0: De braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de

Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je in de tijdmachine kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat tot hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, nu dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Dit

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Goedemorgen, dat is een goed begin van deze Westwoord Wakker. Een nieuwe week. Waarbij ik nog even moet leren dat ik ook de schijf open moet zetten.
7: Dat helpt wel, ja.
6: Ja, die van Reinhard staat open en die brengt het nieuws.
7: Nou en of. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. De werksfeer zou er verpest zijn. De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in en de 4 grote onderwijsvakbonden hebben speciale bijeenkomsten georganiseerd. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30. Nu het andere nieuws.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En er staan ook al files. Annemieke, dan ben ik de achternaam kwijt. Jij weet het. Bosgaard.
7: Bosgaard. Ja.
9: Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend.
6: Ik neem nog even koffie.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, een nieuwe week. Maandag 6 juli is het inmiddels. En we hebben ook onze buitenpost natuurlijk al hier. Dat is Leeuwen van Sloten.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En we zitten al een beetje te kletsen over onze weekenden. Die zijn heel verschillend geweest volgens mij. Want Bob, jij hebt het ontzettend druk gehad.
2: Ik heb het zwaar gehad zelfs.
0: Ja.
2: Ik heb wasmachines, koelkasten en drogers in mijn handen gehad.
0: Ja, je kijkt er ook heel moeilijk bij.
2: Ik heb mijn schoonouders verhuisd.
0: Ja.
2: Ja, en dat was heel gezellig hoor. En dat doe je graag als schoonzoon. Maar
0: graag.
2: Verhuizen is nooit een hobby. Maar hey, je moet dat toch zeggen gewoon op de radio, vind ik. Dus je dat heel graag hebt gedaan. Maar je bent toch als 31er een van de weinigen die nog daadwerkelijk in hun leeftijdsgroep dan een koelkast van appartement naar appartement kan sjouwen. Of een wasmachine. Of een droger. Of dat hele zware antieke dressoir. Dus ik heb mijn spierballen flink ingezet afgelopen weekend.
1: Heb je spierpijn?
2: Ja.
1: Waar?
2: Hier zo. Ik weet niet hoe dit heet. Dat weet jij wel, want jij bent sportiever dan ik.
1: De borstkas.
2: Is dit gewoon de borstkas?
1: Toch?
2: Hier zitten soort
1: voorkant.
2: Hier soort sleutelbenen, zou dat kunnen?
0: Nee, die zitten er altijd achter. Dat zijn ook geen spier.
2: Boven mijn tepel, zeg maar. Laat ik het zo noemen. Tepels, ik heb er twee.
1: Dus opdrukken, dat zit er niet meer in nu voor jou.
2: Ik ga het niet eens proberen.
0: Ja.
2: Nee, dus ik heb de zondag heel relaxed en loom doorgebracht. Werd om 30:30 wakker gisteren. Wat betekent dat mijn ritme weer zo naar
0: De galamise is.
2: Was, om het niet Haagse te zeggen. Ja. Dat ik heel slecht heb geslapen. Dus ik heb heel veel zin in deze maanden.
1: Je bent ook wel naar de parade geweest, of niet?
2: Ook nog, ja, dat klopt. Ik ben ook nog naar het theaterfestival De Parade geweest. Daar komen volgens mij later deze uitzendingen uitgebreid op terug.
0: Ja, maar het is wel je favoriete festival volgens mij van het hele jaar.
2: Absoluut, ja. Ook eigenlijk het enige festival, een van de weinige festivals waar ik heen ga. Maar dat is voor mij festival nummer 1. Daar hou ik weekenden voor vrij.
0: Ja.
2: Tenzij je schoonouders dan gaan verhuizen. Dus het was naar huis, douchen, snel deo spuiten, deelscooter pakken en naar het Westbroekpark in Den Haag, waar dat festival is.
0: Ik heb helemaal niks gedaan eigenlijk. Ik ben naar de sauna geweest, maar ook daar heb ik gewoon gelegen en rondgedwarreld.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Heerlijk. En gisteren helemaal niks.
1: Ja, dan moet je dan van bij komen van die sauna.
0: Nou, ik was gewoon echt moe gisteren.
2: Ja,
0: echt waar.
1: Smiddags
0: nog heb ik nog even geslapen. Ik was kapot.
2: Ja. Van die sauna?
0: Van de sauna.
2: Maar wat doe je in de zitten, toch?
0: Ja, zitten.
1: Je lichaam wordt warm, koud. Er gaan allemaal dingen van binnen stromen. En dan moet je zo'n dag daarna moet je een beetje acclimatiseren.
0: Dit is de expert, hè?
1: Ik ben ook in die sauna geweest waar jij het over had. Okay, ja. Niet van het weekend, hoor, maar eerder. Maar ik herken
0: niet
1: dat
0: gezien,
1: wel.
0: Ik wou het zeggen.
1: Dan slaap je ook heerlijk.
2: Is dat zo? Ik vind het altijd te warm in een sauna. Ik word daar helemaal kriebelig van.
1: Ja,
0: maar dat is toch dus het idee wel, hè, van een sauna.
2: Ja, maar ik kan me er ook niet aan overgeven, aan het idee van dat het dan ontspannend zou moeten zijn.
1: Vaak is er een dompelbad bij, dat is dan weer koud.
2: Ja, dat is
1: dan
2: toch niet prettig.
1: Dan
2: kom je in balans, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja,
2: misschien moet ik het eens een keer proberen, maar ik word er niet heel blij van. Maar fijn dat jij ervan genoten
0: hebt. Ik ben dus heel erg in balans.
2: Ja?
0: Op dit moment.
2: Ja, vond je de opening van dit uur heel goed gaan?
0: Daar heb ik geen commentaar op.

0: de boyband Blue. Maar deze deed hij solo. En zo heet hij inderdaad, Coming Around Again.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, daar gaan we eens in kijken inderdaad. En Reinhard is er ook weer bij. Goedemorgen, Reinhard.
2: Goedemorgen, Jorin.
0: Heb jij een goed weekend gehad?
2: Ja, zeker.
0: Spannende dingen gedaan?
2: Ja, maar die wil ik graag spannend houden.
0: Prima. Kijken of ze in de krant staan. Misschien wel. Als het ook illegaal was.
3: Nee, ik heb nog geen Reinhard Roemer met een verdachte balkje voor zijn ogen voorbij zien komen. Maar
2: geen
3: ik
2: initialen?
3: Nee, ook. Reinhard R. Die in de sauna iets... Ja. Nou ja.
2: Maar, jullie waren wel in de...
0: Ik heb hem niet gezien.
2: Lieve en jij waren in de sauna, hè? Ja. Maar niet op hetzelfde moment. Althans,

0: dat houden jullie vol.
1: Ja.
2: Bereiders van brommobielen. Ik pak hem gewoon op. Van die 45 kilometer per uur wagentjes heb ik het dan over. Hè. Zoals een Biro of een Kanta. Die hebben vaak te weinig kennis van de verkeersregels. Ze kennen hun plek op de weg niet. En tasten vaak in het duister over de verkeersborden die wel van hen van toepassing zijn. Dat schrijft het Parool deze ochtend. Bijna de helft van de gebruikers, heb ik het over 45%, vindt de verkeersregels voor brommobielen onduidelijk. En een deel van de bestuurders maakt geregeld gebruik van het fietspad, wat wettelijk niet is toegestaan. Ook de politie in Amsterdam signaleert een toename van foutief gebruik van fietspaden en fout parkeren door deze 45 km per uur wagentjes. Gebruikers doen dit voornamelijk omdat zij zich onveilig voelen op de echte rijbaan waar ze horen, omdat het daar volgens hen te druk is.
1: Ze worden ook steeds populairder natuurlijk. Vroeger was het echt alleen maar voor ouderen, maar inmiddels, juist als je nog geen 18 bent en nog geen rijbewijs mag hebben, dan ga je ook in zo'n ding rijden.
2: Elke keer als ik als verslaggever in Wassenaar rijd, ik weet niet waarom het precies met die plek te maken heeft, maar misschien zegt dat wat over het dorp, zie ik altijd jongeren, jaartje of 17, in zo'n 45 km per uur karretje rijden.
1: Ja, bijzonder inderdaad. Ja. Ja. Ja,
2: ik heb er zelfs eens een keer eentje gezien die nam de rotonde de verkeerde kant op. Ja.
1: Ja.
2: Zeg maar.
1: Ja, maar dat is dan niet omdat hij de regels niet kent, denk ik.
2: Nee, dat zou kunnen, ja.
1: We hebben er hier ook eentje staan.
2: Ja.
1: Onze directeur die rijdt dan ook gewoon de verkeerde kant op.
2: Echt waar?
1: Heb je het gezien?
2: Nee.
1: Oh, moet je zo opletten.
2: Oh.
1: Ja, dat is levensgevaarlijk. Ik heb het AD er even bij gepakt. Het kabinet steekt 420 miljoen euro extra in de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Het aantal ouderen dat wil verhuizen neemt snel toe, maar zij kunnen eigenlijk nergens heen. Het geld is bedoeld voor een nieuwe vorm van verzorgingshuizen. Het gaat bijvoorbeeld om huizen met gemeenschappelijke ruimtes of een plek waar zorg en ondersteuning wordt geboden. Op meerdere plekken worden dit soort complexen al gebouwd. Het zijn bijvoorbeeld knarrenhofjes. Maar het zijn er te weinig, zegt de minister van Volkshuisvesting. Veel ouderen staan te popelen om te verhuizen, maar zitten klem omdat passend aanbod ontbreekt of omdat het financieel niet aantrekkelijk is. Maar dat tempo moet omhoog.
3: Naar de Spaanse costa's of naar de Franse Riviera. Te heet, te duur, te onzeker, vindt een grote groep Nederlanders. En ze blijven in eigen land op de camping. Dat ziet de Volkskrant. De zomervakantie die dit weekend is begonnen voor de regio Noord is niet langer het startpunt voor een exodus naar het zuiden. Bij ons begint die overigens pas over 2 weken, de schoolvakantie. Volgens de vakantiemonitor van de ANWB gaat dit jaar nog maar 52% op vakantie, tegenover 57% vorig jaar en meer dan 60% in de jaren daarvoor. Komt deels door de gestegen prijs. Wie wel op zomervakantie gaat, doet dat het vaakst binnen Nederland. 1 op de 3, 33%. En daarbij is Gelderland favoriet. Andere opvallende trends. Vakantiegangers blijven vaker op de camping. Een toename van 8% in 2025. En mensen weten dat kamperen niet meer betekent dat je dan met een toiletrol onder je arm naar het sanitair moet.
1: Ja, behalve Tjeerd. Die is daar nog steeds heel bang voor.
3: Die wil niet zo raar.
1: Een rondje hier, kijken of dit klopt. Waar ga je heen op vakantie?
3: Nou, niet naar een camping.
1: Niet überhaupt. Maar naar de Franse Riviera?
3: Nee, ook niet. Nee. Nee, ik heb nog niks geboekt, dus dan gaan we meestal naar de andere kant van de wereld.
1: Ja, ja. Ja, je bent er geweest.
2: De Provence. En ik ga naar Schotland nog hopelijk aan het einde van dit jaar.
1: Oh ja, maar dat is ook niet naar het zuiden.
2: Nee.
1: Naar de hitte.
2: En ook zeker geen Gelderland.
1: Nee.
2: Nee, het is een avontuurvakantie, wordt dat. Maar goed, dat is een hele andere vakantie inderdaad.
1: Schotland. Maar ik vind wel dat je een beetje denigrerend over Gelderland doet.
2: Hoezo?
1: Nou, ga zeker niet naar Gelderland.
2: Nee, dat klopt. Ja, maar ik ben, een paar keer op de Veluwe geweest. Jij bent fan van Gelderland, begrijp ik hieruit?
1: Nou, ik ga naar Gelderland.
3: Ja, maar Bob gaat niet naar Gelderland omdat iedereen en jij daarheen gaat, denk ik.
2: Veel te druk in Gelderland
3: voor
2: mij.
3: Ja, dat is het. Ja. Dat is niks,
1: Nou, dan heb ik het lekker, het rijk alleen.
2: Ja. Alleen maar Nederlanders op de camping daar ook.
1: Ja, en ik kwam Liewe dit weekend al tegen. Dus ja, dan hoef ik niet ook nog Bob tegen te komen op mijn vakantie.
2: Nee, zou Tjeerd ook op een camping in Gelderland zitten?
1: Oh, niet op een camping, denk ik.
3: Je gaat naar Schotland, hè?
2: Ja.
3: Je weet hoe je de keeper noemt van het Schotse elftal?
2: Oh, nu komt er een grapje, denk ik.
3: Ik weet het niet. Ik heb nog 8 seconden, dus...
2: Nee, ik weet niet hoe je de keeper...
3: De keeper van het...
2: Nee, geen idee.
3: Schot voor open doel.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepwestadverteren.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Goedemorgen, het is bijna 6:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
13: Jorinda, goedemorgen. Goedemorgen, Bob.
14: Goedemorgen.
13: Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden. We willen niet alleen benoemen waar het knelt, maar ook oplossingen aandragen, zegt het bewonersplatform uit Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Het grote voordeel van de korte route is dat de bus snel, flexibel en betrouwbaar kan rijden, zeggen ze. Het aanleggen van de geplande trambaan gaat volgens het platform veel te lang duren. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. De werksfeer zou er verpest zijn. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan hier bij Omroep West. Die verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd en de arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. En 2 woningen in de Soesterbergstraat in Den Haag zijn voorlopig onbewoonbaar na gasexplosies. Die ontstonden dit weekend nadat er brand uitbrak in de meterkast van een van de huizen. Gasleiding raakte beschadigd. Ook kozijnen raakten ontwricht en een van de woningen liep zware brand- en waterschade op. Vielen geen gewonden. 2 cavia's in het huis in de Haagse wijk Leienburg zijn door de brandweer in veiligheid gebracht.
12: Gaan we naar Huub in Zee. Goedemorgen, Huub.
15: Goedemorgen, Jorinda.
12: Het was een heerlijk weekend.
15: Ja, zeker. Het was even goed om niet al te hoge temperaturen te hebben. En voor de rest, ja, het was prima. Droog, wat zon. En ja, goed, het is nu dan wel weer wat bewolkt. Voorlopig blijft dat nog wel heel eventjes zo, maar het is droog. En in de loop van de dag, vooral vanmiddag, komen er toch ook wel weer opklaringen. Dat allemaal bij een matige west-zuidwestenwind. Ja, en met die opklaringen loopt de temperatuur toch alweer op naar 23 of 24 graden. De aangevoerde lucht is gewoon weer vrij warm en vochtig, dat wel. De komende nacht zijn er opklaringen. Het wordt dan 15 graden. Morgen is het droog. En ja hoor, dan zijn er weer zonnige perioden. Wordt het 22, 23 graden bij een wat meer noordwestenwind. Maar woensdag kan de temperatuur opnieuw verder gaan oplopen. Weer naar 3 of 24 graden. Blijft het weer droog. Zijn er zonnige perioden. En vanaf donderdag, misschien heb je het al een beetje gehoord, wordt het weer gewoon helemaal zomers. Zomers warm ook. Met temperaturen die verder oplopen tot boven de 25 graden. We gaan er maar weer vanuit dat het richting 29 gaat. Vrijdag, zaterdag en zondag zal dat niet anders zijn. Richting de 30 graden met heel veel zon, droog weer, een noordoostenwind. Dus die zomer komt dan ook weer helemaal terug.
12: Ja, dit weekend was jouw collega Jordi Bloem natuurlijk ook in de uitzending. En toen hoorde ik hem toch ook wel dat er een kleine kans is. Misschien wel weer op 35 graden.
15: Ja, nou ja, goed, dat moeten we nog even afwachten. Maar het wordt in ieder geval warm. Dus die 30 is voorlopig ook best wel warm, dacht ik, richting die temperatuur.
12: Ah, jullie overdrijft weer een beetje natuurlijk.
15: Nou, misschien, dat moeten we nog even afwachten hoor, hoe het precies uitpakt. Ja. Misschien heeft hij wel gelijk, we moeten het nog zien.
12: We gaan het zien.
15: Ja. Ja. Ja hoor.
12: Dankjewel. Ja. Huub, tot zo weer.
15: Ja.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Dan de files.
12: Oh ja, nog de files inderdaad. Annemieke bij de ANWB. Hoi.
8: Goedemorgen. Ja, ik heb helaas al wat te melden. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je 10 minuten vertraging. Dan naar de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En op de A20 iets verderop bij knooppunt de Bregseplein 10 minuten oponthoud.
12: Jij kent Annemieke?
14: Ik ken Annemieke, ja, zeker.
12: Ken jij Bob ook nog?
14: Weet ik niet.
8: Ja, zeker. Van journalistiek.
14: Nou, gelukkig. Ja. Ja. Oh, ik dacht dat het een jaartje uit beleefdheid
8: was. Een onmisbare indruk had ik
14: gelukkig. Dag Annemiek. Wat leuk. Ja, een studiegenoot van mij. Ja.
13: Hoe was die in de schoolbanken? Net zoals hier?
8: Ontzettend enthousiast en vrolijk. Dus ik denk net zoals bij jullie.
13: Dat
8: kan
13: klopt.
8: Dat kloppen?
13: Ja. Ja. Geen spel tussen te krijgen.
14: Wat lief.
12: Hi, over Annemiek. Een uur ook alle negatieve verhalen.
14: Nee, Annemiek, dat is niet nodig.
8: Over een uur heb ik opeens geen files.
14: Nee, precies.
12: Dankjewel.
14: Nou, dankjewel.
13: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Dan toch meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Sheeran en zijn vrolijke Sapphire. En we gaan even kijken naar het nieuws buiten onze regiogrens. En dat begint met Nieuwsuur gisteravond. Aandacht voor de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Het wordt wereldwijd gebruikt om mensen zoals politici te bespioneren. Het Europees Parlement had een speciale enquêtecommissie ingesteld om de inzet en het misbruik van deze software te onderzoeken. En nu blijkt een lid van die commissie doelwit te zijn geweest van Pegasus. Voormalig rapporteur van de Europese Commissie, Sophie in het veld, is niet verrast door het nieuws. Ze laat haar telefoon vaak checken op sporen van Pegasus. Volgens haar hoort het niet in een democratie.
1: Macht moet gecontroleerd kunnen worden. Er moet tegenmacht zijn. Dat is de kern van een democratie. En als regeringen dus allemaal spyware kunnen gebruiken tegen hun tegenstanders en critici, tegen degene die de macht controleren, ja, dan werkt je democratie niet meer. En dat is het grote gevaar. En eigenlijk is dat op dit moment al aan de gang, ook in Europa.
0: De commissie heeft in het verleden een aantal aanbevelingen gedaan om de software aan banden te leggen, maar die zijn niet overgenomen.
1: Allemaal, collectief, ook de Nederlandse regering, hebben ze eigenlijk gezegd: we werken niet mee aan dat onderzoek en we vinden het eigenlijk ook niet nodig om dat gebruik van spyware aan banden te leggen. We willen gewoon alle vrijheid hebben om dat te kunnen gebruiken zonder dat iemand ook kan controleren wat we doen.
2: Nieuwsuur dus gisteravond. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht en de laatste op 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt het jammer.
3: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
3: Zou ik stom vinden.
4: Waarom?
3: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je dan het liefst?
3: Kijken.
5: Ja, heel zonde. Ja,
4: waarom?
5: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
2: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers.
0: Ja, als ik op vakantie bijvoorbeeld ben en ga met Casper dan wandelen, meestal.
2: In Gelderland.
0: In Gelderland. Dan ga ik toch ook altijd even naar zo'n bezoekerscentrum.
2: Ja, maar dat snap ik inderdaad. En dat is leuk en dat is leerzaam. Maar je mag toch nog steeds het bos in als er geen bezoekerscentrum
0: Tuurlijk.
2: Is.
0: Tuurlijk.
2: Okay,
0: ja, nee, dat is zo. Maar ik bedoel, het is een soort van extra uitje dat je ook even ergens heen kan. Vaak kan je daar een kopje koffie halen. En je kan even kijken wat voor dieren er allemaal leven. Wat er gebeurt allemaal in zo'n bos. Wat
2: ze
0: voor werk zij doen.
2: Wandelboekjes met ook, de routes die je
0: precies.
2: kunt lopen. Ja,
0: ja dus ik zou, vind het wel jammer.
2: Een gemis inderdaad. En goed, er gaan er nu 7 dicht. Laten we hopen dat het niet een blik is op de toekomst dat er meer bezoekerscentra volgen.
0: Engeland is door naar de kwartfinales van het WK. Ze wonnen met 3-2 van Mexico. Het was tot de laatste seconde spannend. Maar na het verlossende laatste fluitsignaal was er ook bij deze Britse verslaggever grote opluchting.
6: Flunging dangerously, Pickford gets rid of the ball. The referee goes to his whistle. It is one of the greatest results in England's World Cup history. Against the host nation, a first ever win at this arena.
0: Ja, het wordt bijna een beetje emotioneel, heb ik het idee.
2: Ja, ik had het begrepen, ik heb niet gekeken, maar dat ze met 10 mensen op een gegeven moment moesten spelen, Engeland. Ja, dat is dan extra spannend natuurlijk.
0: Maar met Harry Kane, dat maakt het allemaal niet uit. Die had ook nu weer een dominante rol. Die overmand door emoties na de wedstrijd helemaal geen stem meer had.
7: Yeah, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter, so I'm happy.
8: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarter-final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
7: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so.
8: Go and rest that voice, rest up. Thanks, Harry.
0: Ja, blessure aan zijn stem. Dat is toch ook wel bijzonder als voetballer.
2: Liever de stembanden dan de spierbanden. Ja, precies. Het stadion waar Engeland tegen Mexico moest spelen ligt op grote hoogte. Voor de wedstrijd kreeg de Engelse bondscoach nog een bijzondere vraag daarover. De vraag of hij zijn spelers Viagra zou geven. Want dat wordt soms gebruikt in klimsport en dat zou helpen tegen hoogteziekte. Maar volgens uroloog Herman Lelieveld zou dat middel niet helpen, zei hij in het Oog op Morgen.
9: En met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid.
2: En daarnaast werkt het middel alleen in bepaalde situaties.
9: Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
2: Ligt eraan hoe heftig de wedstrijd eraan toe gaat trouwens. Maar goed, komende zaterdag Engeland tegen Noorwegen voor een plek bij de laatste vier.
0: Misschien wordt het wel een hele interessante wedstrijd als ze Viagra gebruiken.
2: Voetballers met drie benen op het veld.

0: Een hit uit 1984. En dat is best knap, want Bob Marley was toen al 3 jaar dood. Maar postuum toch nog deze hit, One Love.
1: De Buitenpost.
0: En die Buitenpost vandaag is Liewe van Sloten. En ja, Liewe, jij hebt wel een hele bijzondere klus vandaag.
2: Ja. Ik ben ook best wel op een bijzondere plek. Daar kom je liever niet eigenlijk. Ja, zo is het gewoon. Hier kom je eigenlijk alleen als er wat verdrietigs aan de hand is. Namelijk op een begraafplaats, Haagse Duinen in Den Haag. Het is wel een hele rustige plek. Een beetje sereen is het hier. Maar hier gaat iets bijzonders gebeuren, want wat is hier aan de hand? Er is 10 jaar geleden in Den Haag een man overleden. Aan een natuurlijke dood in het ziekenhuis. Maar zijn identiteit bleek niet te kloppen. Dus ze wisten niet wie er nou overleden was. En ze hebben, het was een dakloze man. Ja, en er was niemand echt die naar hem omkeek. Maar ze hebben toch geprobeerd om zijn identiteit te achterhalen. De politie heeft echt onderzoek gedaan met een cold case team. En via verschillende tipgevers, de zaak is ook nog bij ons bij Team West langsgekomen. Verschillende tipgevers zijn ze erachter gekomen wie deze man is. En deze man was dus eerst identiteit onbekend. Dus dan lig je in een naamloos graf. Maar nu weten ze wie het is. En nu gaan ze hem uit dat naamloze graf halen. Want daar was hij eerder begraven. En dan krijgt hij alsnog een islamitische begrafenis. Het gaat om Milout. Het is een Marokkaanse man. Hij komt uit de stad Rabat in Marokko. En toen hij 10 jaar geleden overleed, was hij 61 jaar. En hij wordt dus nu opnieuw uit het graf gehaald, zodat hij een islamitische uitvaart krijgt. Dus dat gaat hier gebeuren. Dus dat is best wel bijzonder. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wie hier allemaal bij betrokken zijn, die ga ik zo meteen spreken. En dat komt allemaal straks na 7 uur.
0: Ja, wij zaten hier al een beetje hierover na te denken. Maar weet je eigenlijk wat je gaat zien straks? Ik bedoel, je kan me voorstellen dat er weinig meer van deze meneer over is. Misschien ook niet van de kist.
2: Nee, ik moet zeggen, ik ben niet heel erg thuis. Gelukkig maar, zeg je het ook maar bij, ja, in de begrafeniswereld. Dus ja, zo'n naamloos graf. Ik heb dat eigenlijk ook nog nooit opengemaakt zien worden. Inderdaad, is er een kist? Hoe ziet die kist eruit? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, het is echt wel, je krijgt er heel veel vragen bij dit verhaal.
0: Ja, gelukkig heb je straks iemand waar je die vragen ook aan kan stellen. Liewe van Sloten, we gaan je straks na 7 uur weer terug horen. Dankjewel.
2: Joep.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Mijn platenkoffer voor de vakantie in eigen regio wordt steeds verder gevuld. Het nieuws met Reinhard Roemer.
7: In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. De werksfeer zou er verpest zijn. De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in en de 4 grote onderwijsbonden hebben speciale bijeenkomsten georganiseerd. Op de Serre in Rijswijk is halverwege de nacht een geparkeerd busje uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de bus in vlammen opging. Of sprake is van brandstichting of bijvoorbeeld kortsluiting, zoekt de politie uit. En bewonersplatform Buren van de Pinkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Pinkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden, denken ze. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
9: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
8: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
10: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
11: What can the England fans look forward to now?
10: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
8: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
12: De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Den Hoorn 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En Bob die schraapt zijn keel nog even. Wil je iets? Heb je een speech voorbereid?
1: Nee, niet eens. Nee. Nee. Ik had een speech voorbereid voor afgelopen weekend. Voor de bruiloft van de eeuw misschien wel.
0: Ja.
1: Maar het bleek, ik was niet uitgenodigd.
0: Nou, dat is nou vervelend. Ja. En dat is wel gek, want er waren volgens mij was de halve wereld
1: uitgenodigd.
0: Behalve Bob en Jorinda. Ja.
1: Ja, was jij ook niet uitgenodigd?
0: Nee, ik was ook niet uitgenodigd.
1: Ja, het schijnt echt een bizarre bruiloft te zijn geweest. In ieder geval als je Brad Pitt, Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Bradley Cooper, Stevie Nicks,
0: waren allemaal
1: Paul McCartney
0: zo.
1: En Adam Sandler als de Babs op je bruiloft hebt, ja, dan ben je wel een hele grote.
0: Ja.
1: En dat was ook zo. Taylor Swift.
0: Zeg
1: is getrouwd
0: winkel.
1: Met de voetbalspeler Travis Kelce. Dat is allemaal
0: Kelce.
1: Ja. Dat is allemaal in het grootste geheim gebeurd in Madison Square Garden in New York. Ik heb het echt opgeslurpt, het nieuws. Want ik hou wel van zo'n grote sterrenbruiloft. Alleen er is nog heel weinig bekend.
0: Ja, ik heb ook nog geen foto van haar gezien eigenlijk.
1: Nee, dat klopt, want die is nog niet naar buiten gebracht.
0: Nee, dus
1: en dat vind ik knap met al die mensen die leven op Instagram om een eigen merk, die ze zelf zijn, te vergroten.
0: Moesten die allemaal hun telefoon inleveren, denk je?
1: Ik heb dat wel eens gehad inderdaad bij een concert. Als je dan je telefoon in een soort van tasje moet doen. En daar gaat dan zo'n beveiliging op die je ook bij kledingwinkels ziet op kleding.
0: Ja.
1: Zodat je het echt alleen maar met een speciaal apparaatje kan openmaken die je niet zomaar mee hebt. En dan moet je echt dus je telefoon niet, mag je niet aanraken. Dat is echt best wel leuk.
0: Ja.
1: Best wel een mooie ervaring, vond ik dat. En ik denk dat ze dat daar ook hebben moeten doen. Ja.
0: Ja, maar misschien staat Instagram er wel helemaal vol mee. Maar jij kijkt er nooit op, toch?
1: Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Maar dat is sinds kort pas.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik heb een apparaatje, dat is ook wel grappig. Ik heb een apparaatje thuis, dat hangt op mijn koelkast. En ik moet naar mijn koelkast toe en met mijn telefoon het apparaatje aanraken. En dan pas opent Instagram op mijn telefoon.
0: Oh, je hebt een soort beveiliging echt.
1: Echt letterlijk een beveiliging, ja. Zodat
0: dus
1: ik niet heel de dag aan het scrollen ben.
0: Je kan het je voornemen, maar je kan zelfs als je denkt, nou, maar ik heb nu zo'n zin, ik heb zo'n behoefte, dan kan het niet eens.
1: Dan moet ik altijd naar mijn koelkast lopen.
0: Ja.
1: Dat is ook geen straf, want er zitten allemaal hele lekkere dingen ook in mijn koelkast.
0: Ja, dus je doet eigenlijk dubbel fout dan als je nu naar je koelkast...
1: Het zondig ik extra, ja.
0: Ja, wat goed. Nou ja, we gaan het dus op het moment dat je weer thuis bent, dan zie je misschien voor het eerst de foto van Taylor Swift.
1: Hij zou een jurk van Dior moeten zijn, dat is wel bekend, met juwelen van Cartier.
0: Ja.
1: Cartier, ja.
0: Ik hoor het alweer. Dat is geen neemaatje geweest.
1: Nee, zeker niet. Zo, ik kan ook niet opzoeken hoe duur... Ik wil ook gaan trouwen. Ik heb een prijskaartje. Even kijken, kan ik vergelijkend warenonderzoek doen? Wat die bruiloft heeft gekost. Wat zal Madison Square Garden kosten om 8 uur?
0: Nou, ik denk dat jij dat prima kan betalen met dat enorme salaris van je.
1: Ja, vast hier.
0: Ja. Ik zou nog een paar jaar misschien wachten om te sparen. Een bijzonder moment deze ochtend op de begraafplaats Westduin in Den Haag. Daar wordt de kist van een man opgegraven van wie de identiteit 10 jaar onbekend was. In mei werd bekend dat het om meneer Miloudi ging uit de Marokkaanse stad Rabat. En over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. Buitenpost Liewe van Sloten die is daar op de begraafplaats. Liewe, ja, wat weten we eigenlijk van deze meneer verder?
2: Ja, we wisten dus heel weinig van deze meneer. Want zijn identiteit was onbekend. Is in Den Haag overleden. Ja, en als die identiteit onbekend is, dan krijg je een naamloos graf. Maar goed, nu is dus na onderzoek die identiteit alsnog bekend geworden. En wordt hij vandaag uit dat naamloze graf gehaald. Uitvaart ondernemer Hamza is daarbij betrokken. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Een naamloos graf waar iemand uit wordt gehaald.
3: Ja.
2: Dat gebeurt niet heel vaak. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, zoals je zei, het gebeurt niet heel erg vaak. Maar bij deze persoon gaat het wel gebeuren. Zoals jullie velen weten dat deze persoon... niemand wist wie hij was. Zijn naam, achternaam, niks klopte. Hij kreeg uitkering op verschillende namen. Maar uiteindelijk bleek het toch een Marokkaanse man te zijn... afkomstig uit Rabat. Een moslim waarbij eigenlijk wij verplicht zijn als moslim... zijnde om hem islamitisch te begraven.
2: Ja. Op welke manier raakte jij betrokken bij dit proces? Want niemand kende hem, ja, ook jij niet.
3: Ja, klopt. Eigenlijk, ik had al vorig jaar had ik de begraafplaats hier in Westduin gebeld. En die zei van nee, toestemming van de gemeente,

0: In de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
1: Okay. Ja. Ja, dus jullie voelen dat ook een beetje als jullie plicht om dat te doen? Want je zegt, ik kende deze man ook niet.
0: Klopt, ik kende deze man ook totaal niet. Maar het is een moslimbroeder. En wij eigenlijk allemaal, de gehele gemeenschap, bijvoorbeeld hier in Den Haag, die is verplicht om dit te gaan regelen.
1: Ja. Misschien een gekke vraag, hè? Deze man heeft 10 jaar onder de grond gelegen. Ja. Kan zijn lichaam nog ingewikkeld worden, gewassen worden? Kan dat allemaal nog met dat lichaam?
0: Ingewikkeld kan die wel worden. De resten van het lichaam, maar gewassen, nee, dat kan helaas niet meer. Maar hij kan wel gewoon ingewikkeld worden, een kist rustig gelegd worden. Er wordt ook vandaag voor hem gebeden in de moskee. En hij zal ook weer herbegraven worden op een islamitische begraafplaats.
1: Ja, dus wat jullie kunnen doen, doen jullie?
0: Ja, ja, wat we kunnen doen, gaan we doen, ja.
1: En die islamitische begraafplaats, is dat ook in Den Haag?
0: Nee, is in Arnhem.
1: Okay. Arnhem. Waarom Arnhem?
0: Omdat dat echt een islamitische grond is gekocht door de moslim zelf. En die blijft daar echt voor eeuwig. Dus onbepaalde tijd, niet eeuwig, maar onbepaald. Ja. Dus hij wordt er niet meer uitgehaald.
1: En de familie van deze man, hè, was er een lange tijd ook onbekend. Ja. Zijn die ook bij die begrafenis straks?
0: Nee, ik heb wel contact gehad met zijn broer in Marokko. Ik heb hem vannacht ook nog gesproken. Van dat hij vandaag zou opgegraven worden. En we hopen vandaag ook weer te herbegraven. En ja, die kunnen helaas niet bij zijn, maar ik probeer wat foto's en video's naar hun op te sturen. Ja.
1: Hoe kijken zij naar wat vandaag gaat gebeuren? Is dat voor hun ook bijzonder, een soort afsluiting?
0: Ja, zeker, zeker. Ik vroeg aan hun van, moet ik hem naar Marokko sturen? Ze zei van, nee, laat hem gewoon daar. Graaf hem islamitisch, ik vertrouw volledig op jou. Ik zeg, komt helemaal goed. Het geeft wel een rustmoment voor hun. Omdat zij eigenlijk al 20 jaar geen contact met hem hadden. Hij is 2016 overleden. En vanaf 2006 hebben ze geen contact meer met hem gehad.
1: Ja. Bijzonder. Nou, geeft denk ik ook wel genoegdoening voor jou om dit zo te mogen leiden.
0: Zeker, ja. Zeker, ja.
1: Succes zometeen. Het is nog even onduidelijk of ik er zelf bij kan zijn. Daar wordt nog over gediscussieerd. Maar goed, in ieder geval een bijzonder verhaal wat hier bij de begraafplaats Haagse Duinen in Den Haag gaat gebeuren.

0: De Cats, en die komen er niet in volgende week vrijdag. Want we blijven thuis deze zomer. We gaan niet op enorme wereldreis, maar we gaan wel op pad natuurlijk. De laatste uitzending voor de zomervakantie. Het is inmiddels het vierde jaar dat we dat gaan doen. En we blijven in de regio. We gaan naar het stadspark van Angelique Werner. Die woont in Leidschendam. Dat is geen openbaar park. We kregen er al wat vragen over van mag ik het adres? Want dan haak ik gezellig aan. Ja. Maar het is gewoon dat zij een enorme tuin heeft. En wij hebben dat gebombardeerd tot stadspark. En 17 juli gaan we daar de uitzending vandaan doen. En we geven dan allemaal tips over bijzondere plekjes die je gewoon in onze eigen regio kan bezoeken. Want we hebben natuurlijk een fantastische regio, Bob.
1: We gaan van kassen naar stranden, naar bossen. We hebben eigenlijk ieder stukje natuur en cultuur wel hier in het noordelijke deel van Zuid-Holland zitten.
0: Ja, we gaan het allemaal ontdekken volgende week vrijdag. Tips daarvoor die kan je natuurlijk ook kwijt bij ons. Maar we hebben natuurlijk ook die platenkoffer, die slepen we mee, Bob.
1: Die wordt steeds zwaarder.
0: Ja, dat is alleen maar fijn natuurlijk. Maar er kan nog wel veel meer bij, hè?
1: Ja, natuurlijk. Als jij een verzoekje hebt voor een plaat, moet ik wel erbij zeggen, dat moet een artiest zijn uit de regio. Het liefst ook met een liedje over de regio, want dat gebeurt opvallend vaak. Maar goed, een artiest uit de regio. En dan kan die zomaar eens in de platenkoffer belanden. Moet je eventjes appen naar 070-307-8080. 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En er komt al ontzettend veel binnen. Ja.

0: NOS-team, mijn liedje dat van mij in de platenkoffer mag, is van T-Set met Peter Tettero en She Likes Weeds. Fijne uitzending met vriendelijke groeten, Romeo Sadlu. En dit is al de tweede van T-Set die de platenkoffer ingaat.
1: Den Haag

0: alles vergeet.
1: Goedemorgen. Wat dacht je van Paul van Vliet met Den Haag met je lege paleizen? Ik had deze al een tijdje niet gehoord. Wat een gaaf nummer is dit. Ja. Gaat over alle tekortkomingen van Den Haag. En natuurlijk door een Hagenaar ten top, Paul van Vliet. God hebben ze ziel. In ieder geval, dat is de aanvraag van Anne. En die wenst ons verder een fijne uitzending. Anne, deze gaat zeker mee.

0: Nou, als er één band in die platenkoffer hoort, dan is het wel Direct. En Gonny vraagt hem aan, How My Heart Was Won van Direct. Mag die alsjeblieft mee met jullie koffertje? Alvast bedankt. Groetjes van Gonny. Ja, natuurlijk Gonny, ik stop hem er gelijk in. En als je ook een plaatje hebt voor die platenkoffer, geef hem op
1: 070-307-8080. Of mail heel eventjes naar westwordwakker@omroepwest.nl. Zullen we hem helemaal draaien deze?
0: Ah, we doen het.
1: Ja, ach, ik ben het helemaal eens met Gonny. Wat een prachtige plaat. Dit hele album is mooi trouwens. Direct, How My Heart Was Won.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
18: 19:30 is het. Je luistert naar West wordt wakker met het nieuws met Reinoud Roemer.
19: Nou en of. Goedemorgen Jorinda en goedemorgen Bob.
20: Goedemorgen Reinoud.
19: Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden. We willen niet alleen benoemen waar het knelt, maar ook oplossingen aandragen, zegt het bewonersplatform. Het grote voordeel van de korte route is dat de bus snel, flexibel en betrouwbaar kan rijden, zeggen ze. Het aanleggen van de geplande trambaan gaat volgens het platform veel te lang duren. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. De werksfeer zou er verpest zijn, hoorden we van enkele medewerkers.
21: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Het is op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
19: Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan hier bij Omroep West. Die verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd. De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Op de Serre in Rijswijk is halverwege de nacht een geparkeerd busje uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de bus in vlammen opging. Of sprake is van brandstichting aan de Rijswijkse Serre of bijvoorbeeld kortsluiting, zoekt de politie uit. Een bijzonder moment op de begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel in Den Haag. Daar wordt de kist opgegraven van een man die in Den Haag overleed en van wie de identiteit 10 jaar niet kon worden vastgesteld. Hij lag al die tijd op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Meloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. Waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
0: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
19: En 8 bruggen in Alphen aan de Rijn, Zwammerdam, Wouwbrugge en Leimuiden gaan de komende jaren bij toerbeurt elk minstens een half jaar dicht voor groot onderhoud. Dat gaat zeker verkeersoverlast veroorzaken, omdat bruggen deel uitmaken van belangrijke verkeersaders of een provinciale weg. Met de provincie zijn afspraken gemaakt om steeds 1 brug tegelijk aan te pakken, zegt de Alphense wethouder Relis Breusma van Mobiliteit.
18: Dan gaan we naar Huub. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen, Jorinda.
18: Ja, later deze week kan het echt wel flink weer gaan oplopen, hè, die temperaturen.
1: Ja, zeker wel. Dan komt het zomerweer eigenlijk weer helemaal terug. Nou ja, en vandaag is het ook niet koud te noemen, zeker niet. Dat was het in het weekend ook al niet helemaal. Temperaturen komen iedere keer boven of ruim boven de 20 graden. Nu is het op dit moment ook al 20 hier en daar. En de lucht is nogal vochtig, dat geeft nogal wat bewolking, maar het blijft toch wel op de meeste plaatsen droog. En later vanochtend, nou rond het middaguur en vanmiddag, komen er ook opklaringen, komt de zon weer tevoorschijn. Dat allemaal bij een matige aan zee, soms vrij krachtige west-zuidwestenwind. En dan wordt het vanmiddag 23 of 24 graden. Komende nacht opklaringen, de minima komen dan rond 15 graden te liggen. Morgen is het een dag met iets meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 22 graden, 23 misschien nog net, maar vanaf woensdag gaat de temperatuur weer verder oplopen, komt de zon ook weer terug. En nou, vanaf donderdag, inderdaad, wordt de wind weer oost-noordoostelijk, wordt er weer warmere, drogere lucht aangevoerd. We krijgen weer heel veel zon. De temperaturen lopen verder op tot nou 30 graden op zaterdag in het weekend. En zondag zal dat ook nog wel zijn, begin volgende week. Dus ja, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. De zomer komt dus inderdaad weer helemaal terug.
18: Kort en krachtig, dankjewel.
1: Ja.
18: En dan gaan we nog naar de AWB. Annemieke Bosgaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is druk door een ongeluk en door werkzaamheden op de wegen van en naar Rotterdam. Dat merk je op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwerburg heb je een kwartier vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Bregseplein 40 minuten op onthoud. Dan op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt Ridderkerk 40 minuten vertraging. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt de Bregseplein 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
18: Tot zover.
3: Tot zo.
19: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: En We Will Rock You, ja, die houdt ineens op.
1: Ja, dat klopt.
0: Toen
1: ja.
0: oproep dus die eigenlijk.
2: De WWWK-bokaal.
1: Daar gaan we gewoon mee door. Daar stoppen we niet ineens mee.
0: Laatste weetje.
1: Oh,
0: ja,
1: oké.
0: We gaan richting een finale. Oef. Het einde, ja, dat is toch wel heel erg spannend. Want ja, hoe spannend is het eigenlijk?
1: 83 keer hoog houden. Dat was het nieuwe record wat eind vorige week is gezet. Een nieuwe topscore door niemand minder dan Jace.
0: Ja, zullen we er nog even naar luisteren?
1: Ja.
0: Oeh.
3: 78, 79, 80, 81, 82, 83. Zo! High five. Dat ging goed, man. En je ging snel.
4: Ja.
3: Ja, blij mee?
4: Ja, heel blij.
0: Ja, wat een topper is dat. 8 jaar oud en hij speelt al in de jeugd voor Feyenoord. Dus hij kan ook wel echt wat.
1: Het was zielig voor Jax, want die stond wekenlang op nummer 1 met 80 keer hoog houden. Maar ja, Jace was toch 3 keer beter. De VAR is eraan te pas gekomen, letterlijk. Want de moeder van Jace die had nog geappt van het was 84 keer. We hebben het nageteld.
0: Ja.
1: Het was 83 keer, maar nog steeds onwijs knap natuurlijk.
0: Ja, en nog steeds inderdaad de topscore. Maar we hebben weer een nieuwe uitdager, Liewe van Sloten, die staat erbij. Ja, waar ben je precies, Liewe?
5: Ik ben even buiten gaan staan op een brede stoep in Den Haag. En naast me in een sportief jack, sportieve schoenen ook, heeft ze al de bal in de hand. De Omroep West voetbal, die moet hoog gehouden worden. Dat gaat Lucy proberen. Waarom wil jij meedoen?
6: Nou, voetbal wordt grotendeels nog steeds geassocieerd als een mannensport. Ondanks dat we nu ook vrouwenteams hebben, vrouwenvoetbal, vrouwelijke scheidsrechters op het WK.
5: Ja, ik wou zeggen, die zijn er nu ook inderdaad. Dat is een primeur.
6: Precies, precies. Dus ik dacht, ik weet niet of ik de primeur als vrouw ben die nu meedoet aan deze contest. Maar ik dacht, laten we eens even zorgen dat er wat meer girl power mee gaat doen en met een bal gaat proberen hoog te houden.
5: Ja, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd ook niet, maar ik weet wel dat vrijdag iemand met lang haar heeft meegedaan. Het is dan geen vrouw, maar goed.
6: Ik ben nu een vrouw met kort haar, dus het kan alle kanten op, hè?
5: Precies, oké. Okay. Het record, weet je waar dat op staat?
6: Ik dacht iets van 83 uit mijn hoofd.
5: Ja. Denk je dat je kans maakt om dat te verbreken? Is dat een realistische gedachte?
6: Ik zou heel graag ja willen zeggen, maar nee, dat is geen realistische gedachte. Dat laat ik over aan de, volgens mij was het Jong Feyenoord types.
5: Ja.
6: Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om het zoveel mogelijk hoog te houden.
5: Ja, boven de 10 zou dat mooi zijn?
6: Net wel, net niet.
5: Oké, dat wordt spannend. Heb je alles wat je nodig hebt om te beginnen?
6: Nou ja, je zei het al. Ik heb mijn sportieve jack aan, mijn sportieve schoenen en ik heb de bal in mijn hand.
5: Nou, dan zeg ik, let's go.
6: Oké. Okay.
5: Je begint vanaf de grond. Je mag hem ook vanuit je handen.
6: Nee, ik begin vanaf de grond. Okay. En jij telt voor mij,
5: ja? Ik tel, ja. Okay, dus ga maar van start. Oké, okay, nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja hoor, doel gehaald. 11, 12... Ja, 12. Goed hoor. En er zat nog eentje met de knie tussen. Gevarieerd. Dus ben je tevreden?
6: Ja, want hij is boven de 10.
5: Ja,
6: en 12. Volgens mij meer dan Chico. Dus daar ben ik wel trots op.
5: Ja, maar die had maar 4. Dus ja, dat is ook niet zo moeilijk.
6: Nee, daarom. Dus dat was
5: maar
6: wel
5: die
6: makkelijk.
5: Wilde weer Elias Verhees van slaan. Die had er 8. Dus die heb je ook verslagen.
6: Kijk. Nou, hey. Trots Hagenees kan je niet zijn, toch dan?
5: Ik wou zeggen. Dus dat is dan ook girl power?
6: Ook Haagse girl power.
5: Haagse girl power, zegt. Nou, je mag de bal houden. Veel plezier ermee.
6: Nou, daar ben ik blij om. Ik ga nog
5: even. Een mooi plekje in het huis?
6: Ja. Ja, ik ga nog even verder oefenen en dan zal er wel iemand in huis zijn die het nog vaker gaat gebruiken, deze bal.
0: Ja, ook verder benieuwd naar wie dat dan is. Geen record, maar hartstikke goed gedaan.
1: Hij is knap natuurlijk. 12 keer is ook beter dan ik.
0: Ja, beter dan ik inderdaad.
1: Ik had er 1.
0: Ja. Het waren 2 andere dames trouwens die mee hebben gedaan.
1: Okay.
0: Een meisje, een jong meisje en iemand die ook al wat ouder is. Dus een mooi rijtje zo.
1: Zeker.
0: Van de dames die hebben meegedaan met ons WK.
1: Maar het kan nog steeds.
0: Een laatste plekje hebben we nog.
1: 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Als je hier nu naar luistert en denkt van ja, dat kan ik veel beter, dan moet je nu appen. 0-

0: Arike Iglesias en Shanna Paul. Shanna Paul, zo kondigt hij zichzelf altijd af.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, vooral in het begin zegt hij dat al, toch? Dus dit is met Shanna Paul. Even proberen.
1: Dus even kijken of dat is waar.

0: daar zit hij.
1: Maar hij zei ook Enrique Iglesias.
0: Ja, dat wel. Dat,
1: dus dat is ook
0: wel
1: netjes.
0: Ja, ja, dat is goed,
1: zeker netjes zichzelf op de tweede plek zetten. Ja. Jorien, dat even.
0: Ja, het is misschien wel het vrolijkste festival van elk jaar dat in onze regio neerstrijkt. De parade. Sinds dit weekend kan je weer tientallen theater, dans- en muziekvoorstellingen zien in het Westbroekpark. En Bob, ik zag dat jij al bent geweest.
1: Zeker weten.
0: Je was er vroeg bij.
1: En ik ga nog heel vaak. Ik heb ook een pas ervoor om gratis het terrein op te kunnen, want ik ben fan van dit theaterfestival.
0: Waarom?
1: Ja, ik zal eerst even iets meer uitleggen over wat het festival precies is. Het is het enige rondreizende theaterfestival ter wereld, zeggen ze zelf. Kan het niet controleren. En ze beginnen altijd in Rotterdam. Dan nemen ze al hun theatertenten mee. Die gooien ze neer in het Westbroekpark. En dat doen ze zo ook weer naar Amsterdam. En ze sluiten af in Utrecht, in het Moreelse Park, vlakbij het centrale station van Utrecht. En je moet het dan eigenlijk zien dat het in een soort ovaal allemaal theatertenten staan. En in het midden dan allemaal gezellige baggetjes en een zweefmolen en een plekje waar je lekker wat kunt eten. En een silent disco is er ook ieder jaar. En dat zorgt altijd een beetje voor een bijna circusachtig nomade gevoel. Om de 4 dagen wisselt de programmering ook. Dus elk weekend kun je ook weer nieuwe voorstellingen zien. Elke week kun je nieuwe voorstellingen zien, omdat voorstellingen maar 3-4 dagen in een bepaalde tent staat. En dan wordt de voorstelling in die tent gewisseld. En dat is onwijs leuk. Dat zorgt voor heel veel afwisseling. Afwisseling, zeg maar.
0: En zo'n voorstelling duurt ook maar 30 minuten ongeveer.
1: Ja,
0: toch?
1: Daarom.
0: Dus je kan meerdere dingen eigenlijk op een dag zien.
1: Ja, en als je het niet leuk vindt, dan kun je inderdaad denken van, nou, over 30 minuten is het voorbij. En als je het heel erg leuk vindt, dan gaat de tijd supersnel. En dan, ja, de paradevoorstellingen. Kijk, het is Oerol is een theaterfestival wat echt een beetje hoogstaand is. Hè. Daar heb je serieus theater. En bij de parade,
0: dat is op Terschelling, toch?
1: Ja,
0: altijd. Ja.
1: En bij de parade moet het vooral ook een leuke voorstelling zijn als je een flesje wijn tussen je benen hebt in die theatertent. Of een lekker biertje hebt in je hand. Het is dijenkletsend, werkt voor volgens mij altijd een beetje het beste daar. Of spektakel, zoals de Ashton Brothers.
0: Ja, wat een gek inderdaad. Ik heb ze echt, nou, ik denk dat het 10 jaar geleden is, heb ik ze een keer in de Goudse Schouwburg gezien. Dat was echt fantastisch.
1: Echt waar?
0: Heel indrukwekkend.
1: Wat leuk.
0: Ja, was
1: dat
0: heel
1: je dat dus
0: leuk.
1: Dan nog steeds weet.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ik ga misschien ook niet dagelijks naar het theater. Dat scheelt misschien. Maar ja, dat is een soort acrobatiek, ja. Humor.
1: Goochelen.
0: Ja, heel veel spektakel. Hoe doen ze dat op de parade?
1: Ja, een beetje hetzelfde. Het was 25 jaar geleden dat ze elkaar hebben ontmoet op de parade. En om dat jubileum te vieren zijn ze nu weer terug in de grootste tent van het paradeterrein. Een grote arena is dat eigenlijk, bijna een colosseum. Dus daar zaten we met z'n allen en ja, dan ze klimmen gewoon echt langs de palen van de tent omhoog om al hun stunts uit te halen. En ze gaan, ja, wat je van acrobaten verwacht, ze gaan op ladders staan en die vallen dan om terwijl ze er zelf op zitten en worden dan net opgevangen. En dat allemaal met grote, oh nee, gezichten, terwijl het allemaal gebeurt. Maar ze hebben de situatie altijd wel goed onder controle. Ja, en het is ook lachen, want het publiek wordt nat gespoten met waterpistolen. Het is hilariteit alom.
0: Zijn ze wat strammer geworden in de afgelopen 25 jaar?
1: Ik was jaloers op hoe fit zij zijn. Ja. Dat is echt niet te doen.
0: Dat je dat zo lang volhoudt.
1: Gespierd ook, ja.
0: Ja,
1: ik vind het heel knap. Ja. Want ik denk dat zij al ruim in de 50 zijn. Of de 50 aantikken in ieder geval.
0: Zelfs Van Harlingen, die was er ook. Die heeft even met Pim Muda gesproken, een van die Ashton Brothers, over hun 25 jaar jubileum.
2: Wij begonnen hier in het allerkleinste tentje op de parade. Hier verderop.
3: In Den Haag, toch?
2: Ja, waren we nog, hadden we nog niet eens een avondvullend programma. Dat was onze allereerste stap buiten school. En nu staan we hier, terug, 25 jaar later. Heel veel omzwervingen gemaakt inmiddels. Maar het is lekker om weer in dat tentje te staan.
3: Ja, joh. Ik zat te denken, hoe oud was je toen je begon? 10, 9?
2: Ja, nee, dat klopt al ongeveer. Klopt, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja, leeftijden hebben we het niet meer over.
3: Nee. En over de verzekering hebben we het ook niet over.
2: Ook niet.
3: Jullie nog steeds van die stunts. Het is zo hilarisch. Hoe hou je het bij elkaar en hoe hou je het vol?
2: Dat verbaast ons ook. Dat is de meest gestelde vraag misschien. Maar hoe kom je er toch steeds op?
3: Ja.
2: En dat lukt. Als we bij elkaar in die ruimte gaan zitten. En we gaan natuurlijk heel veel dingen zien om geïnspireerd te raken. Dan komt er altijd weer iets geks uit. En we willen altijd in beweging blijven.
3: Ja.
2: Altijd die speeltuin blijven creëren. Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, ga je de komende weekenden ga je weer dus?
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Heb je al iets op het programma staan waar je echt ontzettend veel zin in hebt?
1: Ik heb heel veel op het programma staan waar ik ontzettend veel zin in heb. Er zijn verschillende voorstellingen. Ja, de grote namen zijn het niet echt meer. Maar Collectief op Kracht is bijvoorbeeld een vaste prik op de parade. Die gaat al jaren mee en die speelt volgend weekend in Den Haag. En afgelopen jaren vond ik ze heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd weer naar dit jaar. Goede voorstellingen in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ook niet op de parade.
0: Dat heb je ook al meegemaakt.
1: zeker weten. Voorstelling waarvan ik dacht van, oh, dit wordt weer leuk. En dan ga je zitten en denk je van, oh, nou, ik vond ze vorig jaar beter.
0: Ja, heb je zelf wel eens op de parade gestaan? Ja. Gespeeld ook?
1: Ja, klopt.
0: Ja, want je hebt natuurlijk een acteursachtergrond.
1: Ja, ik heb in 2012 in de kinderprogrammering gestaan. Met een voorstelling. Ook alle steden afgegaan. Dus Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. En daar dan geslapen. Op het terrein achter de parade. Daar slapen alle medewerkers en alle acteurs. Dat is een hele wereld op zich. Daar kan ik een podcast over opnemen. Over wat daar allemaal gebeurt. Misschien dat daarom ook dit theaterfestival door de herinneringen die ik daaraan heb in een vrij belangrijke tijd van mijn leven, namelijk dat ik 17, 18 jaar was, dus het is een hele tekenende tijd van een mens worden, van een persoon worden, dat het daarom zoveel indruk op mij achter heeft gelaten en dat ik daarom ook dit festival iedereen aanraad om lekker heen te gaan, omdat ook als je niet van theater houdt, er zit altijd wel wat tussen en anders blijf je gewoon lekker bij de Sangria Bar zitten.
0: Volgend jaar, Bob's Parade, de podcast.

0: David Bowie en Mick Jagger. Na 8 uur gaan we het even hebben over de Haagse Hogeschool. Want er zou volgens medewerkers de sfeer toxisch zijn. Dat hoor je na 8 uur. Het nieuws komt er ook aan natuurlijk met Reinoud. En dit is Johnny Cash.
1: Well, my daddy left home when I was 3. And he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid. But the meanest thing that he ever did was before he left. He went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had, and I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, my name is Sue! Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
2: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Feest en onrust in de Schilderswijk na de winst van Marokko op het WK. We blikken zo terug. Wat is het nieuws met Reinhard Roemer?
12: In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman van de Haagse Hogeschool meer dan 100 meldingen gekregen over zaken als intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Voor de arbeidsinspectie was het aanleiding om een onderzoek in te stellen. Vakbond FNV spreekt van een angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Vanwege de onrust hebben de 4 grote onderwijsbonden vorige maand een extra bijeenkomst georganiseerd. Meer straks hier in West wordt wakker. De Serre in Rijswijk is vannacht een geparkeerd busje uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de bus in vlammen opging. Of sprake is van brandstichting of bijvoorbeeld kortsluiting, zoekt de politie uit. En na 4 verkeersongelukken in een half jaar op de Zijdeweg neemt de gemeente Pijnacker-Nootdorp maatregelen. De maximumsnelheid gaat bij kruispunten van 60 naar 50 km per uur en de verkeersdrempels worden aangepast. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30 nu, het andere nieuws.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
13: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En er staan ook files. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
15: Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een uur oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
19: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Er is ook een vervolg op Koos Werkeloos. Wist je dat, Bob?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: En deel 2. Ja, Klein Orkest was toen al uit elkaar. Het staat dus op een soloalbum van Harry Jekkers. En het is heel herkenbaar. Ik zat het even te luisteren gisteren. Want iedereen heeft dat meegemaakt. Dat je dan op zo'n verjaardag zit. En Koos zat daar dan. En dan krijg je allemaal goed bedoelde adviezen. Dus een oom zegt, nou, je moet gewoon beter zoeken. Er is echt wel werk voor jou. En een tante zegt, ja, je had gewoon door moeten leren. Je bent gewoon hopeloos verloren. En de andere, ja, kan je niet wat leukers aandoen? Want dan word je misschien wel aangenomen. Ja, dat heeft allemaal...
1: Vind je dit herkenbaar? Ja,
0: ja? Nou ja, niet per se met werk, maar wel dat je gewoon allemaal op zo'n verjaardag toch allemaal
1: ooms
0: adviezen
1: krijgt. Ooms en tantes weten altijd alles beter. Ja, dat is herkenbaar. Ja, zeker.
0: Het is niet zo'n leuk radioliedje als Koos Werkeloos, deel 1 trouwens. Dus ik zou hem zeker zelf even een keer opzoeken. Maar ik denk niet dat je hem snel bij ons hoort.
1: Nee, wat grappig. Ik wist niet dat het Klein Orkest / Harry Jekkers een soort eigen Herman had van Agdane Munnik. Want die heeft ook meerdere liedjes waar hij in voorkomt. Nou, ja. Koos Werkeloos is blijkbaar ook.
0: Ja. We gaan toch nog even hebben over die ontzettend bijzondere bruiloft van dit weekend.
1: Het was de bruiloft van de eeuw en wij waren er niet bij.
0: Nee.
1: Dat is heel jammer. Maar gelukkig was RTL Boulevard er bijvoorbeeld wel bij. Dus daarom weten we
0: maar
1: wel
0: is het erbij?
1: Een en ander. Nou, ze stonden buiten bij Madison Square Garden in New York. Een arena speciaal uitgekozen voor de wedstrijd. Want daar worden meestal wedstrijden gespeeld. Maar voor de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce. Ook een beetje symbolisch, omdat Taylor Swift die treedt erop als artiest. En Travis Kelce die speelt daar als American football player. Dus dat is dan een mooie dat het zo samenkomt.
0: Ja, en je kan lekker veel mensen kwijt.
1: En het is overdekt. En dat hebben ze expres gedaan. Dus ze konden geen drones overvliegen van pers bijvoorbeeld. Om de juicy details op te duiken.
0: Ja, ik denk dat er inderdaad anders gewoon een helikopter had gehangen.
1: Ja, precies. Ja,
0: bijvoorbeeld. En dat is toch onhandig.
1: Ja.
0: Dat hoor je dan ook.
1: Ja.
0: En je voelt je bekeken, want er is nog gewoon niet één foto ook uitgelekt.
1: Nee, nou ja, we hebben één foto van het presentje wat de gasten hebben meegekregen gezien. Nu.
0: Oh, kijk.
1: Die heb ik nu hier voor me. En wat verwacht je bij een huwelijk van de best verkochte artiest van dit moment?
0: Ja.
1: En een American football player die hoog speelt, die ook veel salaris heeft. Ze kunnen Madison Square Garden afkopen voor een huwelijk?
0: Nou ja,
1: wat denk je dat ze dat de mensen ermee naar huis krijgen?
0: Taylor Swift die had bijvoorbeeld haar personeel na een tour gewoon iets van €10.000 cadeau gedaan, allemaal.
1: Ja.
0: Dus ik neem aan dat ze toch ook wel een auto krijgen of misschien een nieuwe gadget of iets bijzonders.
1: Ja, precies.
0: Ja, lekker luchtje van een heel duur merk bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Het was een zakdoek. Een gepersonaliseerde zakdoek.
0: Oh.
1: Er staat op, dan is dat ingenaaid, 3 juli 2026, New York City. So it's gonna be forever. En dan de 2 T's zo in elkaar in een soort van logo van Travis en Taylor.
0: Ja.
1: Ja,
0: wel mooi. Ik denk wel dat hij straks heel veel waard gaat zijn.
1: Dat denk
0: dat
1: ik.
0: Dat hij gewoon zeg maar, op marktplaats, hè, wat heb je, Amerikaanse marktplaats.
1: Dat... Maar dat is het cadeau. Dus een zakdoek waarvan je nu denkt van waarom, maar kijk maar eens over 10 jaar, mensen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Oh, dan kan Brad Pitt, die te gast was, echt met pensioen.
0: Ja, een zakdoek zeg.
1: Ja, nou ja, aan de andere kant. Ja. Ze hebben al waarschijnlijk hele diners gekregen. Ja. En champagne tot hun enkels. Dus een gegeven paard ook niet in de bek kijken.
0: Is er nog iets bijzonders gebeurd op die bruiloft?
1: Nou ja, de gelofte van Taylor Swift en van Travis Kelce duurde elk 20 minuten.
0: Jeetje.
1: God, je zou er maar doorheen moeten zitten, zeg.
0: Ja.
1: Vreselijk.
0: Ik ben inmiddels blij dat ik er niet bij was.
1: Ik hoef geen zakdoek.
0: Nee.
1: En dat gouden hoor de hele tijd bij zo'n ceremonie. Ga lekker dansen met elkaar. Kom nou.
0: Gaan we naar het nieuws uit onze eigen regio. Intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De werksfeer op de Haagse Hogeschool zou volgens werknemers toxisch zijn. In de afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school binnengekomen. Voor de arbeidsinspectie was dit reden om een onderzoek in te stellen naar de Haagse school. Vanwege de onrust hebben 4 grote onderwijsvakbonden vorig jaar een extra bijeenkomst georganiseerd. En we praten erover met Floor van Grauw van de FNV. Goedemorgen, Floor.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn dat voor meldingen die de medewerkers deden?
2: Nou ja, ik denk dat je het eigenlijk best goed hebt samengevat. Van, de heerst een sfeer op de Haagse Hogeschool waarbij men zich niet veilig voelt. Voorbeelden daarvan zijn toch dat als je kritiek levert op je leidinggevende... Ja, dat je onmiddellijk het als een boemerang weer terugkrijgt. Hè, van, maar ook... wel dreigingen van maar als jij hier iets mee gaat doen, dan krijg je een aantekening in je dossier. Of dan gaan we allerlei feiten verzamelen die uiteindelijk tot ontslag kunnen leiden. Ja, het is opmerkelijk hoe vaak dat soort geluiden bij de Haagse Hogeschool naar boven komen.
0: In 2024 schrijft de ombudsman zelf al in een rapport: ik heb veel ontrenderde mensen aan mijn bureau gehad. Zo lang speelt dat dus ook al. Hè? Waarom wordt dat dan nu pas bekend?
2: Ik weet niet precies waarom dat nu pas bekend wordt. Wat je natuurlijk wel vaak ziet is dat men dit soort zaken het liefst intern houdt. Het heeft ook wel te maken met een stukje bedrijfscultuur die er al jarenlang ingeslopen is. Als vakbonden, ik ben zelf overigens pas vanaf 1 januari 2025 betrokken bij de Haagse Hogeschool, maar ook mijn voorgangers, die herkennen allemaal wel dat de werksfeer, de sociale veiligheid, echt een groot aandachtspunt is bij de Haagse Hogeschool. Ook meer dan bij andere hogescholen.
0: Ja, en jullie hebben zo'n bijeenkomst dus gehad. Hoe was dat? Waren er veel mensen ook bij?
2: Ja, we hebben een aantal bijeenkomsten gehad. Als FNV hebben we een aantal bijeenkomsten gehad. En als gezamenlijke vakbonden ook een paar. Dat betekent dat je geen hele grote groepen krijgt. Maar ik durf wel te zeggen dat ik in het laatste half jaar 40 tot 50 man heb gesproken. Bij de bijeenkomst die wij met alle vakbonden hebben georganiseerd waren toch weer 20 medewerkers gekomen. En dat is eigenlijk opmerkelijk veel, hè, van... Het was gewoon onder werktijd, onder lestijden. En dan zie je toch dat mensen terughoudend zijn om naar fysieke bijeenkomsten te gaan.
0: Ja, en zij vertelden natuurlijk ook hun verhaal. Waren ze daarbij geëmotioneerd? Hè? Hoe was de sfeer tijdens zo'n bijeenkomst?
2: Ja, geëmotioneerd is, kwam zeker ook voor. Hè? Als je over je eigen situatie praat of ook herkent wat directe collega's melden. Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje... Ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook wat... Men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk. Men vindt dat er nu echt iets moet gebeuren. En men heeft ook wel de hoop gevestigd op van, nou, de arbeidsinspectie is nu aan de slag. Hè. Die hebben hetzelfde geconstateerd. Die kunnen ook, ja, dwingende adviezen afgeven. Dus misschien is dit wel het moment waarop we echt met z'n allen moeten opstaan en moeten zeggen van, joh, nu moet het echt veranderen.
1: Ja, bijna een soort van aanzet tot revolutie na al die

0: maar dat in het verleden wel eens nagelaten is. Dus dat er toch excessen zijn ontstaan waar vervolgens anderen zich weer aan spiegelen van, oh, dit is hier de manier van werken. En ja, dan gaat het als sneeuwbal verder, denk ik.
1: De Haagse Hogeschool heeft alleen schriftelijk gereageerd op onze vragen. Er is afgelopen jaren veel geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De arbeidsinspectie heeft begin vorig jaar vastgesteld dat de basis op orde is. Tegelijkertijd laat recent onafhankelijk onderzoek zien dat de werkdruk hoog is en dat niet iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken. Hierin hebben wij te verbeteren en daar werken we aan gericht. Einde quote. Dat klinkt hoopgevend, Floor.
0: Ja, dat klinkt hoopgevend. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel een beetje hoop. Maar als je alleen die quotes hoort, dan denk je van, ja, dat is...
1: Iedereen kan het op papier zetten.
0: Dat is management taal. Iedereen kan het inderdaad op die manier op papier zetten. De constatering dat papierwerk, het beleid, dat deugt. Maar het feit dat mensen niet durven te melden, hè, en dat staat zelfs nog haaks op het feit dat die ombudsman best veel meldingen heeft gehad. He, maar dat mensen toch terughoudend zijn, ja, dat geeft wel aan dat er echt iets moet gebeuren.
2: En wat is dat dan, wat er moet gebeuren?
0: Het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He, en dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd en heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld. Dat is natuurlijk altijd zo. Als er twee mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op twee plekken. En ik heb het idee dat er nu alleen naar die werknemer gekeken wordt en die moet dingen anders aanpakken, terwijl het vaak ook de leidinggevende is die door een andere manier van gesprek voeren, een andere manier van sturing geven, bepaalde woordkeuzes vermijden. En dan heb ik het niet over intimidatie of dreigen met ontslag, want dat is natuurlijk wat mij betreft helemaal uit de boze. Ja, daar begint het volgens mij.
2: Ja, blijft de FNV dit volgen?
0: Ja, wij gaan dit nu zeker nog meer volgen. En we zijn ook wel blij dat de arbeidsinspectie nu wat dingen heeft gedaan. En ik ben ook wel blij met een omslag die ik bij het bestuur proef. Het was eerst absoluut niet transparant. Wij kregen geen inzage in allerlei onderzoeken of wanneer er iets gebeurd was. Dat werd erg binnenskamers gehouden. Ik heb de indruk dat men nu echt wel een aantal dingen gaat doen. Daar helpt met alle respect ook dit soort aandacht bij. Dat helpt de medewerkers ook, hè, want die voelen zich ook gesteund. Van hey, er zijn ook anderen die zien dat er problemen zijn bij mijn werkgever. Dus ik heb wel de hoop dat er echt iets gaat veranderen. Als vakbonden hebben wij daar denk ik nu een belangrijke taak in. En dat is vooral de transparantie afdwingen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En nog meer kijken of die medewerkers ook echt verandering voelen. Want het is niet één plek bij de Haagse Hogeschool. Het zijn heel veel plekken waar hetzelfde gevoeld wordt. Dus het is ook niet het simpel één plekje saneren. Het is echt een cultuur en er gaat veel tijd in zitten.
2: Ja, we houden het in de gaten. Floor van Grauw van de FNV, dankjewel hè. Die was op de bruiloft van de eeuw en die speelde deze klassieker van de Beatles. I Want to Hold Your Hand.
1: Voor het eerst na 62 jaar. Oh.

0: Je hoeft in Den Haag niet te hebben gekeken om te weten dat Marokko door is naar de kwartfinales van het WK. Toeterende auto's, vuurwerk, feest. Ook bij mij in Rijswijk leek het heel erg de Marokko-fanzone. In de Schilderswijk klonk het bijvoorbeeld zo. Oh, nee, zo bedoel ik.
1: Ja, toch sloeg de sfeer op een gegeven moment om. Er werd met vuurwerk, stenen, eieren en glas naar de politie gegooid. Twee agenten raakten daarbij gewond. Op een verkeersregelaar werd ingereden met een voertuig. Het is niet bekend hoe erg de verwondingen zijn.
0: De politie die verzoekt hier iedereen om te vertrekken. 29 mensen werden aangehouden. Ook in Leiden moesten ME ingrijpen. En onze Erik Kooijman was er dit weekend bij in de Schilderswijk. Erik, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hallo, hallo.
0: Ja, wat overheerst eigenlijk qua gevoel? Het feest of de onrust daarna?
2: Het feest, zeker. Het was echt een groot feest. Het was fantastisch om daar te kijken ook. Ik zat in een eethuis met een man of 100. En dan om je heen zie je de kooltjes van de waterpijp worden gebracht naar de prominenten die aanwezig waren, die aan de slang aan het zuigen waren en heel gespannen naar de wedstrijd aan het kijken waren. Ja, die wedstrijd liep natuurlijk hartstikke goed. Uiteindelijk 3-0. Explosie van geluk, duizenden mensen op straat daar. Het is echt ongelooflijk wat de mensen het aantrekt om bij de hoefkade van Jantlaan, een bekende plek waar ze altijd het feest willen vieren. Ja, de politie vindt het niet zo fijn, maar ze hebben dat wel goed gedaan. Buurtvaders die hebben eigenlijk de hele tijd dat plein, ja, een plein is het eigenlijk niet, maar een verkeersstoplicht met een soort vijfsprong, een bekende plek waar altijd gefeest wordt, die werd vrijgehouden door buurtvaders, een stuk of 70 vrouwen en mannen uit de buurt, opa's ook. En die hebben dat feest eigenlijk heel lang goed onder controle gehad. En dat was ook echt een vrolijke bedoeling. Iedereen was blij natuurlijk. En het was heel bijzonder om erbij te zijn.
0: Hoe doen die buurtvaders en die buurtmoeders dat? Hoe houden ze die feestende jeugd in bedwang?
2: Nou, door heel erg persoonlijk kennen ze natuurlijk. De mensen kennen elkaar. Dus zeker de mensen die in de buurt wonen, die praten gewoon de hele tijd met elkaar. En dat was wel goed om te zien. En op een gegeven moment werd het een beetje donker. Dan waren ze al 2 uur bezig met het feest. Vanaf 9 uur eigenlijk al. Dan wordt het toch weer een beetje onrustig. Heel veel politie aanwezig. Politie te fiets. Op een gegeven moment 14 politie te paard. Waterkanon stond opgesteld. En op een gegeven moment, want het is een doorgaande weg. Het is ook een situatie dat er veel auto's gewoon door moeten die het even niet in de gaten hebben en daar dan belanden. Dus dan heeft de politie ook, en dat was eigenlijk helemaal van tevoren al een beetje bepaald, om 11 uur willen we gewoon dat de meeste feestvierders van de straat zijn daar. Want het was ook gewoon heel erg druk en best wel moeilijk te beheersen. Er komen ook heel veel toch wel raddraaiers, ook vanuit andere wijken naartoe, om een beetje sensatie te zoeken. Dus er wordt er gerend naar links en naar rechts. Maar ik moet zeggen, ik heb weinig aanhoudingen gezien zelf. Ik heb niet gezien dat er gegooid werd met stenen en eieren. Misschien stond ik te veel in het feestgedruis, maar dat is vooral wat mij bijblijft. Dat de Marokkanen gewoon ontzettend blij waren en ook ontzettend hun best deden om te zorgen dat het niet agressief en uit de hand liep. En dat heb ik eigenlijk ook niet gezien.
1: Toch slaat ergens op een gegeven moment in de Schilderswijk de sfeer om. Dus wat is het dan volgens jou waardoor die lont wordt ontstoken? Is dat dan toch de drukte op de Vijandlaan en de politie die wil dat die weg weer beschikbaar wordt voor verkeer?
2: Ja, kijk, ik vond dat de politie dat ook wel heel netjes deed, hoor. Die waren ook afwachtend, rustig. Die waren aan het praten, ook met heel veel mensen. En ik ben ook wel verbaasd door de 29 aanhoudingen. Ik weet niet of dat allemaal in die streek waar ik was gebeurd is. Ik heb 1 aanhouding zelf gezien. Dat was op de Vijandlaan zelf. Van iemand die een beetje raar deed. Die hebben ze er tussenuit gepikt. Maar ook die buurtvaders, die kwamen vaak in actie om te zeggen, hey, even niet, even die kant op, even niet die kant op. Op een gegeven moment maakten ze ook een rij met allemaal gele hesjes van, jullie gaan niet meer op het grote plein. Dus wat dat betreft, het was eigenlijk een heel groot feest. En dat was op een gegeven moment voorbij. En dan gaat de mobiele eenheid een lijn vormen. Doet steeds een stapje verder. Waterkanon erachter, politie te paard erbij. En de mensen werden uit elkaar gedreven. En ja, er werd op een gegeven moment nog bij de put, bij de hoek van de Kalandstraat, waar vroeger Stadsradio zat. Daar werd nog heel even gespoten met het waterkanon. Maar ja, dat was eigenlijk niet nodig. Maar de politie deed het erg goed.
0: Ja, Erik Hooijman daar, verslag, die was er dus bij in het Schilderswijk. En ja, donderdagavond hopelijk dan weer feest en geen onrust. Want dan speelt Marokko weer tegen Frankrijk in de kwartfinale. En dit is Ten Sharp.

0: vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Goedemorgen, het is 8:45. Dit is het nieuws met Reinoud Roemer.
12: Goedemorgen, goedemorgen ook Bob.
13: Goedemorgen Reinoud.
12: In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van Medewerkers.
14: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè, dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
12: De verhalen worden bevestigd door de FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomsten georganiseerd. En die waren nodig, volgens Floor van Gouw van de FNV.
15: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje, ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
12: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder? Nogmaals Floor van Gouw van de FNV.
15: Maar het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd en heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld. Maar dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
12: In een schriftelijke verklaring reageert de Haagse Hogeschool. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich nog vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we wat te verbeteren en daar werken we gericht aan. Al dus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Op de Serre is halverwege de nacht een geparkeerd busje uitgebrand. De Serre ligt in Rijswijk. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de bus in vlammen opging. Of sprake is van brandstichting aan de Rijswijkse Serre of bijvoorbeeld kortsluiting, zoekt de politie uit. Na 4 verkeersongelukken in een half jaar tijd op de Zijdeweg neemt de gemeente Pijnakker-Nootdorp maatregelen. Zo gaat de maximumsnelheid bij kruispunten omlaag van 60 naar 50 km per uur. Een flitspaal komt er niet, maar wel past de gemeente de verkeersdrempels aan, zodat die beter passen bij de nieuwe maximumsnelheid. De Zijdeweg loopt van de N470 door het buitengebied van Pijnakker naar bedrijvenpark De Boezem.
11: Dan gaan we naar Huub met het weer. Goedemorgen, Huub.
13: Ja, goedemorgen, Jorinda.
11: Wanneer gaan we het... Je wordt opgepakt zo door de politie komt langs.
13: Ja, inderdaad.
11: Wanneer gaan we het zonnetje weer zien vandaag?
13: Nou, ik heb hem al gezien en hij schijnt ook hier en daar. Ja, jullie zitten daar een beetje opgesloten in de studio.
11: Ja, ik zie het niet, inderdaad.
13: Ik weet het. Het is daarom. Ik heb hier beter uitzicht. Het zonnetje schijnt af en toe. Er zijn inderdaad nog wolkenvelden en het is bij ons verder eigenlijk helemaal droog. En het is al vrij warm, ook hoor, 20 graden. Vochtige lucht is het alweer. Het wordt vanmiddag zo'n graad of 24. En in de loop van de dag komt er geleidelijk aan meer zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige west-zuidwestenwind. De komende nacht zijn er opklaringen. Ook dan blijft het droog. Het wordt een graad of 15. En morgen is er misschien wat meer bewolking. Het blijft echter ook dan droog. 22, 23 graden. Maar vanaf woensdag gaan de temperaturen weer vrij snel omhoog naar 23, 24 graden. Met droog weer, zonnige periode. En later in de week wordt het bij ons weer warm. En ja, dan gaan we toch eigenlijk wel weer een klein beetje terug naar de situatie die we eerst hadden. Nou was het afgelopen dagen in Spanje alweer ongelooflijk warm met temperaturen ver boven de 40 graden. In Frankrijk kan dat vanmiddag ook alweer gaan gebeuren. En wij hebben dan later deze week weer temperaturen die rond de 30 graden uitkomen. Veel zon, droog weer. Tot en met het weekend is dat in ieder geval het geval. Dus bereid je maar alweer alvast een beetje voor.
11: Ja, ik pak mijn ventilator er weer bij.
13: Ja.
11: Dankjewel, Huub. En dan gaan we ook naar de ANWB. Annemieke, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het is druk door een ongeluk en door werkzaamheden op alle wegen richting Rotterdam. Dat merk je op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein heb je een uur vertraging. De andere kant op, richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt de Brechtseplein een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En op de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met het opruimen van rommel op de weg. Er is één rijstrook dicht. En ik zie nog de N210 binnenkomen, Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de A16 ook een uur oponthoud.
11: Dankjewel.
12: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Tambourine en High Under the Moon in West wordt wakker.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hou je het allemaal nog een beetje vol, al die WK-wedstrijden? Dat is voor jou ook zwaar natuurlijk.
2: Ah joh, dit is echt topsport hè, vanaf de bank.
0: Ja. Hoe zit jij erbij? Want ik weet dat van Martin, weet ik, dan zet hij de bitterballen aan. En er komt van alles, cola, chips, oh, ja? Alles staat op de bank en op de tafel. Hoe is dat bij jou in huis, Nanninga?
2: Ik ben een vrij sobere voetbalkijker, ontdek ik dan. Zelfs geen biertje, geen bitterballen.
0: Eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk heel saai. Maar ik lig in volle concentratie, moet ik wel bekennen, lig ik dan op de bank te kijken naar het voetbal. En dan in de rust, dan pak ik even een drankje en dan ga ik weer snel, neem ik mijn plaats in. Om toch ook even te kijken wat de specialisten, de experts, over de eerste helft te zeggen hebben. Nou, dan gaat zo hetzelfde riedeltje weer van voren aan beginnen.
3: En lig jij op je zij of op je rug dan, Herman?
2: Ja, op mijn buik.
0: Nee, hoor. Op je buik.
3: Slidend naar de tv ga je.
2: Nee hoor, op het ruggetje, één hand achter mijn hoofd. Kussentje in mijn nek. Ja, heerlijk.
0: Oh ja, ook zie je helemaal liggen. Ja,
2: volledige
0: heerlijk.
2: Ontspanning. Ja.
0: Ja. Ja, en dan lekker genieten natuurlijk. En dat kan ook wel, want het was weer spektakel gisteravond.
2: Ja, nee, het was weer een lekker dagje gisteren, hoor. Met Noorwegen dat Brazilië uitschakelt. Ja, dat is toch eigenlijk wel een stunt. Want Brazilië, hè, de goddelijke gele Canaries, hè, het samba-voetbal. Nou, dat hebben we echt al een tijdje niet meer gezien. Ze verliezen het van Noorwegen. Of moet je zeggen, ze verliezen het van Haaland. Want Haaland, die maakte gewoon weer twee. En ja, ik heb toch echt wel bewondering voor dat Noorse team. Het zijn niet de allergrootste wereldsterren, maar ja, het is echt een elftal. En als je dan zo'n Haaland in de spits hebt, ja, dan weet je dat het eigenlijk niet meer fout kan gaan. En ik moet zeggen, ja, Brazilië heeft eigenlijk dit hele toernooi bijna niks laten zien. En voor sommige mensen misschien een verrassing. Ja, ik vind het niet meer dan logisch eigenlijk dat Noorwegen de Brazilianen uitschakelt. Mooie overwinning, goed voor het land. Hier gingen alle Noorse expats, die reden toeterend door de straten. Het was een feest van je welste. Het wordt groots gevierd natuurlijk in Noorwegen, want het is, dit is historisch. Brazilië uitschakelen blijft toch historisch. Engeland is ook door. Die hadden geen makkelijke wedstrijd tegen Mexico. Engeland wint met 3-2. En eigenlijk voor de rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor die Engelsen. Ze komen met 2-0 voor. Nou, Rusland is dan 2-1. Het wordt 3-1 door een penalty van wie anders dan Harry Kane. Maar er was ook al een rode kaart uitgedeeld aan Engeland. Ze moesten dus verder met 10 man, bijna een hele helft. Het wordt nog 3-2 door een penalty voor Jiménez van Mexico. Maar Engeland houdt stand en gaan door naar de kwartfinales. Juichende supporters natuurlijk in dat Azteca-stadion in Mexico, waar de Engelsen in de minderheid waren. Die moesten heel hard schreeuwen. Maar ja, velen van hen die raken hun stem kwijt. Maar dat geldt ook voor Harry Kane, de maker van de goal.
4: Ja, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
5: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarter-final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so.
5: Go and rest that voice. Rest up. Thanks, Harry.
0: Ja, volgens mij was hij blij.
2: Ja, de stem van Kane is dus gesneuveld. Is niet het enige slachtoffer trouwens bij Engeland van die wedstrijd. Jordan Henderson heeft de hele wedstrijd op de reservebank gezeten. Was zo blij, was zo euforisch na die overwinning. Hij wilde dat vieren met zijn ploeggenoten. Wilde over een reclamebord springen. Nou, Henderson is al een beetje op leeftijd, 36 jaar. Is niet meer zo soepeltjes. Nou, hij kletterde over dat reclamebord. En raakte toch behoorlijk pittig geblesseerd aan zijn pols. Moest naar het ziekenhuis. Wat de situatie verder is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het zag er vrij ernstig uit. En zo ben je toch onbedoeld. Raak je geblesseerd bij een wedstrijd terwijl je geen minuut gespeeld hebt.
0: Ja, je hebt Infantino wel eens corrupt genoemd in onze uitzending.
2: Ja, ja, is dat zo?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Oh, maar, ja.
0: Ja, want je bent niet zo'n fan. Maar nee. Er is nu toch wel een stukje corruptie gaande ook op het WK. Dat kan je toch wel zeggen inmiddels.
2: Ja, het gaat over een speler van de Verenigde Staten. Die kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië. Zijn naam is Belligan. Een rode kaart betekent direct schorsing voor de wedstrijd. Daarna, de rode kaart werd gegeven op aanraden van de VAR. Die hebben dus 17 keer naar die beelden gekeken en beoordeeld, dit is rood. Nou, het verhaal gaat dat Trump, die toch dikke maatjes is met Infantino, de baas van de FIFA. Hij heeft bovendien de vredesprijs van de FIFA gekregen van Infantino. Meer dan terecht uiteraard. Maar Trump heeft even gebeld met Infantino. Althans, zo gaat het verhaal. De minister van Handel schijnt zich er ook tegenaan bemoeid te hebben. Om te zeggen van, joh, die rode kaart, dat slaat echt helemaal nergens op. En wij hebben die Belgen hartstikke hard nodig in onze komende wedstrijd tegen België. De FIFA in alle wijsheid heeft besloten, die rode kaart, die vlakken we uit. Althans, de schorsing vlakken we uit. Die zetten we om in een voorwaardelijke straf. Het is ongekend dat een rode kaart die gegeven wordt, zeker op aanraden van de VAR, die dus heel vaak die beelden heeft kunnen bekijken en heeft beoordeeld, dit is rood, dat de FIFA van achter het bureau met een of ander artikel zwaaiend in de hand zegt, oké, we gaan die rode kaart omzetten in een voorwaardelijke straf. Nou, Trump natuurlijk in zijn nopjes en op social media zegt hij, dankjewel FIFA. Jullie hebben het enige gedaan wat je moest doen en dit onrecht ongedaan gemaakt. Ja, België beraadt zich nog op stappen, maar ik vrees dat ze weinig kansen hebben. En Infantino heeft toch maar weer eens laten zien dat zelfs de FIFA zich laat beïnvloeden door de politiek. En als je iets niet moet willen, is dat sport en politiek elkaar gaan beïnvloeden.
6: Nee, maar op deze manier zou je al bijna kunnen zeggen, de Verenigde Staten gaan winnen dit WK, want Trump belt wel.
0: Ja.
2: Nou, dan moeten er heel veel telefoontjes die kant op gaan, denk ik.
0: Kan er niet een puntje bij, Infantino? Ja.
2: Ja, nou, maar het is toch ongekend, ja, jongens. Ja, die Infantino, absoluut. Het is een lapsans eerste klas. Ik heb toevallig, in aanloop naar het WK, was er een documentaire over de corruptie binnen de FIFA. Dat was nog in de tijd van Sepp Blatter. En die durft met droge ogen te beweren, de FIFA is niet corrupt. Blatter is misschien nog minder corrupt dan Infantino. Terwijl wij allemaal dachten, Infantino laat een frisse wind waaien, maar ja, die man is dus ook niet te vertrouwen.
0: Nee, vannacht vannacht tegen België. Nou hoop ik nog meer dat de Belgen gaan winnen.
6: Absoluut.
0: Laten ze het maar lekker uitgaan.
2: Absoluut.
0: Ja, dan zijn we er ook van klaar.
6: De rode duivels.
2: Ja, weg ermee.
0: Ja, tot slot nog even ADO, die heeft de eerste oefenwedstrijd gewonnen uiteraard tegen Laakkwartier, maar ze hebben gewoon gescoord.
2: Ja, ze hebben gescoord. Dat is toch altijd hartstikke mooi. Karsten Martijn, hij gaat een geschiedenisboek in bij Laakkwartier. Want het is niet velen gegeven om te scoren tegen een betaald voetbalclub. Het lukt Martijn dus tegen ADO Den Haag. Het wordt 5-1 voor ADO Den Haag. Ja, het zijn wedstrijden die staan meer in het teken van de traditie in kennismaking met de spelers. Een kans voor de ADO-supporters en de Laakkwartier-supporters om de spelers van ADO in actie te zien op hun eigen veld. Het is knus, het is gezellig. En er wordt altijd gescoord. Dat is een ding wat zeker is. ADO, de kop is eraf. En morgen oefent ADO trouwens tegen het Westlandse elftal. Dat gebeurt in het Westland. Dus niet in het grote stadion van ADO. Maar leuk gewoon bij al die amateurclubs langs. En je gezicht laten zien. En goodwill kweken.
0: Ja, applausje voor Karsten.
2: Ja, zeker. Karsten, zeker. Karsten, ja. Absoluut.
0: Karsten. Herman, dankjewel.
2: Jojo.
0: Succes met het liggend voetbal kijken.
2: Ja, heerlijk man. Liggend voetbal, dat is lekker.
0: De Isley Brothers zijn er.

0: We gaan op reis. Het is al op, ja, bijna een week. Het gaat hartstikke hard.
1: Esport Bakkermeid thuis deze zomer.
0: 17 juli, volgende week vrijdag, dan gaan wij uitzenden vanuit de tuin van Angelique, het Stadspark in Leidschendam. En dan vieren wij een beetje dat de vakantie gaat beginnen.
2: Ja, je kan er niet bij zijn, hè, als luisteraar zijnde. Want veel luisteraars hebben dat gevraagd, maar wij doen net zoals Taylor Swift en Travis Kelce. We sluiten het hermetisch af.
0: Ja, zit er ook een dak dan boven, zodat ook luisteraars niet met een drone
2: moment
0: daar kunnen vliegen. Ja.
2: Ja, grote hijskranen rijden nu naar het Stadspark om grote panelen neer te plaatsen. Ja, nee, je kan er met een drone boven vliegen als je ons echt wil zien hoe we uit een tent kruipen om 6 uur 's ochtends.
0: Heb je ook de zakdoeken al besteld?
2: Dat is wel leuk.
0: Want dat was het cadeautje van de Taylor aan,
2: ja,
0: aan de
2: gasten. Dus dan heb je Paul McCartney. Even nog terug over die bruiloft. Dan heb je Paul McCartney als gast.
0: Ja.
2: Stevie Nicks als gast. En dan denk je van, onwijs bedankt dat je er wacht. Dan speelt Paul McCartney voor jou, I Wanna Hold Your Hand. Heeft hij 62 jaar niet live gespeeld. Speciaal voor jou. Speelt hij dat en dan gaat hij weg en dan krijgt hij een zakdoek.
0: Ja,
2: ik vind het toch een beetje karig, merk ik. Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Bijzonder.
2: Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Maar ik vind het toch, doe er dan. Het is noods een gouden randje omheen. Nou ja.
0: Ja, bij ons kan je een mooie koffer winnen. Dat is toch fantastisch. Dat is veel beter.
2: Veel beter dan een zakdoek.
0: Die koffer die krijg je als je een verzoekje doet voor onze platenkoffer. Dan krijg je zo'n prachtige rolkoffer die je mee kan nemen op vakantie natuurlijk. Hij is helemaal blauw. Met de achterkant is zwart, de voorkant blauw. Met het West-logo erop. Echt een prachtig ding. Hij heeft er zelfs een slotje op, dus je kan hem ook gewoon op slot doen.
2: Oh, dan wordt je radio niet gestolen die je hebt ingepakt.
0: Precies, inderdaad. En het enige wat je moet doen is dus een liedje naar ons sturen.
2: 070-307-8080, dat is ons WhatsApp-nummer. 070-307-8080. Mailen mag ook altijd, westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En we krijgen er al veel binnen.
2: Goedemorgen, wat dacht je van de Shoes?
0: Ja.
2: Zegt Sylvia, met Na Na Na of met Osaka? Echt muziek uit de oude doos.
0: Wat een goed idee.
2: Wat een goed idee.
0: Ik kies er bij deze voor Na Na Na.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: We hebben de allerlaatste kaarten voor het
11: Haags Beat Festival.
10: En dan kan je zo winnen na 9 uur. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
12: In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman van de Haagse Hogeschool meer dan 100 meldingen gekregen over zaken als intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Voor de arbeidsinspectie was het aanleiding om een onderzoek in te stellen. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst uit Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wil dat een lange elektrische bus snel en vaak op en neer gaat rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal via de Binkhorst. Op die manier kan de nieuwe Haagse woonwijk beter met de omliggende gemeente worden verbonden, zeggen ze. En op de Serre in Rijswijk is halverwege de nacht een geparkeerd busje uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de bus in vlammen opging. Of sprake is van brandstichting aan de Rijswijkse Serre of bijvoorbeeld kortsluiting, zoekt de politie uit. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
14: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
13: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit drie namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
11: I've just got married, I'm only six months in.
15: But if it goes tits up, let's just pretend.
11: Oh, Kylie, clearly.
15: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
11: All of the above.
15: All right, it's a triple.
11: She's terrific.
15: All right, that's fair.
13: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Annemieke Bosgaard is bij de ANWB.
16: Het is druk in de regio door een ongeluk en door werkzaamheden. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De N11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort een half uur vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Bij het bedrijvenpark Rivium heb je 40 minuten extra reistijd.
17: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
18: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
19: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: McDonald en This is the Life. Het laatste uurtje van West wordt wakker alweer.
1: West wordt wakker.
0: Met mooie prijzen.
1: Op dag en nauw.
2: Exclusieve prijzen.
1: West wordt wakker. Met het nieuws voor jou.
0: Ja, want het Haags Beat Festival, dat is wel een feestje waar je bij wil zijn.
3: Maar ieder jaar weer,
0: ja,
3: hè?
0: Maar het is uitverkocht.
3: Dat meen je niet.
0: Ja, het is heel jammer.
3: Shit.
0: Ja, en wat gaan we dan allemaal missen?
3: Ach, dan had ik bijvoorbeeld naar het optreden van Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk kunnen gaan van The Golden Earring. Of wat dacht je van Jet Rebel? Die heeft laatst ook weer nieuwe muziek uitgebracht. Geboren in Den Haag. Heeft hier maar liefst 2 jaar gewoond in de regio voordat hij op zijn derde naar Baarn is verhuisd. Maar goed, het is toch een beetje regio.
0: Als je Haags bent, dan blijf je ook Haags.
3: En over Haagse bands gesproken, de Grupo Sportivo.
0: Ja.
3: Ook die zou optreden, gaat optreden, maar ik ga dat missen, want het is helemaal uitverkocht natuurlijk. Ja. Op dat Haags Beat Festival in dat prachtige openluchttheater in het Zuiderpark.
0: Maar deze week, Bob,
3: wat?
0: In alle programma's van Radio West kan je ze nog winnen, de allerlaatste kaarten van het Haags Beat Festival.
3: Wat?
0: Ja.
3: Wat?
0: Het is ongelooflijk. Ik heb hier gewoon 2 kaarten voor je liggen.
3: Wat moet ik daarvoor doen?
0: Nou, je moet haar even vertellen welke artiest of de titel van de plaat, welke dat dit is. Ja, wie zou het zijn? 070-307-8080. Nee, dat zeg ik niet goed als WhatsApp-nummer. 070-390-5454. 070-390-5454. Bob, je mag niet meedoen.
3: Nou, hij gaat... Wat? Wat zeg je nou?
0: Ja.
3: Mag ik niet meedoen?
0: Ja. Hallo? Bob?
3: Hi, goeiedag. Ik bel voor die kaartjes van het Haagse Beat Festival.
0: Ja, helaas.
4: Het Haagse Beat Festival.
0: Maar jij mag wel meedoen en nu bellen 070-390-5454.

0: En weer is wat anders dan Lonely Boy. Never Let Her Slip Away.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Ja, die gaan we weggeven, de kaarten. Daar hebben we een kandidaat voor. Die moeten wel wat voor doen natuurlijk. Even vertellen welk liedje we net hoorden. De artiesten of de titel. En dat gaan we doen met Hans Moot. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, Hans, waarom wil je daar zo graag heen, naar dat Haags Beat Festival?
2: Ik ben natuurlijk een echte Hagenees. En het Zuiderpark Theater is bij mij om de hoek. En het is natuurlijk een beetje nostalgie met al die oude, tussen aanhalingstekens, Haagse punten als Coupo, Sportivo, et cetera.
3: Ja, maar dat betekent ook dat je eigenlijk niet eens kaart nodig had. Je had ook gewoon de ramen open kunnen zetten, Hans, 26 augustus.
2: Nou, dat zou nog kunnen. Als de wind goed staat, dan zou ik het nog kunnen horen, ja.
3: Er zijn veel festivals in de zomer in dat Zuiderpark Theater.
2: Ja, in het weekend was er ook een festival. En daar hebben we gewoon thuis van genoten, om het zomaar te zeggen.
0: Ja, en geniet je daar ook echt van? Of irriteert het je op een gegeven moment ook een beetje?
2: Nee. Als het een beetje muziek is die mij aanspreekt, dan genieten we ervan. Dit was een reggae-festival, dus dat was best oké.
0: Ja, volgens mij vanavond Alanis Morissette, dacht ik.
3: Echt waar?
0: Of deze weer. Ja, die gaat ook nog optreden. Wordt ook bijzonder, denk ik. Morgen hoor ik net. Ja, Reinoud, die je weet het. Die is echt op de hoogte, namelijk. Ja, Hans, je hoorde het al. Je moet er wel wat voor doen, hè, voor die kaarten voor het Haags Beat Festival. Ik laat het fragmentje nog een keer horen. En dan wil ik graag of de artiest of de titel. En als je het allebei weet, ja, dan is het helemaal fantastisch, natuurlijk. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Daar komt hij. Nou, Hans, zeg het maar.
2: Please go van de Golden Earring.
0: Wat zei je als... je viel heel even weg.
2: Please go van de Golden Earring.
0: Nah, ja, helemaal goed. Ja, fantastisch. Helemaal, om het helemaal af te maken is het ook nog Golden Earrings. Met een S waren ze toen nog.
2: Met een S nog.
0: En dat betekent, Hans, jij gaat gewoon naar het Haags Beat Festival. Twee kaarten heb ik voor je.
2: Helemaal geweldig.
0: Veel plezier alvast.
2: Oké, dankjewel. Moet ik aan de ruim blijven?
0: Ja, doe dat maar even, inderdaad.
3: Maar
0: dan
3: ga je in ieder geval twee leden van de Golden Earring daar live zien, want die gaan optreden.
0: En misschien spelen ze deze wel. Dit is Please Go.

0: En straks in Aan de Bak natuurlijk weer kaarten voor het Haagse Beat Festival. Met dus de helft van de Golden Earrings. Ja, 17 juli, dat is al volgende week vrijdag. Dan zijn we op locatie met Westwoord Wakker. Dan...
1: We hebben een beetje ons eigen beatfestival. Ja, dus in het stadspark van Angelique Werner.
0: Ja, met heel veel muziek ook uit onze regio natuurlijk.
1: Ja,
0: die
1: absoluut.
0: Worden al volop aangevraagd. Blijf dat doen, hè. 070-307-8080 kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Maar we hebben ook een ander liedje nodig. Want je hoort natuurlijk altijd dat ons openingsliedje... dat gezongen wordt door Tess Merlo.
1: Oh,
0: dat
1: ja,
0: de Westwoord Wakker...
1: Oh, nou, dat moet jij niet zingen. Hoor ik al. Nee. Laat dan maar gaan Tess over.
0: Oh, nou ja, ik wilde dus wel eigenlijk een poging wagen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, want het is natuurlijk leuk om een beetje een zomereditie van dat liedje te maken.
1: Ja, ja, ja.
0: En
1: ja,
0: ik heb de tekst geschreven, inmiddels. En
1: okay,
0: ik heb het ook opgenomen dat ik het zelf zing. Omdat ik dacht, dan kan ik het Tess laten horen. Kijken wat ze van de tekst vindt natuurlijk. Maar misschien heb ik Tess ook niet nodig.
1: Nou ja, laat maar even na de uitzending anders even aan me horen. Dan kunnen we het er even over hebben.
0: Oh, ik dacht, het staat klaar op zich.
1: Je wilt nu laten horen.
0: Nou, Reinoud, ben jij er ook klaar voor?
2: Als het op zich klaar staat, wel.
0: Ja?
2: Ja, doe maar. Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Ja, oké. Nou, ik zat dus lekker op de bank. Zat ik een beetje dat liedje voor me uit te zingen. Ik heb het maar opgenomen. Komt-ie.
3: Ik brand de tent weer uit van morgen. Rits hem open, zon die straalt. Ik heb weer zin in een nieuwe kas. Je zit er doorheen. Komt-ie nog een keer. Ik brand de tent weer uit van morgen. Rits hem open, zon die straalt. Ik heb weer zin in een nieuwe dag. Niets dat moet, alles mag. Duinen struinen, Gouda bezocht. Voetjes van... Kasper, vind je mooi? Hey, hallo. Ja, kom je knuffelen? Of wil je gewoon dat ik niet meer zing?
1: Mm.
3: Vind je niet mooi?
0: Nou, Kassie.
3: Hij is goed. Wil je ook iets zeggen tegen de mensen? Ik brand de tent. Nieuwe poging. Hij gaat me nu likken. Nee, dat is niet.
2: Ik zie Bob een beetje kijken.
3: Is het echt zo erg?
2: Bob kijkt van waar is Tess Merlo als je er nodig hebt?
3: Ik moet even voor Tess voorzingen. Misschien dat ze het namelijk dan wel zo goed vindt dat ik dat gewoon mag uitzenden.
2: Ja.
3: Nee, jij denkt van niet.
2: Nee. Mooi, nee, wel.
0: Ja, maar dit was dus echt... Kasper die lag heel relaxed, gewoon aan de andere kant van de bank... een beetje te chillen. En die stond op het moment dat ik begon met zingen op... om zich uit te schudden. Dat is vaak al een teken van stress.
2: Dat
0: of dat
2: je?
0: Hij iets niet leuk vindt. Ja, en daarna deed hij er alles aan om mij te stoppen met zingen.
1: Ik word gebeld door de Partij voor de Dieren. Ik krijg ook een appje binnen dat ze kamervragen gaan stellen... naar aanleiding van dit radiofragment. Wat hier precies is gebeurd daar in Rijswijk.
0: Moet ik toch Tess bellen dan? Maar vragen of hij het wil doen?
1: Ik zou het toch proberen. Kijken of Tess dit liedje wil inzingen. Als ze er überhaupt iets van kan maken. Want jeetje, ik heb geen idee. Maar de tekst was leuk. Het team voor de tekst.
0: Oh, dat ook.

0: absoluut. Ja.
1: Met een griffel.
0: Superleuk. Ja. Ja.
2: En een griffel.
3: Oh, maar ik zag helemaal een andere carrière voor me.
0: Ja.
3: Als zangeres.
0: Ja. Weet je wat?
3: Nou.
0: Bel niet ons, wij bellen jou wel.
3: Oké.
0: Ja. Nou. Vooral doorgaan.
3: Nou, doe ik dat.

0: in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: Goedemorgen, het laatste half uurtje van Westwoord Wakker is gestart. Het nieuws met Reinhard Roemer.
9: In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De 4 grote onderwijsbonden hebben informatiebijeenkomsten gehouden. En dat was volgens Floor van Grauw van de FNV niet voor niets.
10: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje... Ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
9: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder?
10: Maar het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd. En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Maar dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
9: FNV'er Floor van Gouw was dat. In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldcultuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Al dus de verklaring van de Haagse Hogeschool. Een bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel in Den Haag. Daar is vanmorgen de kist opgegraven van een man die 10 jaar geleden in Den Haag overleed en van wie de identiteit al die tijd niet kon worden vastgesteld. Hij lag al die tijd op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. Waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
11: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
9: 8 bruggen in Alphen aan de Rijn, Zammerdam, Wouwbrugge en Leimuiden gaan de komende jaren bij tourbeurt elk minstens een half jaar dicht voor groot onderhoud. Dat gaat zeker verkeersoverlast veroorzaken, omdat bruggen deel uitmaken van belangrijke verkeersaders of een provinciale weg. Met de provincie zijn dan ook afspraken gemaakt om steeds 1 brug tegelijk aan te pakken. heeft de Alphense wethouder Redes Brilsma van Mobiliteit beloofd.
8: Het weer met Huub Mizee.
12: Vandaag zijn er eerst nog wat wolkenvelden, maar in de loop van de dag krijgen we geleidelijk aan meer zon en het blijft verder droog. We hebben een west-zuidwestenwind, matig aan de kust, soms vrij krachtig, en het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, ook dan blijft het droog. En bij een matige tot zwakke westenwind wordt het dan ongeveer 15 graden. Morgen droog, periode met zon, ook enkele wolkenvelden. Bij een matige west, later noordwestenwind, wordt het dan zo'n 22 graden. Woensdag en donderdag komen er weer flinke perioden met zon, blijft het droog en loopt de temperatuur verder op tot boven de 25 graden.
8: En Annemieke Bosgaard is nog steeds bij de ANWB. Gaat het al wat beter met de spits?
13: Ja, het aantal files neemt af, maar het is nog steeds wel erg druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, 20 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 25 minuten op onthoud. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, bij Capelle aan de IJssel, 2 kilometer file en daar doe je er een kwartier langer over.
8: Dankjewel. Wel even vanmorgen.
13: Graag gedaan. Fijne dag.
8: Hetzelfde.
9: Jij ook. Jullie ook. Allemaal. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten. Blijf luisteren allemaal. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: West wordt wakker.

0: En bij de groep uit Londen, ze hadden natuurlijk die hit, hè, met Venus, de cover van Shocking Blue. En later ook nog met deze Cruel Summer.
1: Post buitenland.
0: Ja, we hadden het er al even over met Herman. Er wordt een rode kaart van een Amerikaanse speler ingetrokken op het WK. Hij kan daardoor gewoon spelen vannacht tegen België. Dat is eigenlijk al nooit vertoond sportief gezien. Maar ook politiek gezien is daar wel het een en ander over te zeggen. En daarom bellen we even met Willem Post, onze Post Buitenland. Goedemorgen, Willem.
2: Ja, goedemorgen. Ook als groot voetbalfan nu, hoor. Want ik ben heel erg ingedoken in wat er gebeurd is.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ja, nou, het wordt nu duidelijk dat Donald Trump direct na die rode kaart een topteam van zijn advocaten erop gezet heeft. Ja, om te kijken wat kunnen we doen. En die hebben een rapport gemaakt van zo'n anderhalf, twee pagina's. Met allerlei en waarschuwingen.
0: Oh, je valt een beetje weg, Willem.
2: Ja, hoor je me nu beter?
0: Ik hoor je nu iets beter, ja, denk ik.
2: Ja, nou, er is dus een rapport gemaakt door de topadvocaten van Donald Trump. Hè, op zijn verzoek. Om echt aan te tonen dat dit dus helemaal niet kan, die rode kaart. Hè, dat de technologie die gebruikt is van de VAR. Hè, om te kijken van was het nou echt een rode kaart waard. Nou, zij zeiden van wel. En die advocaten zeggen van ja, het is geen deugdelijke apparatuur. En het had nooit gemogen. En we kunnen daartegen in beroep gaan. Nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar Trump heeft dat doorgezet. Ook de Braziliaanse scheidsrechter wordt in discrediet gebracht. Want daarvan wordt dan gezegd van ja, maar in Brazilië was hij ook wel betrokken bij matchfixing. Weet je wel, dat je rode kaarten uitdeelt of juist niet om een wedstrijd te beïnvloeden voor veel geld. Daar is hij van vrijgesproken door de FIFA. En toch wordt dat dan weer opgerakeld. Ja, dit is natuurlijk ongekend dat een Amerikaanse president Infantino, de baas van de FIFA, belt en zegt van ja, die rode kaart was sowieso onterecht. Maar wat er daarna gebeurt met die scheidsrechter en die technologie, ja, dit kan dus niet. En de FIFA, ja, heeft dus eigenlijk schuld bekend en die rode kaart teruggedraaid. Ja, dat is natuurlijk. Topsport is dus politiek, hè? Dus dit is een schandaal wat de hele wereld overgaat. En nou ja, de rapen zijn gaar. En in België zijn ze natuurlijk woedend dat dit kan gebeuren.
0: Ja, want vanavond spelen ze tegen elkaar, vannacht eigenlijk om 2:00. Het gaat dan om een speler, Balogun. Is dat nou een onmisbare speler voor Amerika dan?
2: Ja, dat speelt ook nog wel even mee, want dit is de beste aanvaller van Amerika. Hij heeft 3 keer al gescoord. Nou, de Amerikanen doen het heel goed. Ja, en het is ontzettend jammer dat dit nu gebeurt, want het is een heel groot succes, hè, de WK. We hebben prachtige wedstrijden gezien, volle stadion, goede sfeer. Je zou kunnen zeggen, de wereld komt weer een beetje bij elkaar, ondanks alle problemen die er zijn en polarisatie en ga zo maar door. Ja, ja, dit gooit dan toch wel roet in het eten, moet ik zeggen.
0: Ja, in België zijn ze natuurlijk boos. Hoe wordt er in Amerika over bericht in de media? Wordt er dan ook schande van gesproken?
2: Ja, het is echt voor pagina nieuws. En er zijn tal van commentatoren die zeggen ja, dit kan natuurlijk niet. Ik bedoel, dit is gewoon politieke bemoeienis. Het is ooit in 1962 een keer gebeurd met een spits van een aanvaller van het Braziliaanse elftal bij de WK. Nou, 1962, lange tijd geleden. Toen heeft de Braziliaanse regering zich hiermee bemoeid om een rode kaart in te trekken. Nou, toen kenden ze dat nog niet, maar in ieder geval zoiets. En ja, dit is echt heel, heel erg treurig. België heeft trouwens, dat is net binnengekomen, dat ga ik nog even delen met jullie, dit nieuws. Tot 2:00 vanmiddag, onze tijd zeg maar, heeft België nog de kans om zich te verweren. Want ja, België krijgt ook steun van andere landen. Bedoel, de Noorse officials hebben al gezegd van is dit een verlaten 1 april grap? Dat de Amerikaanse president zich hiermee bemoeit. Dus ja, het is echt wel een smet op dit WK. Dus we zullen zien of dit nog wordt teruggedraaid. Maar ja, want dan blijft dat altijd een beetje hangen. Als Amerika wint met die speler, ja, dan kun je zeggen van ja, dat is toch vals spel geweest. En als ze niet winnen, ja, dan hebben de Amerikanen weer wat op te merken. Dus het is geen goede zaak. Het is heel erg jammer dat dit gebeurt.
0: En dat verweren van België, is dat dan ook weer bij de FIFA? Dus de FIFA die dit al heeft teruggedraaid, die zou het dan weer terug moeten draaien? Dat is ja, niet ja, heel erg. Dat gaat niet gebeuren, toch?
2: Nee, dat lijkt me ook sterk. Bovendien, Infantino is... Kijk, als Trump de keizer van Amerika is... dan is Infantino de keizer van de FIFA... die zo'n kleine 10 jaar erover heeft gedaan... om samen met Trump dit naar Amerika te krijgen, deze WK. Dus ja... En die heeft hem de Nobelprijs niet kunnen geven, maar wel de vredesprijs van de FIFA. Nou ja, en dat is dus dat is echt twee handen op één buik. Dus ja, dit is zo doorzichtig allemaal. Maar dat het kan, hè, dan zie je toch maar weer. Topsport is ook echt politiek. Niet altijd, maar toch met enige regelmaat en op hele belangrijke momenten wel. En dat is buitengewoon treurig, zeker voor die mooie sport voetbal.
0: Hè? Ja, nou, ik hoop wel heel erg op de winst van België op dit moment.
2: Ja, ik zou zeggen, ik heb ook wel sympathie voor het Amerikaanse voetbal. Omdat ik vind het ook heel erg leuk dat het in Amerika echt doorbreekt nu als een hele grote sport. Hè? Cruyff begon daar destijds in Amerika al mee. En toen dachten we, met Cruyff gaat het wel gebeuren. Lukte nog niet echt, wel op scholen, daar is het sport nummer 1. Maar nu toch ook zie je gewoon bij volwassenen dat ja, voetbal echt heel erg populair wordt. Maar ja, ik heb natuurlijk ook sympathie voor ons buurland. Het is jammer dat het vannacht om 2 uur is. Maar misschien zet ik toch de wekker wel.
0: Nou, doe dat en anders hoor je het morgen 6 uur bij ons, Willem, hoeveel dat is geworden.
2: Nou, oké, okay, we zullen zien. Ja. Hup België. Ja,
0: dankjewel, Willem.
2: Oké.
0: Okay. Dit zijn de Hollies en Bus Stop.

0: Ja, Best Wordt Wakker zit er alweer bijna op. Patrick is inmiddels weer in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Heb je goede vakantie gehad?
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Welkom terug.
1: Ja, dankjewel.
0: Een weekje maar was je weg. Dus het voelt nog niet als dat je hier eeuwen niet bent geweest.
1: Nee,
0: dat je
1: helemaal
0: denkt,
1: niet.
0: Waar zijn ik al die knopjes ook alweer voor? Nee,
1: ik denk dat het net lukt. En ik was gewoon thuis in Leiden. Dus het voelt ook niet alsof ik echt heel lang weg geweest ben. Nee.
0: En ik hoor je alweer lachen, Angelique. Je bent er ook weer bij. Goedemorgen.
2: Ik ben er ook weer bij. Ja. Bonjour tout le monde.
0: Bonjour tout le monde. En nog een weekje, Angelique, dan zijn we bij je.
2: Ja, ik slaap er nu al niet van.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. En dat komt natuurlijk ook door al die werkzaamheden die nu bij jou gaande zijn. Want ik hoorde van Bob dat er zelfs gewoon een hele stellage wordt gebouwd. Zodat je een dak hebt boven het stadspark. Omdat er dan geen drones van fans boven kunnen vliegen. Net zoals bij het huwelijk van Taylor Swift.
2: Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Toen ik tegen jou ja zei, wist ik eigenlijk niet waar ik ja tegen zei.
0: Nee.
2: Maar
0: dat
2: nu
0: heb ik ook niet verteld.
2: Langzamerhand, langzamerhand komt er bij een stukje bewustwording komt op gang. En ik denk, wat heb ik in godsnaam gezegd? Maar ja, oké. Okay. Ik zit er nu eenmaal in, ik kan er niet meer uit. Dus ja, het moet maar.
0: Nee, het is ook helemaal afgesloten, hè? Dus je komt er letterlijk niet meer uit.
2: Nee, precies.
0: Toch gaan we vandaag wel ergens heen, Angelique.
2: Ja, we gaan zeker ergens heen. En je zal wel denken, goh, is de hitte naar je hoofd gestegen? Want we gaan naar het Prinsjescabaret. En dan denk je van, Prinsjescabaret, dat is toch rondom Prinsjesdag?
0: Ja, september. Het is juli,
2: precies,
0: hè?
2: Precies. Het is juli. Gaat het wel goed met je, Angelique?
0: Gaat het wel goed met je, Angelique?
2: Het gaat goed met Angelique. Maar dit is een leesvoorstelling. We gaan naar een leesvoorstelling van het Prinsjescabaret 2026... in Theater Pepijn, vanavond om 8:30. En daar gaan we Patrick Nedekoorn en Sanne Wallis de Vries gaan we horen. En wat die gaan doen, is die gaan in feite een beetje met publiek erbij... gaan ze gewoon testen van wat wij bedacht hebben... Komt dat wel aan? Komt dat wel over? En dat is een leesvoorstelling. Ze hebben dan wel teksten geschreven, maar ze kennen die teksten nog niet uit hun hoofd. En ze staan op het podium en wij kunnen als toeschouwer gaan luisteren. En zij mikken natuurlijk op de lach. Dus als er geen lach komt, dan denken ze... is misschien toch nog niet zo grappig. Daar moeten we nog een beetje tweaken, moeten we nog een beetje veranderen.
0: En dan wordt je geschrapt bijvoorbeeld uit de voorstelling, kan ik me voorstellen.
2: Ja, eigenlijk zouden ze mij in de voorstelling moeten hebben. Want ik vind elke grap natuurlijk leuk, dus ik lach wel. Ja. Maar,
0: en als jij lacht, dan hoor je ook de rest niet lachen, zeg maar. Dus dat maakt ook niet uit als de rest het niet leuk vindt.
2: Ja, ik denk dat ik gewoon maar niet moet gaan. Maar voor andere mensen is het natuurlijk heel leuk. Want je hebt een soort van sneak preview krijg je. En je weet al een beetje van welke kant het op gaat. En natuurlijk, afgelopen jaar is er natuurlijk heel wat gebeurd op politiek vlak. Dus ja, ze hebben natuurlijk ontzettend veel stof om het een en ander op papier te zetten en om daarover te praten. Dus ik denk dat het superleuk is om daar naartoe te gaan. Ik heb gekeken, er zijn nog kaartjes. En sowieso Theater Pepijn, dat is zo'n heerlijk theatertje. Het is het theatertje van Paul van Vliet. Het is klein, het is intiem. En dan heb je het eigenlijk het idee dat ze alleen maar voor jou daar bezig zijn.
0: Ja, vanavond.
2: Ik zou zeggen, vanavond, ja, gaan.
0: Ja, 8:30, dan is het in Theater Pepijn. Je moet er wel, het is geen gratis voorstelling, hè? Je moet er wel gewoon voor betalen.
2: Nee, precies, maar een prijsje, 14 euro, 15 euro. Nee. Nou ja,
0: vooruit.
2: Ik zou zeggen, gewoon doen.
0: Angelique, dankjewel. En Patrick, jij gaat zo lekker aan de bak.
1: Zeker, met twee platen die maar liefst eeuwig roem kunnen bereiken. Straks rond 10:50 horen we of het gaat lukken voor Fix You van Coldplay... en I'm a Train van Albert Hammond. Kaarten voor het Haagse Beatfestival te winnen deze week... dus straks ook in Aan de Bak. We hebben een primeur bij de Nijmeegse Vierdaagse... in de archiefbak van 1995. En de plaat voor 12 is Eenzaam, maar niet alleen.
0: Eenzaam. Ja, dat kan van alles. Lonely Boy.
1: Nee.
0: Een van de Lonely Boys.
1: Ja.
0: Daar zijn heel veel liedjes van.
1: Ja,
0: Angelique, iets met Eenzaam?
2: Only the Lonely?
1: Nee.
0: Oh, nee. Nou, we gaan het horen straks in Aan de Bak. Heel veel plezier, Patrick. En Angelique, tot morgen.
2: Ik ben zo verdomd alleen.
0: Ja,
1: leuk, maar toch niet.

0: Jacht Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West. Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt: ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Aan de bak, zo dadelijk met America en Sister Golden Hair. Maar eerst. 10 uur, het nieuws uit je eigen regio krijg je van Reinhard Rommer.
11: De werksfeer op de Haagse Hogeschool is volgens medewerkers toxisch, wat zoveel betekent als giftig voor lichaam en geest. In de afgelopen 2 jaar zijn meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school binnengekomen. In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring. Op de Serre in Rijswijk is vannacht een geparkeerd busje uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de bus in vlammen opging. Of sprake is van brandstichting aan de Rijswijkse Serre of bijvoorbeeld kortsluiting, zoekt de politie nog uit. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30. Nu het overige nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En verkeersinformatie krijg je van Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
14: Het rijdt nog langzaam in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten oponthoud. Op de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Bregseplein 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
15: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
16: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, Aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
19: Tot 12 uur, Aan de Bak.

0: Ashford & Simpson. En solid aan het begin van een nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: Zeker wel. Hartelijk welkom. De 10e jaargang, aflevering 2312 van dit programma. Wat gaat dat toch razendsnel? Ik sprak zojuist even collega Marjolein Visser. Die is er 2 maanden tussenuit geweest. En die is weer terug vanaf vandaag met Muziek aan Zee. Die zei het ook nog. Ja, het is voorbij voor je. De twee. Nou, ik was afgelopen week een weekje vrij. En dat is ook omgevlogen. Ongelooflijk. Ik heb nog eventjes de VAR geraadpleegd. Ik heb de Viva gebeld. Maar ja, dat is op de een of andere manier heb je dan toch te weinig invloed. Dus daar is niks aan te doen helaas. Nou ja. Maar gelukkig een bomvolle show vandaag. Met dank aan Bernard voor het mooi bijhouden van Eeuwige Roem. Straks namelijk 2 platen die kans maken op Eeuwige Roem. Coldplay en Albert Hammond staan op de rand van de roemlijst. En ik geef dit uur al kaarten weg voor het Haagse Beat Festival. Dus wat je ook doet.
2: Lekker aan de bak. Het is zomer in Zuid-Holland.
0: En Tom Jones.

die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

0: Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Afgelopen weken zeer van Paul de Leeuw genoten als jurylid in het programma Stars on Stage bij RTL 4... waarin bekende Nederlanders in de huid kruipen even een paar weken lang van musicalsterren. En dat leverde verrassende resultaten op in sommige gevallen. Paul de Leeuw en Zo puur kan liefde zijn.
2: De plaats. Voor 12.
1: En in het kader van De plaat voor 12 hebben we twee eenzame zielen naast elkaar gezet.
2: Nummer 1.

0: Tot ziens.
1: Eenzaam, maar zeker niet alleen, want je kunt er massaal op stemmen vanaf nu op de plaats voor 12 met Perfectly Lonely van John Mayer als keuzemogelijkheid 1 vandaag en De Vrijgezel van Benny Nijman als keuzemogelijkheid 2.
2: Wordt het 1 of 2?
1: Stemmen via de Facebookpagina van Radio West of natuurlijk door te appen naar de studio op nummer 070 307 8080. 070 307 8080. En de plaat met de meeste stemmen is zeker niet eenzaam, maar wel de plaats voor 12, rond 10 voor 12.

0: zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Zojuist wilde Anja via de Facebookpagina van Radio West weten of ik ook wel eens hard meezing. Nou, zeker. Heb ik zojuist gedaan, maar wees blij. De microfoon staat dan gewoon uit, hoor. Ja. The Talk of All the USA van Middle of the Road op Radio West. En zo dadelijk in het regio nieuws. De hoofdspreker is bekend van de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Straks hoor je in het regio nieuws wie het is.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. 10:30, het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer.
11: Patrick, goedemorgen. Na 4 verkeersongelukken in een half jaar tijd op de Zijdeweg neemt de gemeente Pijnacker Nooddorp maatregelen. Zo gaat de maximumsnelheid bij kruispunten omlaag van 60 naar 50 km per uur. Een flitspaal komt er niet, maar wel past de gemeente de verkeersdrempels aan, zodat die beter passen bij de nieuwe maximumsnelheid. De Zijdeweg loopt van de N470 door het buitengebied van Pijnacker naar bedrijvenpark De Boezem. Schrijver Maddy Stolk is dit jaar de hoofdspreker tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. In 2023 debuteerde Stolk met de autobiografisch getinte roman Souda, laat maar. Daarin vertelt ze wat het voor de tweede generatie betekent om ouders met een kampverleden te hebben. Haar ouders maakten beide de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië mee, eerst als buitenkampers, later alsnog in Japanse interneringskampen. Maddy Stolk vervangt als spreker bij het Indisch Monument Hans Goedkoop, die moest afzeggen wegens persoonlijke omstandigheden. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, machtsmisbruik en pesterijen op de Haagse Hogeschool. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan hier bij Omroep West. De 4 grote onderwijsbonden hebben informatiebijeenkomsten gehouden. En dat was volgens Floor van Gouw van de FNV niet voor niets.
12: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje... Ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
11: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar hoe nu verder?
12: Het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He, en dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd. En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
11: FNV'er Floor van Gouw vanmorgen in West wordt wakker. In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren is geïnvesteerd in betere ondersteuning, training en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken. Daarin hebben we veel te verbeteren en daar werken we gericht aan. Aldus de verklaring van de Haagse Hogeschool.
0: En dan Huub Mizee met het weer.
2: Vandaag zijn er eerst nog wat wolkenvelden, maar in de loop van de dag krijgen we geleidelijk aan meer zon en het blijft verder droog. We hebben een west-zuidwestenwind, matig aan de kust, soms vrij krachtig, en het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, ook dan blijft het droog. En bij een matige tot zwakke westenwind wordt het dan ongeveer 15 graden. Morgen droog, periode met zon, ook enkele wolkenvelden. Bij een matige west, later noordwestenwind wordt het dan zo'n 22 graden. Woensdag en donderdag komen er weer flinke perioden met zon, blijft het droog en loopt de temperatuur verder op tot boven de 25 graden.
0: En voor de verkeersinformatie naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
13: Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij knooppunt de Bregseplein 20 minuten vertraging. Dan de A16 de andere kant op richting Breda, bij de Van Brienenoordbrug 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Bregseplein 10 minuten vertraging.
11: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: gefusioneerd meegalmen met Radio West. Dat doe je met John Denver bijvoorbeeld en Calypso.
1: De archiefbak.
0: Straks jouw kans op kaarten voor het Haags Beat Festival. We geven deze week namelijk de laatste kaarten weg. Maar eerst even naar het jaar
2: 1984.
0: Het magische ei is in het nieuws in juli 1984. Nederland neemt nog geen maatregelen om dat speelgoed uit Taiwan te verbieden. Wat was dat dan? Nou, het zijn kleine plastic eitjes die als ze in water komen opzwellen. De schaal van het ei lost op en er komen kleine schuimrubberen diertjes tevoorschijn van 10 bij 6 centimeter. Nederlandse ouders zijn bezorgd omdat het speelgoed lijkt op snoep en een jongen uit Zaandam slikt er daadwerkelijk eentje door. Gelukkig is hij het eitje dankzij een braakmiddel snel weer kwijt. In België, Finland, Zweden en Australië gaan de Magic Eggs in de ban. De EG dient op 9 juli 1984 een klacht in tegen Duitsland wegens het Reinheitsgebot des Bieres. Dat is een Duitse wet die de import van bier verbiedt, zodat Duitsers alleen maar bier uit eigen land kunnen drinken. Nou, dat is natuurlijk in 1984 niet meer van deze tijd. En in 1984 neemt Doe Maar de beslissing om de stekker eruit te trekken. De bandleden van de razend populaire ska-band brengen het nieuws in de openbaarheid en dat besluit slaat in als een bom. De telefoons bij de platenmaatschappij staan de hele dag roodgloeiend. Huilende meisjes kunnen niet begrijpen dat Doe Maar stopt. En zelfs het 8-uur-journaal besteedt aandacht aan het naderend einde van de band.
3: Dat was een fantastische periode. We hebben altijd gek samen gespeeld en we hebben zeer leuke dingen meegemaakt met fans, met mensen, met andere mensen in het vak. Het heeft geen zin om nu het toch afgelopen is, om er puntjes, wat je zegt, commerciële uitbuiting, publiciteit, pers en zo, om die uit te pikken als boosdoeners. Het schijnt erbij te horen. En duidelijk is dat wij ervoor gekozen hebben om dat soort dingen niet toe te laten in ons leven. Ik bedoel, misschien wel een beetje laat, maar ik wens alleen nog maar met genoegen terug te kijken naar die periode.
2: '84.

0: Mingdeville. En Demasiado Corazon.
1: Het Haagspeed Festival.
0: Ja, hij komt weer aan. Zondag 26 augustus is het zover. De 8e editie van het Haagspeed Festival. Je weet wel dat festival dat iconen eert die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet vanaf de jaren 60 tot nu. En dit jaar zijn er live optredens onder meer van Rinus Gerritsen en César Zuiderwijk. Jazeker, van de Golden Earring natuurlijk. Jet Rebel is erbij, Bo Saris, Grupo Sportivo en de Bambita's. En die zijn bezig aan hun allerlaatste tour. Dus misschien wel de laatste kans om Grupo Sportivo live te zien. En dat geldt ook voor de Bintangs, Nederlands langst bestaande rockband. Ze nemen na ruim 60 jaar afscheid. En je kunt erbij zijn, maar niet door kaartjes te kopen, want alles is al hartstikke uitverkocht, maar gewoon door Radio West te luisteren en nu te bellen.
1: Het Haagspeed Festival.
0: Hartstikke uitverkocht, maar twee kaarten voor het Haagspeed Festival kunnen voor jou zijn als je tenminste titel of artiest weet te raden van deze Haagse iconen.
2: But these are wasted words, only wasted words. Let the good times come.
0: Misschien ben jij er wel bij in Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag op 26 augustus. Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Wie hoorden we daar? Artiest of titel van dat fragment? En dan heb je ze misschien te pakken, die twee kaarten.
3: Op het

0: Kwaliteit gelacht op jou.
1: Het is de Puma samen met Snelle.
2: Het Haagspeed Festival.
1: En Jan Kea uit Benthuizen. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen, Patrick.
1: Ben je er al eens geweest op het Haagspeed Festival?
3: Nee, nog nooit.
1: Nee, en het is altijd hartstikke rap uitverkocht, hè?
3: Ja, want ik wilde kaarten kopen, maar ik was te laat.
1: Ja, nou, dat horen we vaker deze week. En het goede nieuws is dan dat we deze week de hele week in alle programma's kaarten weggeven voor het Beat Festival tot en met aanstaande vrijdag. Maar ja, jij hebt al beet wellicht, want je moet alleen nog even deze hobbel over. Wat horen we hier?
4: These are wasted words, only wasted words. Oh Lord, let the good times come.
1: Zeg het maar.
3: Ja, wasted words van de Motions, hè, met Rudy Bennett en zo.
1: Nou, je hebt ook nog zelfs de zanger. Het is ongelooflijk. Alles compleet, inderdaad. En dat is hem hoor. Twee kaarten voor 26 augustus in het Openluchttheater Zuiderpark zijn in de pocket, Jan. Gefeliciteerd.
3: Hartstikke leuk, bedankt, Patrick.
1: Graag gedaan. Welke artiest verheug je het meest op van de line-up van dit jaar?
3: Grupo Sportivo.
1: Ja, dat is lekker, hè. En, want, ja. Het is jammer dat ze stoppen, maar het is wel lekker dat je ze nog even kan zien daar, of niet?
3: Ja, fantastisch. Misschien inderdaad voor de laatste keer, dus je moet ervan gaan genieten, hoor.
1: Ga dat doen, inderdaad. En we zijn er natuurlijk live bij met Radio Westen, ook met Kevin Brouwer, die daar uitzending van namaakt. En de finale is ook live te zien op TV West op die zondag 26 augustus. Nou, zullen we die Wasted Words maar even gaan draaien dan?
3: Ja, heerlijk.
1: Ga ervan genieten, Jan. Motions.

Motions and Wasted Words. En het is natuurlijk zondag 16 augustus. Want 26 augustus is helemaal geen zondag. Dus zondag 16 augustus. Het Haagse Beat Festival. Straks meer kaarten bij Menno.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Liedjes van Coldplay en Albert Hammond staan op de rand van de roemlijst. Of ze het redden, hoor je zo. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roer.
11: Na 4 verkeersongelukken binnen een half jaar op de Zijdeweg in Pijnacker-Nootdorp gaat de gemeente de snelheid en verkeersdrempels aanpassen. De Zijdeweg loopt van de N470 door het buitengebied van Pijnacker naar bedrijvenpark De Boezem. Schrijver Maddy Stolk is dit jaar de hoofdspreker tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. In 2023 debuteerde ze met de autobiografisch getinte roman Suda, laat maar, over haar ouders die in een Japans interneringskamp zaten. Stolk vervangt als spreker Hans Goedkoop, die moest afzeggen wegens persoonlijke omstandigheden. Meer regionieuws straks om 11:30, nu het andere nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
6: Op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten oponthoud.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Tot 12 uur.

0: Toen ze haar eerste liedje schreef was ze 10 jaar... en werd ze geïnspireerd door artiesten als Etta James en Frank Sinatra. Nou, dan ben je een oude ziel hoor. Shanna Spiro en de nieuwe single Material Lover.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, een spannende nieuwe aflevering van Eeuwige Roem. En je weet het, als je jouw favoriete plaat weer eens een keer op de radio wil brengen en wil kijken hoe ver die komt in de race naar de roemlijst, laat het me weten. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Dan komt jouw plaat weer eens op de radio. En misschien, als die 7 dagen weet vol te maken in het spel, komt hij wel op de roemlijst van dit programma terecht. Je houdt er in ieder geval een Radio West verrassing aan over. Vandaag Marina Martron, die komt uit Den Haag en is 50 jaar. Ze is getrouwd en heeft een zoon. Ze gaat heel graag naar musea en klassieke concerten. Zo is ze regelmatig te vinden bij Amara als er weer eens zo'n koffieconcert is van ons programma Klassiek op West van Radio West. Goedemorgen Marina.
2: Goedemorgen.
0: Wat leuk is dat om te horen. Wat vind je daar zo leuk aan dat soort concert?
2: Nou, omdat het niet te lang is en altijd in de ochtend. Dus hoef je niet 's avonds laat nog te fietsen naar huis.
0: Ja, nee, dat is heel goed. En je kunt er gewoon gratis naar binnen lopen, hè, als je wil.
2: Ja, dat is echt leuk.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Kijk maar even op onze site op omroepwest.nl bij Klassiek op West, als je daar meer over wil weten natuurlijk. Elke zondagmorgen op de radio. Ga je binnenkort weer? Weet je daar al, heb je er al iets?
2: Ik ga in ieder geval vanaf oktober weer.
0: Vanaf oktober, oké.
2: Ja, want volgens mij dan begint het pas.
0: Ja, precies. Dan begint het nieuwe seizoen en nu ligt het een beetje stil natuurlijk vanwege de zomer. Dat snap ik. En verder, heb je nog andere leuke musea of concerten deze zomer op het programma?
2: Ja, ik ben gisteren naar een nieuwe tentoonstelling muziek in Museum geweest. Ah, dat is ook erg leuk.
0: Het Museum in Den Haag? Wat is het idee van die tentoonstelling?
2: Dat is eigenlijk over muziek, muziekinstrumenten, ook Haagse band. Haagse band, maar bijvoorbeeld ook César Zouderwijk was gisteren ook aan het optreden.
0: Oh, wow.
2: Van Golden Earring.
0: Nou, dat kreeg je gewoon even zo gratis mee.
2: Ja.
0: Nou, wat lekker.
2: Ja, was echt leuk.
0: Ja, goed zeg. En dat is een aanrader wat jou betreft dus.
2: Ja, en ik was ook naar het kunstmuseum, naar een nieuwe tentoonstelling over mode. Mm-hmm. Was ook erg mooi.
0: Nou, kijk eens even. Zo kom je de zomer wel door, Marina.
2: Ja, zeker zijn veel musea in Den Haag.
0: Ja, genoeg keuze altijd hier in de regio. Heel goed, heel goed. Nou, eens even kijken wat jij van onze muziek vindt. Luister mee, want zo klinken de roemzoekers van maandag.
1: Eeuwige roem.

0: Coldplay en Fix You kwam er afgelopen vrijdag bij. Die kwam terug in het spel, had er eerder in gestaan en staat op 6 dagen dus op de rand van de roemlijst. Lana van Roy Orbison draait lekker mee, 4 dagen inmiddels. En 6 dagen ook voor Albert Hammond en I'm a Train. Wat ga je doen, Marina?
1: I'm a Train.
0: Ja, dat vind je niet zo van Albert Hammond?
1: Nee. Misschien omdat ik zelf niet zo vaak
0: heb. Oh, oké. Okay. I'm a chicken train, chicken train. Ja, dat kan, dat je er daarom niet zoveel mee hebt. Ja, je moet toch wat. Maar je hebt wel een lekkere Haagse band uitgekozen. Die staat zomaar misschien op die tentoonstelling in het museum, of niet?
1: Nee, geloof dat niet. Oh. Was ik ook helemaal verbaasd. Ja. Ik vind dat ze erbij horen.
0: Ja. Want welke band is het?
1: Sonmieux.
0: En waar kan ik je een plezier mee doen? Welke zullen we draaien?
1: This is the moment.
0: This is the moment. Wat vind je daar zo goed aan?
1: Nou, ik vind de tekst wel erg leuk. Dat kan je toepassen bij elke levenssituatie. Als je moeilijk hebt of als je niet weet wat verder doet, dan is het zoiets als nu is het moment. Beslis nu. Niet wachten of zo. En ook muziek zelf vind ik zo leuk. Je kan erop lekker dansen en zo.
0: Ja, Sonmieux, we gaan het proberen met deze. This is the moment voor het eerst in eeuwig roem, dankzij jou. Dankjewel, Marina.
1: Oké, bedankt. Oh, I got no time to breathe.

0: Ik heb hier 28 jaar zelf in het ziekenhuis gewerkt. Dus als ik zou hier zitten, ik ben al lekker met pensioen. Ja, is... Dan kom ik diep tegen.
1: Dus het is een beetje thuiskomen.
0: Ja, joh, ik vind dat geweldig. Ja. Joh, dus...
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
1: Waar ben je aan het werken in het ziekenhuis?
3: Op de hartbewaking. We krijgen alle patiënten met acute hartklachten die komen bij ons binnen. Het kan zijn van reanimaties tot mensen met hartinfarcten. En alles wat ertussenin zit.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Het ene moment gelukzalig, het andere moment zo onzeker als de pest. Verliefd tot overmoren, het is Circus Custers.
1: Eeuwige roem.
0: Nou, er waren wat mensen voor nodig, hoor, om Fixiu van Coldplay op de roemlijst te krijgen. Maar het is gelukt. In maart 2018 was Sylvia de Wit de allereerste uit Monster die het probeerde met die plaat. Sylvia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daarna hebben Joyce Volman uit Leiden, Chris van Dijk uit Oostgeest en Antigone Arendsen uit Didam het nog een keer geprobeerd. Die was afgelopen vrijdag de laatste die het extra zetje gaf. Het is je gelukt. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, en bedankt, medesteuners.
0: Ja, precies. Nou, inderdaad, dat is zeer terecht. Maar bij deze, 7 dagen zijn volgemaakt, dus daar gaat hij de roemlijst op.

0: Eeuwige roem.
1: En daarmee is het officieel plaat nummer 868 die wij toevoegen aan de roemlijst van dit programma. Met jouw naam erin, sierlijke krulletters ondergeschreven, Sylvia. Daar kun je trots op zijn.
2: Hartstikke mooi.
1: Ja, en welke moet er het spel in nu we Coldplay Eeuwige Roem hebben gegeven? Welke vind jij ook rijp voor de roemlijst?
2: Vorig jaar mocht die nog niet, maar Teddy Swims met Guilty.
1: Ja, want het is een hit van vorig jaar. En platen uit hetzelfde jaar mogen nog even niet. Dus je hebt hem even laten rijpen. En nu kan die inderdaad. Ja, Guilty, waarom is die zo goed?
2: Ja, sowieso is die man hartstikke goed. Met zijn lekkere, beetje gritty stem.
1: Ja.
2: Dat verhaal ik wel van. En dan, die andere die was natuurlijk al bekend. En deze was wat minder bekend, maar ook verschrikkelijk goed.
1: Nou, we gaan het proberen. Ik vind het een mooie suggestie. Guilty van Teddy Swims voor het eerst in eeuwige roem. Dankjewel, Sylvia.
2: Oké, graag gedaan. En een fijne uitzending nog altijd.

0: Dennis Wims in Guilty. Morgen horen we hoe het verder gaat met die plaat en andere roemzoekers in dit programma. En straks in het regionieuws, de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag gaat een nieuwe fase in.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans. Alleen de prijs is anders.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers!
10: Aan tafel!
11: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: eBoekhouder.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, bijna 11:30. Aan de bak met het regionieuws, Reinhard Rommer.
15: Patrick, goedemorgen. De verbouwing van het Binnenhof in Den Haag is een nieuwe fase ingegaan. Vandaag begint de renovatie van de nieuwe, grotere publieksentree, vertelt deze NOS-verslaggever.
16: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Het is op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
15: Dat is een quoteje van de Haagse Hogeschool nog. We hebben niet de...
0: Nou, wat is dat nou voor raars, ja?
15: Die NOS-verslaggever... Die praat over de renovatie van het Binnenhof en dat een nieuwe fase is ingegaan.
0: Ja.
15: Het gaat over een grotere publieksentree.
17: En die is nodig omdat in de toekomst er meer mensen een bezoek moeten kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Op termijn denkt men aan 500.000 mensen per jaar. Maar dat gaat nog wel even duren.
15: Ja, want de verbouwing van het onderkomen van de Tweede Kamer moet wel klaar zijn in 2031... Schrijver Maddy Stolk is dit jaar de hoofdspreker tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. In 2023 debuteerde Stolk met de autobiografisch getinte roman Suda, laat maar. Daarin vertelt ze wat het voor de tweede generatie betekent om ouders met een kampverleden te hebben. Haar ouders maakten beide de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië mee. Eerst als buitenkampers, later alsnog in Japanse interneringskampen. Maddy Stolk vervangt als spreker Hans Goedkoop. Die moest afzeggen wegens persoonlijke omstandigheden. Eerste Kamervoorzitter Meili Vos zal tijdens de herdenking bij het Indisch Monument het gedicht Er leven haast geen mensen meer van cabaretier Wim Kan voordragen. Tijdens de Japanse bezetting hielp de oma van Vos Nederlandse weeskinderen en bracht ze hulp naar vrouwen in het kamp. Na 4 verkeersongelukken in een half jaar tijd op de Zijdeweg neemt de gemeente Pijnacker-Nootdorp maatregelen. Zo gaat de maximumsnelheid bij kruispunten omlaag van 60 naar 50 kilometer per uur. Een flitspaal komt er niet, maar wel past de gemeente de verkeersdrempels aan, zodat die beter passen bij die nieuwe maximumsnelheid. De Zijdeweg loopt van de N470 door het buitengebied van Pijnacker naar bedrijvenpark De Boezem.
0: En dan Huub Mizee voor het weer.
18: Vandaag zijn er eerst nog wat wolkenvelden, maar in de loop van de dag krijgen we geleidelijk aan meer zon en het blijft verder droog.
2: We hebben een west-zuidwestenwind, matig aan de kust, soms vrij krachtig, en het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, ook dan blijft het droog. En bij een matige tot zwakke westenwind wordt het dan ongeveer 15 graden. Morgen droog, periode met zon, ook enkele wolkenvelden. Bij een matige west, later noordwestenwind wordt het dan zo'n 22 graden. Woensdag en donderdag komen er weer flinke perioden met zon, blijft het droog en loopt de temperatuur verder op tot boven de 25 graden.
0: En verkeersinformatie is er ook nog. Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
9: Je staat nog vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd.
15: Annemieke, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Beatles and In My Life.
1: De archiefbak.
0: Brengt je naar
2: 1995.
0: En er wordt geëxperimenteerd met een inhaalverbod voor vrachtwagens tijdens de spits in ons land in 1995. Op twee stukken snelweg, op de A50 bij Arnhem en de A2 in Noord-Limburg, start in dat jaar een proef. Het zijn snelwegen met een heuveltje erin en juist op die stukken verliezen inhalende vrachtwagens snelheid en zorgen voor opstoppingen. Politie wil testen of het inhaalverbod de files vermindert. Spanje maakt een comeback onder vakantievierende Nederlanders in de zomer van 1995. Een jaar daarvoor daalde het aantal Nederlandse bezoekers door hoge prijzen, krakkemikkige accommodaties en slechte service in het land. Maar in 1995 vliegen we weer massaal naar de Spaanse zon en staat het land op 1. Samen met Griekenland ontvangt het land 2/3 van de Nederlandse vakantiegangers in dat jaar. Dat komt onder meer door aantrekkelijke last minutes. Voor 295 gulden zit je al een weekje op het eiland Mallorca. Omgerekend, nu zou dat 134 euro zijn. Nou, zoek hem maar. Ik denk niet dat je hem vindt, zo'n aanbieding. De 79e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is bijzonder voor 11 rolstoelers. Voor het eerst mogen zij ook meedoen aan het jaarlijkse wandelspektakel. Het is een experiment onder druk van staatssecretaris Erika Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In totaal doen er 34.000 wandelaars mee in het jaar 1995.
3: En ik doe het ook voor de anderen, want als we het halen, het experiment, dan mogen de andere gehandicapte jongeren of wat dan ook, die mogen dan meedoen. En daarvoor gaan we eigenlijk.
4: Ik heb in 1980 meegelopen en nu mag ik er mee rollen.
5: Het is voor mij gigantisch, want ik heb de marathon in Rotterdam dan ook meegedaan. En dit is nog een stapje groter. Dus dat is echt gigantisch gewoon.
2: Negentien vijfennegentig.

1995, Jimmy Cliff en Libo M en Hakuna Matata op Radio West. Het is vandaag 6 juli. Even nog een kleine felicitatie uitgaan naar Hans. Want Hans is jarig vandaag. Hans van Steenwijk is dat. Hans Steenwijk moet ik zeggen, zonder van. Je wordt 68 jaar. Van harte gefeliciteerd. En hier is Phil Collins voor jou.

0: Phil Collins en nu in de studio Menno Tamming met straks na 12. Ja, goed.
1: Dit was leuk.
0: Oh, ja, dank je. Ja, je moet ze zoeken in mijn programma, maar ik geef het toe. Straks na 12 Menno in de middag met...
1: Goedemiddag. Goedemorgen nog. Ja, ja. We hebben een bomvolle show. Want we hebben... Ja, afgelopen vrijdag zou die eigenlijk de vrijdagmiddagborrelartiest zijn. Ray Benjamin uit Leiden. Want hij heeft hele leuke nieuwe platen. Ze heeft nog een hoop te melden ook over een concert dat hij gaat geven. Maar Sieneke die kwam er toen even tussen. Dus toen zei Ray Benjamin, nou, dan kom ik toch maandag eventjes in de uitzending. Nou, dus zometeen gaan we bellen met deze Leidse zanger. Wat doen we verder? We hebben Floors Moestuin. Voorlopig even de laatste voor haar vakantie. En dan gaat het met name over de hitte. Want het wordt weer een warme week. En je ziet soms in de tuin zie je alles hangen. En hoe ga je dat nou te lijf? Ze heeft echt handige tips hoe jij je tuin gewoon nog een beetje groen kan houden met deze hitte. En ja, het is vandaag, ik weet niet of je het al gemerkt hebt vanochtend thuis. Misschien, hoop ik dan althans, Wereldkusdag.
0: Ja, heb ik gemerkt. Wist hij dat het Wereldkusdag was?
1: Precies. Ja. Blijkbaar. We gaan daar even bij stilstaan. Ik denk dat Bob Brinkman voor op de kaart er ook zomaar een themaatje van maakt. En misschien wordt het ook nog wel een ander thema. Kortom, luister tussen 12 en 2.
0: Nou, en een nieuw thema natuurlijk voor jouw plaat.
1: Zeker.
0: Straks na 12 en die kaarten voor het Haagse Beat Festival. Wat een volle bak.

0: Frida Payne en de Band of Gold aan het einde van deze aan de bak. Maar niet voor ik je verlaat natuurlijk met...
1: De plaat. Voor 12.
0: John Mayer nam het met Perfectly Lonely op tegen Benny Nijman. En was daar niet tegen opgewassen hoor. Wel nee, 77% voor de vrijgezel. Die gaat pas zingen als het eind van het programma nadert.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: We zijn er zo met de eerste van de week. Menno in de middag, tot 2 uur. Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
12: Na 4 verkeersongelukken binnen een half jaar op de zijdeweg in Pijnakker-Noorddorp gaat de gemeente de snelheid en verkeersdrempels aanpassen. De zijdeweg loopt van de N470 door het buitengebied van Pijnakker naar bedrijvenpark De Boezem. Na jaren wachten worden verzakte kaders in de historische binnenstad van Delft nu echt aangepakt. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Volgens de gemeentewoordvoerder zijn de bouwvakkers begonnen met het deel tussen de Beestenbrug en de Mindere Boersbrug in Delft. Schrijver Maddy Stolk is dit jaar de hoofdspreker tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. In 2023 debuteerde ze met de autobiografische getinte roman Suda Laat Maar over haar ouders die in een Japans interneringskamp zaten. Stolk vervangt als spreker Hans Goedkoop, die moest afzeggen wegens persoonlijke omstandigheden. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
14: Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Debrechtseplein. 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein. 10 minuten vertraging. En op de N209 Rotterdam richting Hazerswoude. Bij Benthuizen 10 minuten extra reistijd.
15: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
16: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
17: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
23: Tot 2:00.

0: De London Beat.
1: Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. We gaan er weer tegenaan. Een nieuwe week. Menno in de middag. Elke dag tussen 12 en 2 hier op Radio West. Het belooft een zonnige en ook weer warme week te worden. Komen we straks natuurlijk op terug met onze eigen weerman Huub Mizee. We hebben lekkere zomerse muziek deze hele week. En wat gaan we nu doen? Nou, zometeen Ray Benjamin. Hij heeft een nieuwe plaat uit. Deze Leidse zanger. En heeft ook plannen voor later dit jaar. En gaat hij dat vertellen wat dat precies is. We hebben natuurlijk die mooie kaarten voor het Haags Beat Festival. Dat doen we in het kader van de tijdmachine. Maar net even een ander spelletje. Maar je kunt naar dat uitverkochte concert toe. We hebben de laatste kaart en die geven we de hele week weg hier. Dan Floors Moestuin. Voor de laatste keer even voor dat ze op vakantie gaat. Met ja toch echt wel tips waar je even naar moet luisteren als je een tuin hebt. Ze is expert natuurlijk op het gebied van de tuin en van de moestuin in het bijzonder. En ja, het wordt weer warm, zelfs heet. Wat doe je dan om je tuin in plaats van in een akker te laten veranderen toch nog groen te houden? Ze heeft zometeen over een uurtje alle tips.
2: Kaart.
1: Ja, dit klinkt altijd vertrouwd, hè, voor jou.
2: Ja, dit is altijd zo'n mijlpaal van de dag. Dat je weet van, ach, we gaan weer beginnen. Het is bijna 2 uur, bijna
1: ja,
2: vrij.
1: Ja. Ja, precies.
2: Die werkdag zit er bijna
1: ja,
2: op.
1: Ja, want ja, goed, ik zeg nog maar weer eens een keer voor mensen die het niet weten. Maar ik kan me haast niet voorstellen. Maar je bent natuurlijk tussen 6 en 10 in de ochtend al te horen hier als verslaggever. Bij in Westport wakker. Dus ja, inderdaad, jouw werkdag zit er om 2 uur zo meteen op. Maar ja, hoogtepunt moet nog komen, toch?
2: De apotheose die is altijd tussen 12 en 2. Dat zeker. De climax van mijn werkdag.
1: Ja.
2: Want maar eigenlijk weet ik ook nog nooit zo goed hoe die climax gaat lopen. Want ik weet natuurlijk helemaal niet waar ik heen ga.
1: Nee, want we hebben hier de befaamde pijl, de kaart in de studio. En we gaan die pijl weer eens even gooien en laten landen in onze mooie regio. En dan zien wij, Bob, dat we naar... dit is wel leuk. Ik gun je later deze week, als het echt warm wordt, wel weer een plekje aan het water of zo. Hier is ook water, want je gaat naar Leiden.
2: Wat leuk. De stad van Ray Benjamin. Wat grappig.
1: Oh ja, dat is ook zo. Ja, nou, dat is toevallig. Dat klopt. Ja, meestal ben jij ook wel goed in... dat doe je meestal op het begin van de week, hè. Dan denk je van, god, wat is dit voor een week? En dan zie ik jou altijd een beetje zoeken zo online. En dan heb je speciale sites de dag van en zo. Is er vandaag nog iets bijzonders? Of dat je zegt van, nou...
2: Het is een hele speciale dag. Wat dan? Menno, vandaag.
1: Wat doe je? Wat is dit voor geluid?
2: Ik kus microfoon.
1: Oh, dat is... Oké. Nou, dan weten we dat ook. Hoe dat klinkt bij jou. Ja, ik heb geen idee. Oké. Ja. Maar waarom doe je dat?
2: Omdat het vandaag Wereld... Kusdag is, Menno.
1: Wereldkusdag.
2: Wereldkusdag.
1: We moeten stilstaan bij de kus. Bij het zoenen.
2: Eigenlijk wel. Heb jij vandaag extra erbij stilgestaan toen je het huis verliet?
1: Nou, ze was al weg. Dus nee, eigenlijk niet.
2: Ah.
1: Nee. Maar ik zal dat vanavond even
2: halen. Zij heeft jou geen kus gegeven toen zij wegging?
1: Nee, want ik heb er vanmorgen helemaal niet gezien.
2: Ja,
1: dat ben ik verschrikkelijk ook. Ja.
2: Ja. Nee, je was natuurlijk bij die ander.
1: Ja.
2: Stom.
1: Ja, ik was 2 deuren verder. Dat klopt, ja. Ja. Oké. Nou goed, ja, kun je daar misschien... Nou, daar moeten we iets mee natuurlijk. Iedereen
2: kus. Naar Leiden gaat. Dat is toch
1: de studentenstad.
2: Een liefdevolle stad.
1: Daar wordt wat afgekust.
2: Ik ben benieuwd of ze hier tips hebben voor mij ook op een bepaalde manier.
1: Wat leuk. Ja. Gaan we doen. Nou,
2: toch wat meer te weten komen van die magische kus.
1: Op de kaart. In het kader van de kus. En op de kus. We gaan je zo meteen horen vanuit Leiden over een half uurtje. Tot zo, hè.
2: Tot zo.

0: Ed Sheeran en Galway Girl. Het is 11:15 geweest. De Radio West op deze zonnige maandag. Gaan we bellen met een man uit Leiden. Die we hier vaker in de uitzending hebben. Want hij brengt ontzettend veel leuke plaatjes uit. En hij heeft weer een nieuwe. Hypnose is zijn nieuwe single. En we bellen met Ray Benjamin. Hallo Ray, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hi, alles goed?
1: Ja, hartstikke goed. Dat is allemaal lekker.
0: Ja, want elke artiest die wij hier in de uitzending hebben, die zegt, het is zo ongelooflijk druk met optredens en met festivals en alles. Geldt dat ook voor jou, Ray?
1: Nee, ik mag niet klagen. Ja. Ik merk wel dat de ene maand is natuurlijk altijd drukker dan de andere maand. Dat is natuurlijk logisch. Deze tijd is gewoon weer leuk dat je weer allemaal buiten optredentjes hebt. Ja, dat heb ik niet in de winter.
0: Nee, dat is toch wel lekkerder voor jullie ook, hè?
1: Ja, het is toch wel leuker of zo. Gewoon lekker naar buiten liggen. Het is meestal in de cafeetjes en zo. Is het allemaal zo benauwd. En ook wel superleuk, maar dit is gewoon een hele andere sfeer.
0: Ja, zo is het. Hey, en je hebt een nieuwe single uit. Wat zijn verder je plannen de komende tijd, deze zomer?
1: Ja, deze zomer focussen natuurlijk ook weer op nog meer nieuwe muziek. Wat er ook allemaal weer aan zit te komen. Een superleuke samenwerking ga ik doen.
0: Oh, wil je daar iets over vertellen of hou je dat nog even voor je?
1: Ik heb er eigenlijk nog nooit wat over gezegd. Dat kan ik misschien wel zeggen.
0: Nou, dat zou wel. Kijk, wij zijn gek op primeurs. Hè? Dat heb jij wel eens vaker gedaan hier in de uitzending trouwens. Over de Voice en alles.
1: Ja, dus bij jullie kan dat.
0: Nou, we zijn heel benieuwd.
1: Ik kom in oktober uit met een duet met Frank van Etten.
0: Oh, wat leuk. Met Frank van Etten. Kijk, nou, die nemen we eventjes mee. Ups. En die staat er al op of moet die nog opnemen?
1: Nee, die is eigenlijk al helemaal klaar. We zitten eigenlijk gewoon te kijken tot hoe lang Hypnose lekker door blijft denderen. En zodra die een beetje uit de relatie gaat, dan klappen we de volgende erop.
0: Leuk,
1: joh.
0: En wordt het een beetje een zomerplaat ook, of wat?
1: Ja, het wordt echt een zomersliedje. Een beetje een kroegenplaat. Het is denk ik een liedje wat je eigenlijk in elke deel van het jaar wel gewoon kan draaien.
0: Ja, het is, je ziet steeds meer samenwerkingen trouwens ook. Steeds meer duetten ook tussen Nederlandse artiesten. Zoeken jullie dat ook bewust op om even wat anders te brengen? Of hoe zit dat?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik maak nu 14 jaar liedjes. En ik heb nog nooit een samenwerking gedaan met iemand.
0: Nee.
1: En ik vond het daar wel tijd voor worden.

0: van een hele leuke ervaring, een mooie show. Ik denk dat talent ook behoorlijk hoog ligt qua talenten. Ja. Dat ik bij mijn eigen dag, wel kom ik als Nederlandstalige zanger eigenlijk tussen jullie zoeken. Maar ja, het was alleen al leuk om erbij te mogen zijn, om te mogen doen. Nou, ik ben toch nog wel aardig wat rondetjes op tv geweest. Dus nee, een superleuk programma. Ik hoop ook dat het volgend jaar weer terugkomt.
1: Ja, ja. Hey, trouwens, over duetten gesproken kom ik nog even op terug. Ik sprak je natuurlijk een tijdje geleden. Toen had je iets bijzonders meegemaakt in de metro van New York, waar je gewoon op vakantie was in New York. En je liep daar en daar kwam je Mike Young tegen. Unchained Melody, hè? Mike Young, die zat daar, ja, en die maakte dus muziek. En jij dacht van, ik ga een moppie meezingen. Dus heel even nog terug naar dat moment dat jij met die bekende artiest daar meezong. Let op. Oh.

0: Ja, dit was echt geweldig. Hij deed mee aan America's Got Talent in 2017. En hij zat nu dus in New York in de metro zat hij muziek te maken. En jij besloot spontaan mee te zingen. Dat leverde veel reacties op dit, hè?
1: Ja, het leukste was eigenlijk, wel om erbij te vertellen, ik ben het jaar ervoor was ik ook naar New York geweest. En toen zei ik van, ik ga Mike Young opzoeken en dan ga ik lekker een duetje mee zingen. Nou ja, ik ben hem nooit gaan zoeken hoor, maar ik ben hem ook nooit tegengekomen. En het jaar later ging ik eigenlijk weer naar New York toe en toen pakten wij de verkeerde metro. En toen moesten we er ergens uit, want we gingen de hele verkeerde kant op. En op het moment dat we er eigenlijk uitgaan, hoor ik iemand zingen en ik herkende de stem. En ik denk, dat zal toch niet?
0: Ja.
1: En daar zat hij gewoon.
0: Ja, en als je dan weet hoeveel metrostations en metrolijnen en tunnels je hebt in New York. Dit is echt zo toevallig geweest.
1: Ja, dat moest zo zijn dat we elkaar tegenkwamen. Dat was superleuk.
0: Ja, geweldig. Nou, mooi. Dat heeft iets moois opgeleverd. Hey, tot slot, Ray, want het wordt sowieso een bijzonder jaar. Want je gaat nog iets moois doen straks later dit jaar in oktober, hè?
1: Ja, ik ga een eigen concert geven voor het allereerst met een live band in Leiden. Dus dat is sowieso iets supermoois om te mogen doen. Altijd een droom geweest en dat gaat 31 oktober gebeuren.
0: Ja, het is in je eigen stad. Is het daarom een droom ook?
1: Nou, niet per se omdat het in mijn eigen stad is. Ik vind wel, de eerste show die je ooit geeft moet wel waar je vandaan komt. Dat weet ik niet, dat vind ik gewoon.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon überhaupt al een droom dat je een concert gaat geven met een live band en dat iedereen voor jou naar dat concert toe komt. Dat is wel echt een puntje dat ik altijd heb gezegd van dat moet ik ooit wel een keertje gaan doen en bereiken.
0: Ja, geweldig dat je dat gaat doen. Heb je daar veel voorbereidingen voor? Ben je daar nu al zenuwachtig voor of hoe zit dat bij jou?
1: Eigenlijk was een half jaar geleden al zenuwachtig toen we alleen de idee al hadden. Maar nee, er zit heel veel voorbereiding in. We hebben gastartiesten nodig. De podiumaankleding. Je setlist moet je gaan maken. Je moet met de band gaan repeteren. Dan heb je ook nog de marketing.
0: Ja.
1: En er komt zoveel bij kijken. Het is niet eventjes maar een feestje. En daar heb ik me wel een klein beetje in vergist. Maar gelukkig heb ik 8 maanden van tevoren het aangekondigd. Dus heb ik al die tijd gehad om het ook te regelen.
0: Ja. En bemoei je dan ook overal mee? Of hou je gewoon echt bezig van wat er op het podium gebeurt? Of ook met alles eromheen?
1: Nou, ze willen dat ik me eigenlijk nergens mee bemoei. Maar ik ben wel echt zo iemand, het is mijn show. En het moet ook zijn hoe ik het in gedachten heb. Dus ik kan dat heel moeilijk loslaten.
0: Ja, ja, dat is misschien ook wel weer een goede eigenschap. Dat is ook wel weer goed. Want het moet ook zijn zoals jij het wil. Het is je eerste eigen concert. En dat ook nog in de Stadsgehoorzaal. Prachtige zaal in Leiden. Op zaterdag 31 oktober met live band. Nou, iets om naar uit te kijken, Ray. En ook naar je duet met Frank van Etten. En je nieuwe single die we nu gaan draaien, Hypnose. Lekker zomers nummer. En ja, ik wens je alle succes met de voorbereiding op je concert. Zeker ook een hele mooie zomer, Ray.
1: Ja, dankjewel. Nou, van hetzelfde. En bedankt weer voor jullie tijd en voor jullie support.
0: Graag gedaan. Dag, Ray.
1: Dankjewel. Doei.
0: Ray Benjamin. En dit is zijn nieuwe Hypnose.

0: Jamie Cullum en Everlasting Love. Zometeen gaan we het tweede half uur in van Menno in de Middag. Gaan we natuurlijk die kaarten weggeven voor het Haags Beat Festival. Dat uitverkochte feest in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman voor op de kaart. Die is in Leiden.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Het is 1 minuut over 12:30, Radio West en André Kool is hier met het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag. Er is te lang gewacht met het inrichten van grote locaties om mensen te vaccineren tegen corona. Dat zei Jaap van Delden, die namens het RIVM verantwoordelijk was voor de vaccinatiecampagne. Het idee was eerst om de prikken te laten zetten via de huisartsen, omdat dat voor veel mensen een vertrouwde plek was.
9: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht. Wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En het plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
8: Van Delden zei via de coronacommissie in Den Haag dat het vervolgens wel goed ging, omdat de GGD inmiddels al veel ervaring had met het op grote schaal testen van mensen. Die ervaring kon ook gebruikt worden voor het snel vaccineren van de mensen. De verbouwing van het Binnenhof is een nieuwe fase ingegaan. Vandaag begint de renovatie van de nieuwe, grotere publieksentree, vertelt deze verslaggever van de NOS.
10: En die is nodig omdat in de toekomst er meer mensen een bezoek moeten kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Op termijn denkt men aan 500.000 mensen per jaar. Maar dat gaat nog wel even duren.
8: Ja, want de verbouwing van het onderkomen van de Tweede Kamer moet klaar zijn in 2031, als ze dat redden. Hè? En vroeger kon je daar gewoon je auto parkeren. Hè? Die plek, de Hofsingel, kon je gewoon parkeren.
0: Ja.
8: Schrijver Mehdi Stolk is dit jaar de hoofdspreker tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. In 2023 debuteerde Stolk met de autobiografisch getinte roman Souda, laat maar. Daarin vertelt ze wat het voor de tweede generatie betekent om ouders met een kampverleden te hebben. Haar ouders maakten beide de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië mee, eerst als buitenkampers en later alsnog in Japanse interneringskampen.

0: Huub Misee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Nou, daar zijn we weer na het weekend. Ja. Een lekker weekend was het. Mild zomerweer. Nou ja, en dat is vandaag misschien ook nog een beetje. Maar ja, die warmte komt er echt aan, hè, deze week.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is nu alweer wat warmer, hoor. Ja. 23, 24 graden. Ja. Het wordt rond de 25. Het is nog een beetje vochtig, dus dat voelt ook op zich een beetje aangenaam. Maar er zijn nog wat wolkenvelden. Toch komt er geleidelijk aan steeds wat meer zon. En het blijft verder droog vandaag. Hoge druk boven Frankrijk, een westenwind, maar die voert dus wel lucht aan die eigenlijk uit de subtropen komt. Komende nacht opklaringen, wolkenvelden droog en wat afnemende westenwind. En het wordt niet kouder dan 17, nou in de grote steden toch weer 18 graden. Morgen wolkenvelden, ook geregeld zon. Iets minder wind dan vandaag. En dan ook 1 graadje minder warm, 22, 23 graden. Maar woensdag, dan komt er in de loop van de dag geleidelijk aan meer zon. Vooral woensdagmiddag. Er komt een nieuw hoge drukgebied. Dat komt dan bij het Nauw van Calais te liggen. En dat betekent voor ons weer 24 graden, plaatselijk 25. En het echte zomerweer, dat komt er vanaf donderdag. Met veel zon, 28, plaatselijk 29 graden. En vrijdag, zaterdag, zondag is dat eigenlijk allemaal niet anders. Het wordt dus niet echt helemaal zo warm als dat het eerst was. Dus niet echt ver boven de 30, maar wel zo dicht bij de 30. En dat echte warme weer, ja, jij weet dat misschien ook alweer, is alweer aanwezig in Frankrijk, hè? In het zuidwesten van Frankrijk.
0: Ja, er zijn veel problemen, ook rond de Tour de France, de etappe, of die wel of niet door kan gaan en op welke manier. En in ieder geval zonder publiek, want dat zit in die buurt van de bosbranden daar. Ja. En de ANWB meldde trouwens, dat is dan wel weer goed nieuws voor mensen die op weg zijn van Frankrijk naar Spanje, dat je wel gewoon door kan rijden, hè, de grens over bij Perpignan. Ja. Daar heb je geen last van de bosbranden, dus dat is goed nieuws. Maar ja, dat het heet is daar, dat gaat nog wel problemen geven. Hè. En
1: dat op dit moment alweer 35 graden in Bordeaux.
0: Ja, kun je nagaan. Maar goed. Ja. We gaan dat verder volgen en ook hoe het in ons land verder gaat natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat doen we het volgende uur. Maar blijf even bij ons, het thema komt eraan. We hebben ook nog verkeersinformatie van de ANWB.
2: 2 vertragingen in de regio. Te beginnen op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten op onthoud. En op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt de Brechtseplein ook 10 minuten op onthoud.
3: Annemieke Bosgaard was dat, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Wil je het thema weten? Blijf dan luisteren, want het komt er zo aan. Of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Ja, beste Dre, beste Huub en iedereen natuurlijk. Alle liefhebbers van jouw plaat. Er mag weer gemaild worden de hele week naar menno@omroepwest.nl. We hebben een thema. Ja, als je goed opgelet hebt net aan het begin van de uitzending, dan heb je Bob gehoord.
3: Ja,
0: en we kwamen erachter via Bob in Leiden dat het vandaag Wereldkusdag is.
1: Mm.
0: Nou, dus alle liedjes met een kus.
1: Oh, makkelijk.
0: Nou, zal ik nog meer inschrijven? Deze bijvoorbeeld. Ja, Tarkan, hè, was dit, met Simarik. Maar wat dacht je van deze? Ja, kan natuurlijk ook een Kiss.
3: Ja.
0: Of deze. Circus Custers.
3: Ja, die vind ik te gezocht. Ja, maar ook. Hij mag wel.
0: Vind je die te ver gezocht?
3: Ja, nou, Custers met een C trouwens.
0: Oh. Ja, maar dat hoor je niet op de radio. Nou,
3: nee.
0: Nog eentje dan, deze.
3: Ja, stilte kussen.
0: Kussen. Stilte. Ja, maar op mijn kussen. Ja. Nou goed, heb je er eentje gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. En voor jullie natuurlijk morgen. Nu ben jij.
1: Ja,
0: en Dre, en je ziet het, je kan alle kanten op met dit thema.
3: Nee, ja, je kan met mij sowieso alle kanten op.
0: Het thema is kussen, zoenen.
3: Ja, zoenen.
0: Over een uurtje die van jou.
1: Ja hoor.
2: Menno in de middag.
0: Ik zie je nu heel ondeugend kijken ook bij dit thema. Ja, ik weet niet, wat zit er in je hoofd?
3: Als je helemaal aan het kussen bent, hè, dan moet je natuurlijk lekker blijven plakken. Hè. Let's stick
0: together!
3: Maar
0: dat lukt wel met dit weer natuurlijk, als Huub zo mag geloven. Hè. Plaknachten.
3: Heerlijk. Nou ja, Brian Ferry heeft er een liedje over gemaakt. Die heb ik op de draaitafel liggen.
0: Waar?
3: Ja, je hoort hem al op de achtergrond. Zometeen gaat hij zingen. Meneer Ferry, hallo. Kunt u... Ja, Let's Stick Together gaan we doen. Dankjewel. Komt-ie nou.

0: Brian Ferry dus en Let's Stick Together.
1: Op de kaart.
0: Bob Brinkman is voor op de kaart vandaag in het zonnige Leiden. Ja, in het kader van de Wereldkusdag. Nou, net ook jouw plaat in het kader van dat thema. Dus daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Alle liedjes die gaan over zoenen, over kussen. Daar kun je alle kanten mee op. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Wie weet hoor je jouw plaat dan om 2:05. En ja, jij neemt dit thema ook even mee. Leiden neem ik aan, toch?
2: Ja, ik sta aan de Haarlemmerstraat, Menno. Hallo, goedemiddag. Ik heb eerst, voordat we echt de mensen hier op straat gaan aanspreken, nog even wat leuke feitjes over kussen. Menno, vind je dat leuk?
0: Oh ja, tuurlijk. Oh ja, dat is altijd goed. Ja.
2: Kussen, nou, het is een beetje een inkoppertje, maar kussen verlaagt je stressgehalte. Want in kussen zit het gelukshormoon oxytocine. Of die zit niet per se in een kus, maar die maak je dan aan als je de lip op de lippen van een ander legt. En daardoor gaat je stress naar beneden. En een ander voordeeltje, dat wist ik helemaal niet. Maar het kussen zorgt ook ervoor dat je een mooier gebit krijgt. Omdat je speeksel aanmaakt. Ja. En dat vindt je tandvlees en je tanden vinden dat prettig. Dus, en je tandarts dus uiteindelijk ook. Want kussen is ook zo ook een goede manier om tandplak te verminderen.
0: Oh, dus dan hoef je niet meer te poetsen. Je moet gewoon kussen 's avonds voor het slapen gaan.
2: Gewoon even 2 minuten tongen in plaats van 2 minuten je tanden.
0: Maar doe je dan wel tandpasta erbij als je gaat tongen? Of?
2: Dat vind ik een goede vraag. Terechte vraag ook. Ik zou zeker aanraden om tandpasta erbij te doen.
0: Ja.
2: Alleen, kies een lekker smaakje uit voor jezelf.
0: Oh ja, dat is ook weer een goede. God, want je hebt ook overal verstand van, hè, Bob?
2: Ja, want 2 minuten met mint in je mond, ja, ik vind dat nooit zo prettig. Dus ook zorg dan iets van aardbei of persik of zo. Dan maak je het nog een beetje prettig voor jezelf.
0: Ja.
2: Nou. Ik sta aan de Haarlemmerstraat, ik zei het net ook al. En ik ga ook eigenlijk een soort van mentaal bijna, Menno, een beetje terug naar mijn allereerste zoen.
0: Ja, wanneer was dat?
2: In ieder geval... wil je een jaartal weten?
0: Oh,
2: ik was een jaar of 14. Ik zat in de tweede van het Dalton Voorburg. Basketbalveldje. Ja. Achter het huis waar ik ben opgegroeid. En daar had ik had een vriendinnetje toen. Die had me via MSN. Ken je dat nog? MSN.
0: Ja, zeker.
2: Een online chatroom voor de oudere luisteraar. Had mij verkering gevraagd. En toen hadden we afgesproken op dat basketbalveldje.
0: Ja.
2: En ze had toen krukken, want ze had haar enkel gebroken. Dus ze kwam op krukken zo hinkend naar dat basketbalveldje toe.
0: Ja.
2: En we staan daar tegenover elkaar. Allebei slotjesbeugel ook. Het is helemaal precies zoals je 14-jarige voor je ziet.
0: Ja.
2: En toen zei ze... Ze was ook langer dan mij. En ik ben 1,85. Dus dan weet je een beetje hoe lang dit meisje was.
0: Ja.
2: Toen zei ze tegen mij... Van, nou, dan hebben we nu officieel verkering. Zullen we dan maar tongen? En ik zei... Oké.
0: Ja.
2: En in die oké wilde ik eigenlijk meegeven... dat ik precies wist hoe dat moest. Dus ik zei heel zelfverzekerd... Oké. In mijn hoofd was het heel zelfverzekerd in ieder geval. Het had waarschijnlijk zoiets geklonken als oké. Dus uiteindelijk leggen we dan, zoals ze dat zo mooi zingen... de lippen op de mijne.
0: Ja.
2: En toen stonden we daar op dat basketbalveldje... waar op dat moment gelukkig geen andere jongens en meisjes aan het basketballen waren. stonden wij te tongen zoals dat dan gaat. Dus dan gaan... je kunt het met je vingers een beetje nadoen. Dat is leuk als je je 2 wijsvingers eventjes uitsteekt... en op elkaar legt en dan zo rondjes om elkaar heen draait.
0: Oh,
2: dat doet je tong dan ook op dat moment.
0: Wacht even, ja? Ik zie nu de halve regio zit nu met de vingers in de mond. Hou de handen wel aan het stuur in de auto, hè? Dat is wel belangrijk.
2: Ja, dat zou ik wel doen, inderdaad. Maar goed, dat gevoel heb ik nu ook.
0: Ja?
2: Omdat je toch een beetje... Ja, want ik dacht hier... Ik ga hier heel stoer
0: naartoe. Wacht, ik heb nog één vraag daarover. Wacht even, hoe ging het met die beugels? Want als je met 2 beugels...
2: Nou, dat klikt op een gegeven moment wel hard tegen elkaar.
0: Ja.
2: Dat is echt
0: maar
2: je wel,
0: zat niet vast.
2: Die slotjes zo op je tanden... Nee, je zat niet vast. Het waren geen buitenboordbeugels. Want dan heb je inderdaad... Het is leuk dat jij erover begint. Goeie vraag. Want dan heb je inderdaad de kans dat die ijzertjes met elkaar... aan elkaar gaan haken.
0: Zeker.
2: Dat heb je met slotjesbeugels niet.
0: Zeker.
2: Want die zitten gewoon echt zo op je tanden geplakt.
0: Ja.
2: Maar als die dan tegen elkaar komen, dan is dat heel even pijn.
0: Goed,
2: maar dat is ook zo als je tijdens het tongen gewoon met je blote tanden zonder slotjes tegen elkaar aangroept. Dat is ook geen prettig idee.
0: Wat een leerzaam en ook romantisch verhaal van jouw eerste kus.
2: Maar goed, dat gevoel heb ik dus nu ook een beetje, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar we hebben nog tijd, Omdat ik hier met een hele grote bek, letterlijk en figuurlijk, naar de Haarlemmerstraat in Leiden kwam om mensen te vragen of zij het door hadden dat het Wereldkusdag was.
0: Mm-hmm.
2: En dan sta je hier toch met knik in de knieën van hoe ga je dat vragen aan mensen zonder echt als een viezerik hier op straat over te komen? Heb jij daar een goed idee voor, Menno?
0: Nee, in jouw geval eigenlijk niet. Nee,
2: dat nee weet toch? Nee. Het is gelijk als ik op mensen afloop en vraag van heeft u al gekust vandaag? Dan weet ik niet of ik morgen nog op mijn werk mag aankomen. ik ga het misschien dan toch heel even snel proberen.
0: Ja.
2: Ik zoek een beetje mensen op die wel op leeftijd zijn, zodat ik niet misschien straks ineens een minderjarige ga aanspreken. Goeiedag, heeft u al gekust vandaag?
1: Wat zegt u?
2: Heeft u al gekust vandaag?
1: Ja hoor.
2: Het is Wereldkusdag.
1: Oh, nou, geweldig.
2: En met hem gekust?
1: Ja.
2: Ach. En nog altijd lekker?
3: Heerlijk.
2: Ja?
3: Ja, nog zoals vroeger.
2: Hoe lang kussen jullie al?
3: Nou, 53 jaar.
2: Zo, hé. 53 jaar, weet u de eerste nog?
1: Nou, dat is nog langer geleden.
3: Ja, dat is zeker. Een kleine 57. Ja.
1: Nee, denk ik.
2: Jeetje.
1: Ja.
2: Nou, romantisch, nog steeds romantisch dus samen.
3: Ja, nog steeds.
2: Is dat ook het geheim van een goed huwelijk?
3: Ja, gewoon elkaar alles gunnen.
2: Dat is het geheim. En dan zo nu en dan een kusje.
3: Ja. Ja, zo nu en dan. Meestal wel altijd.
2: Ieder uur wel eentje.
3: Ieder uur,
2: ja. Met of zonder tong? Met of zonder tong? Mag ik dat vragen?
3: Nee, zonder tong.
2: Zonder tong. Nee, dat is goed om te weten. Dan hebben we toch een beetje vergelijkend ware onderzoek. Dank u wel in ieder geval.
3: Okay.
2: En kussen vandaag, hè?
3: Yo. Hoi.
2: Hoi.
0: Ja.
2: Nou, hier zonder tong hier. Nou ja, goed.
0: Ik vind het nu al heel bijzonder dit.
2: In het centrum van Leiden. Ja, heel bijzonder.
0: Ja, ik verwacht.
2: En ik merk toch ook, kijk, als je eenmaal over die drempel heen bent, dan maakt het niet uit. Dat is net zoals met zoenen en je eerste kus eigenlijk.
0: Ja. Nee,
2: als je eenmaal het gevraagd hebt, dan kan je daarna heel de wereld aan.
0: Nou, zo is het. Goed.
2: Het is ook nog een symbolisch blokje gebleken.
0: Zeker. En we hebben weer heel veel van jou ook geleerd. En hoe je moet kussen. En nou goed, we gaan er nog wel even mee door. Het volgende uur horen we weer vanuit Leiden. Bob, tot zo, hè.
2: Tot zo.
4: Oh! Het Haags Beat Festival.
0: Ja, dit is het alarm. Je mag bellen. Je mag bellen naar 070-390-5454. Ik heb hier twee kaarten liggen voor het Haags Beat Festival. Helemaal uitverkocht. Dat is in augustus in het Openluchttheater Zuiderpark. Op 16 augustus 070-390-5454. Moet je even raden wie dit zingt? Of de titel van de plaat vind ik ook al goed.

Ja, geweldig toch? Gewoon even bellen. 070-390-5454. Dan kun je gratis en voor niks naar het uitverkochte Haags Beat Festival. Als je weet wie dit zojuist zong of de titel van de plaat. Ja, dat Beat Festival, daar zie je Grupo Sportivo voor het laatst trouwens optreden. De Bintanks zijn daar. Cesar Zuiderwijk met Rinus Gerritsen. Jet Rebel, kortom. Gewoon even bellen naar 070-390-5454. Twee gratis kaarten voor het Haags Beat Festival.

0: blijft dit toch goed, hè? Bluff en Gijke Arnaert. En zeker met dit weer. Zoute landen.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Ja, we geven kaarten weg de hele week in alle programma's hier op Radio West. Zondag 16 augustus, Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Ook live te zien trouwens op TV West. Ook te beluisteren hier op Radio West dan. En ja, dat is nogal wat hoor. Live optredens, ik zei het al, van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk onder andere. Alleen daarvoor moet je al gaan. En je kunt er gratis naartoe. Ja, sterker, je kunt er niet meer naartoe als je kaartjes wil kopen. Want het is stijf uitverkocht, dat is niet zo gek. Wij hebben hier exclusief deze week de laatste kaarten voor dat festival op 16 augustus. En Anneke Ruul uit Den Haag, die wil er graag naartoe. Hallo Anneke.
2: Hey, hallo Menno.
0: Ja toch, ik denk dat je daarvoor belde. Je wil heel graag naar dat festival.
2: Ja, ik ben er al een paar keer geweest. Ik wil er wel graag naartoe.
0: Nou, neem ons even mee. Voor mensen die er niet geweest zijn, wat is het voor festival? Wat ga je daar meemaken?
2: Ja, muziek uit de oude doos. Maar ook wat nieuwere bands. Veel bekende.
0: Ja.
2: Ook uit de oude doos.
0: Ja.
2: En nou, het is gewoon leuk.
0: Ja.
2: Hapje, drankje, zon, gezellig. Dansen, dat doe ik niet meer, maar dat zou ook kunnen.
0: Waarom doe je dat niet meer, Anneke?
2: Nou, ik heb een beetje problemen.
0: Oh, ja, oké. Okay. Nee, dat
2: maar
0: snap
2: anders,
0: ik.
2: Maar anders, ik doe het graag. Ja. Ik deed het altijd heel graag, ja.
0: Ja, maar goed, als je daar bent, dan is het vooral ook dus genieten van die muziek uit die tijd. Want ja, die bands, die spelen al heel lang. Ik denk alleen maar aan de Bintangs, die treden ook op. En die nemen nu na ruim 60 jaar afscheid daar. Dus die kun je nog één keertje zien. En dat klinkt nog steeds als een klok, hè, die bands van vroeger.
2: Ja, zeker. Ik ben er dol op.
0: Ja, maar ze spelen ook nog steeds zo goed. Dat vind ik zo opvallend ook.
2: Bintangs had ik, geloof ik, één keer gezien. Volgens mij zijn ze daar een keer geweest, maar dat weet ik niet zeker.
0: Nou,
2: maar
0: we gaan,
2: wat ik moet raden, die heb ik ook wel een keer gezien.
0: Oh, je gaat gelijk naar het van, nou, daar gaan we. Deze moet je raden. Ja, daar gaan we. Ja, we hebben hier echt met een liefhebber te maken, hoor. Anneke. Nou, Anneke, zeg het dan maar. Wie zijn dit?
2: Nou, de Q65.
0: Ja!
2: The Life I Live.
0: Tuurlijk! De Q65, The Life I Live. En ik feliciteer jou, Anneke, met twee kaarten voor het uitverkochte openluchttheater in het Zuiderpark.
2: Hartstikke leuk.
0: Het Haags Beat Festival.
2: Dankjewel, Menno.
0: Heel veel plezier daar. En je bent echt een liefhebber, dus die kaarten zijn van harte gegund. En maak er een mooie dag van.
2: Dank je.
0: Dag, Anneke. Dag. Ik ga hem speciaal voor jou ook even draaien. De Q65.
2: Heel leuk.
0: Dag, Anneke.
2: Dag.

0: is Menno in de Middag.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Het is 1 minuut over 1, Radio West. Zometeen 2 uur Menno in de Middag. Maar nu eerst het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
10: 8 bruggen in Alphen aan de Rijn, Zwammerdam, Woubrugge en Leimuiden gaan de komende jaren elk minimaal een half jaar dicht vanwege groot onderhoud. Dat gaat vermoedelijk leiden tot verkeersoverlast, omdat bruggen deel uitmaken van belangrijke verkeersaders of een provinciale weg. In totaal kost het onderhoud aan de 8 bruggen 31 miljoen euro. Na 4 verkeersongelukken binnen een half jaar op de Zijdeweg in Pijnacker-Noodorp gaat de gemeente de snelheid en de verkeersdrempels aanpassen. De Zijdeweg loopt van de N470 door het buitengebied van Pijnacker naar bedrijvenpark De Boezem. Na jaren wachten worden verzakte kaders in de historische binnenstad van Delft nu echt aangepakt. Werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. En volgens een woordvoerder van de gemeente Delft zijn de bouwvakkers begonnen met het deel tussen de Beestenbrug en de Mindere Broersbrug. Meer nieuws straks om 1:30, nu het overige nieuws.
11: Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Er is nog verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Erwin de Hart. Als het goed is, is Erwin er. Hallo Erwin.
0: Viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopertsebrechtseplein 5 kilometer door werkzaamheden op de A20 is dat. Op de A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file en 10 minuten extra reistijd. A20 Gouda-Hoek van Holland door werkzaamheden bij Torrechtseplein 5 kilometer file. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot dinsdagochtend geen treinen, er rijden wel bussen.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
15: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
16: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
17: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
18: Tot 2 uur, Menno in de middag.
19: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Toontje lager. Stiekem gedanst en daarvoor de Wenga Boys en We Going to Ibiza. 2 uur Menno in de middag. En natuurlijk moeten we het toontje lager even draaien. Nu vanmorgen bekend werd via Omroep Gelderland dat Gerard de Braconeer is overleden op 70-jarige leeftijd. Hij is gitarist en songwriter van Toontje Lager. En ja, hij overleed volgens Omroep Gelderland op 28 juni. Dat schreef hij. Hij was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Dat schreef hij eerder al op zijn website. Hij maakte dus deel uit van 78 tot 83 van Toontje Lager. Met ja, deze hit. Stiekem gedanst, zoveel te doen, net als in de film. En hij schreef de meeste liedjes. En ja, hij overleed dus. En tegen Omroep Gelderland zegt zijn vrouw dat de wereld een inspiratie voor vele muzikanten heeft verloren en zijn familie een lieve, zorgzame man. En de Braconeer schreef eerder op zijn website, een paar jaar geleden al is, wat voor mij telt is de filosofie dat als deze website 1 persoon per jaar overhaalt om gitaar te gaan en blijven spelen, dan is mijn doel bereikt, want gitaarspelen is het mooiste dat er is. Hij werd 70 jaar, deze grote man van Toontje Lager. We gaan zometeen naar Floor Korte met tips voor de moestuin. En die zijn ja, meer dan welkom natuurlijk nu met dat hete weer weer op komst. Want ja, wat doe je tegen uitdroging van je tuin of je moestuin? Ze heeft straks wat gouden tips. En Bob Brinkman is bij ons. En ja, we hebben net al een heel bijzondere persoonlijke bijdrage van hem gekregen. Dat ging over zijn eerste kus, want het is vandaag Wereldkusdag.
1: Oh, was dat live?
0: Ja, dat is uitgezonden. Oh. En terug te luisteren ook via omroepwest.nl en de Omroep West app. Voor in de eeuwigheid.
1: Dat weet ik dat. Ja. Ja. Nou ja, je hebt het over uitdroging en wat te doen in de moestuin. Maar ja, speeksel uitwisselen kan ook helpen tegen uitdroging.
0: Zeker. En is gezond, leren we net van je.
1: Want het is zeker gezond. Ik heb nog een feitje opgeduikeld trouwens. Dat is hartstikke leuk in het kader van Wereldkusdag.
0: Ja.
1: Zullen we even kijken, waar had ik die nou gelaten, die feitjes op mijn telefoon? Nou, hier. Ja, wist je dat de Egyptenaren, net zoals de Eskimo's, met hun neuzen kusten en niet met hun lippen?
0: Nee, dat is nieuw voor mij, ja. Ja,
1: ja, dat is toch leuk. En je wordt er ook jonger van. In ieder geval, natuurlijk niet, je kan de tijd niet terugdraaien. Ook niet met een kus. Maar je huid blijft in ieder geval een stukje gladder dan als je niet kust. Nou. Het is een soort verjongingskuurtje eigenlijk.
0: Oké.
1: Ik loop door het centrum van Leiden, Rapenburg, een beetje waar de studenten het langzaam overnemen. Dat zie je aan de huizen onder andere die langs de gracht geplaatst zijn. Daar, als je naar binnen gluurt, zie je veel van die kroonluchters met van die stropdassen eraan, weet je wel. Veel vlaggen ook aan de gevel die een bepaalde studentenvereniging uiten. Minerva heb je hier, Quintus heb je hier bijvoorbeeld. En hier in het park tegenover de Universiteit van Leiden zitten een paar, volgens mij zijn de studenten lekker te picknicken. Er wordt hier brood gedoopt in de aioli. Iets wat in ieder geval niet bevorderlijk is voor het kussen. Want het is Wereldkusdag. Hallo.
2: Is dat zo?
1: Ja, het is Wereldkusdag vandaag.
2: Dat is goed, ja.
1: Heb je het al gevierd?
2: Nog niet.
1: Nee, ben je dat nog wel van plan?
2: Misschien morgen.
1: Wat is er morgen?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik heb vandaag gewoon geen tijd.
1: Voor een kus zou je altijd tijd moeten maken, vind ik. Maar goed, want je blijft er ook jonger van. Nu heb jij dat natuurlijk nog niet nodig. Mag ik vragen hoe oud je bent?
2: 18.
1: 18, oké. Okay. Dus alle vragen die ik stel over kussen, die zijn in ieder geval niet tegen minderjarigen.
2: Nee.
1: Nee, dat is top. Ik vroeg me wel af, want je leest wel vaker dat de studenten van nu anders... Ben je student?
2: Ja.
1: Dat de studenten van nu toch anders met intimiteit omgaan dan de studenten in mijn tijd. Toch een jaar of 15 geleden. Wordt er nog wel een beetje gekust in het studentenwereldje?
2: Ik denk van wel.
1: Je denkt van wel?
2: Ik denk van wel. Ja, ik ben niet heel groot in het studentenleven. Maar op zich, van de mensen die ik ken wel.
1: Ja, die zitten wel... God, wat een ongemakkelijk gesprek vind ik het eigenlijk. Die zijn toch wel aan het kussen met elkaar de hele tijd?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, te gek.
2: Ja. Ja,
1: nou, je bent lekker aioli aan het eten.
2: Ja.
1: Olijven met feta daarnaast.
2: Ja.
1: Ja, dus vandaag dat ze niet meer kussen vandaag.
2: Vandaag niet, nee.
1: Nee, vandaag niet, nee. Je zei het net al. Ja, precies. Ga ik heel even naar je mannelijke buurman. Wordt er nog een beetje gekust in het studentenleven?
3: Niet door mij, maar ik sta wel wekelijks in clubs als discjockey. En ik moet zeggen dat ik dan wel een hoop voorbij zie komen.
1: Ja?
3: Ja. Ja.
1: Maar dat gaat letterlijk aan jouw lippen voorbij?
3: Ja, zeker. Ja, dat gebeurt allemaal voor me, maar dat mag er ook blijven. Ik hou me lekker met mijn werk bezig.
1: Oh, je vindt het niet erg?
3: Nee. Weet je, ik vind het allemaal lekker prima om alles op zijn tijd te doen. Dus.
1: Hey, als je bent een discjockey, dat vind ik leuk. Maar welke plaat is er nou waarvan jij denkt van daar gaan ze allemaal van zoenen?
3: Nou ja, dan kan je twee kanten op gaan. Een beetje R&B kantje kan je opgaan. Maar ook van die slow dance dingetjes. Dus een beetje Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran? Ja. Oh ja, Menno. Ja, ja. Ed Sheeran inderdaad.
3: Ja.
1: You are better for me.
3: Juist. We found the love.
1: Ja, dat is laten we het vooral Ed Sheeran laten zingen.
3: Juist, is goed.
1: Ja, ja, ja, zomaar een paar studenten die hier lekker aan de aioli zitten. En de druiven moet ik ook wel erbij zeggen. Er wordt ook nog gezond gegeten onder de studenten. En nou ja, je hoort het zelf van een discjockey die ieder weekend staat te draaien. Gekust studenten à la 2026. Het gebeurt nog.
0: Ja, en dan gaan we nu naar de Ed Sheeran van de jaren 60 en 70. Paul Simon. Zullen we dat doen? Ik heb hem net al gedraaid, namelijk Ed Sheeran. Dus vandaar, ja, ik kan niet nog een keer draaien natuurlijk. Hè. Dat
1: nee,
0: gaat niet.
1: Dat klopt. Maar, nee, je kan niet terug in de tijd. Hè.
0: Maar een fijn onderwerp is dit. Over een half uurtje meer, hè?
1: Tot over, ja, zeker meer. En hoe meer? Dat over...

0: Paul Simon dus en Mother and Child Reunion, 2:50, Radio West.
1: Floors Moestuin.
0: En daar kijken we altijd weer naar uit. En zeker in deze tijd, want we zitten graag in de tuin. We werken graag in de tuin. We genieten van de tuin. Maar ja, hoe hou je die bij als het zo heet is? Dat zal het thema zijn vandaag met Floor Korte uit Boskoop. Expert op het gebied van de moestuin en de tuin aan zich natuurlijk. Floor, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, om maar eens even allereerst even met de deur in huis te vallen. Want ja, jij gaat binnenkort, ben je even afwezig, ben je niet te horen. Want je gaat natuurlijk ook gewoon even lekker op vakantie. Maar we wilden zo graag nog een keertje langskomen bij jou. Op die enorme moestuin waar je al die mooie planten hebt staan. En vruchten plukt en ook mensen ontvangt. Zou Bob, onze verslaggever, daar langs mogen komen?
2: Ja, zeker. Lijkt me leuk.
0: Nou, Bob, hoor je dat?
2: Heel leuk.
3: Ja, dat hoor ik. Dat lijkt me onwijs gaaf. Moet ik dan werkhandschoenen meenemen?
2: Ja, doe maar. Vooral, we gaan je lekker aan het werk zetten.
3: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Ja, dat kan geen kwaad, Bob. Dat kan geen kwaad. Hey, maar kan dat bijvoorbeeld aanstaande woensdag, Floor?
2: Ja, dat kan wel.
0: Kijk.
2: Ja, zeker.
0: Bob, woensdag.
2: Leuk,
3: nou, fijn dat jij mijn agenda beheert.
0: Ja,
3: nee,
0: dat
3: gezellig.
0: Is heel makkelijk. Ik doe dat gewoon. Dus,
3: kijk ik erg naar uit.
0: Ja,
3: leuk.
0: Wat lijkt je het leukste, Bob, om bij Floor op de tuin te gaan zien, te gaan meemaken?
3: Stampen.
0: Stampen?
2: Stampen?
3: Ja, als in tomaten stampen tot puree bijvoorbeeld.
0: En wijn.
3: Of appelstrookmoes slaan.
0: Ja, dat kan ook
3: en
0: niet.
3: Wijn drinken ook. Lijkt me heel gezellig om wijn te drinken.
2: Oh ja. Nee. Nou, we kunnen wel mosterd oogsten.
0: Oh.
2: Mosterd
3: oogsten?
0: Ja.
3: Oh, ja, ik dacht dat heb je van die potjes aan een plant hangen, maar dat komt
2: natuurlijk
3: niet
2: vandaan. Nee, zeker niet. De mosterd wordt natuurlijk van iets gemaakt. Dat is van mosterdzaad. En daar hebben we heel veel van staan. De tomaten zijn nog niet rijp om te stampen. Dan moet je denk ik in september terugkomen. Oh, dat kunnen we dan nog wel doen.
3: Leuk. Het is nu al een heel educatief programma.
0: Ja, zo is het.
3: Dat wist ik niet eens. Wat leuk.
0: Hey, maar leuk, Bob. Komende woensdag 2 uurtjes tussen 12 en 2 naar Floor in Boskoop.
2: Ja,
3: tot woensdag, Floor.
2: Doei, tot dan.
0: Kijk, dat is leuk. Nou, dat hebben we alvast in de pocket. Horen we in ieder geval woensdag weer, Floor. Maar nu maar eens eventjes met wat tips over de hitte. Want ik zag een grasveld liggen in mijn achtertuin. Daar werd ik heel ongelukkig van. Die was meer bruin dan groen. Wat kunnen we nou het beste doen?
2: Sproeien bij of niet?
0: Ja, dat wel. En ik heb ook jouw tip gevolgd om vooral heel veel in één keer te sproeien. En s'avonds natuurlijk als de zon weg is. Maar het wordt zo warm, hè.
2: Ja, het wordt heel warm en er is bijna niet tegen aan te sproeien. En dan is het ook, dan het maar gewoon laten. Want die buien komen vanzelf wel weer.
0: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk, wat ik ook wel merk met ons grasveld, wij maaien het niet te kort. Dus als je het niet te kort maait, ik begrijp dat heel veel mensen dat wel doen. Maar hoe korter het aan de wortel zit, hoe eerder het verbrandt. Dus als je wat langer gras hebt, blijft het ook wat langer groen. Hebben wij gemerkt in onze tuin in ieder geval.
0: Ja.
2: Ik ben alleen geen grasexpert, dus zouden anderen ook wel weer anders over denken. Maar dat werkt bij ons in ieder geval. Dus niet te kort maaien.
0: Maar dan de planten. Want die zie je natuurlijk ook in de tuin, zie je het echt moeilijk hebben. Hoe kun je die beschermen tegen de hitte die er ook nu weer aankomt deze week?
2: Nou, vooral in de kas. Als je een kastje hebt, dan is het echt belangrijk om de planten te bedekken. Nou, niet de planten zelf, maar het glas, zodat de straling van de zon gewoon minder fel is. Want je ziet aan de plant als die stress krijgt, als die zich blad gaat krullen en hij gaat hangen. Terwijl je hem alsnog gewoon heel veel water hebt gegeven, kan hij alsnog die symptomen laten zien.
0: Mm-hmm.
2: Dat betekent gewoon dat hij in stress is.
0: Ja.
2: En bodem bedekken, een mulchje, ik heb het er ook al vaker over gehad, met een organisch materiaal. Dat kan hennepvezel zijn, dat kan stro zijn, dat kan grasmaaisel zijn. Zorg dat die bodem zo min mogelijk uitdroogt. Want dan hoeven de planten kunnen dan overdag ook wat meer vocht opnemen, hebben ook minder stress. En vooral die.
0: Ja, want stress, dat zie je dus, want ik heb het ook in mijn eigen tuin gezien. Dan zie je inderdaad opeens die mooie groene takken zie je opeens hangen. Die hangen helemaal op de grond. Maar dat is eigenlijk uit zelfbescherming dus van de plant.
2: Uit zelfbescherming, want hij krult eigenlijk zijn blad op of hij gaat hangen om minder energie, dat het water minder snel verdampt via het blad. Want dat doet hij natuurlijk met zijn bladeren. Hij

0: neemt energie op, maar hij verdampt ook het water.
1: Ja.
0: En ja, laat het gaan. Je hoeft niet ineens dan extra te gaan bemesten of zo. Want mensen zijn altijd bang, oh jee, mijn plant hangt, dus hij heeft mest nodig overdag. Dat is het niet. Het is gewoon omdat hij stress heeft. Het is te warm. Een plant gaat in één keer van 25 naar weer 35 graden. Die 10 graden temperatuurverschil, dat kunnen ze vaak niet aan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan gaan ze zichzelf beschermen. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. 'S Avonds inderdaad goed water geven en beter veel water geven. Dan zakt het lekker diep. Dan kunnen de planten het goed opnemen over de dag heen.
1: Mm-hmm.
0: En ook als je planten in potten hebt en je hebt een beetje een plekje schaduw in de tuin of op het terras, zet ze dan overdag op de warme momenten, dus tussen 12 en 3 of 4, een beetje in de schaduw. Dan bescherm je ze ook al een beetje. Ja.
1: Ja, het is heel heet. Betekent dit ook, ja, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar dat er misschien ook andere soorten misschien beter geschikt worden voor het klimaat hier in Nederland?
0: Ja, dat is geen gekke vraag hoor, want dat is ook zo. Want ik merk wel dat tomaten buiten het de laatste jaren bij mij bijvoorbeeld ineens veel beter doen.
1: Mm-hmm.
0: In de zomermaand, zoals bijvoorbeeld in augustus, omdat het dan relatief weinig regent, terwijl dat vroeger veel meer was. We hadden in de zomermaand veel meer regen, waardoor de planten sneller ziektes kunnen oplopen. Maar nu zijn de buiten tomaten kweken, gaat eigenlijk ook wel een stuk beter. Maar ook komkommers bijvoorbeeld, die houden ook weer van heel veel warmte.
1: Ja.
0: Maar ook weer van veel water trouwens. Dus die moet je wel goed water bij blijven geven. En heel veel bloemen. Die houden ook gewoon veel zon, veel warmte.
1: Ja.
0: En veel vruchten die af moeten rijpen, hebben ook echt puur zon nodig.
1: Ja.
0: Zoals pepers, paprika en zo. Dus ja, dat doet het uiteindelijk buiten dus een stuk beter.
1: Ja, nou ja,
0: maar of het nou echt zo goed is, vraag me af. Dat natuurlijk niet. Maar ja, wij als mensen willen natuurlijk altijd overal weer een positief dingetje uithalen.
1: Ja.
0: En dat is dan dit op dit moment.
1: Nou,
0: ja,
1: zo is het. Goed. Nou ja, samengevat, Floor. Veel water geven, maar dan 's avonds, als de zon weg is. En je kan beter in één keer veel water geven. En dan kan je even een paar dagen
0: en
1: misschien
0: twee
1: vooruit.
0: Dagen niet.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En als
0: je merkt dat 40 graden is overdag, laat gewoon vooral de tuin lekker met rust. En doe dan wel iedere dag water geven, want dat hebben ze gewoon nodig.
1: Ja,
0: en dan kun je ook gewoon met zo'n sproeier, hè, dan hoef je er niet de hele tijd bij te gaan zitten met de handsproeier, maar dat kan je ook gewoon met een sproeier doen. Geef gewoon lekker veel water.
1: Nou,
0: en ga
1: er
0: zelf ook onder zitten. Koel zelf ook vooral af.
1: Nou dat is inderdaad ook een hele goede tip, want blijf ook wel genieten van je tuin. Blijf er ook wel in zitten, er gebeurt heel veel moois in de zomer in je tuin natuurlijk. Yes. Hey Floor, ik vind het ontzettend leuk dat Bob en wij dus allemaal komende woensdag bij jou op bezoek komen, hè, want uiteindelijk gaan we gewoon lekker meeluisteren hoe dat daar bij jou gaat.
0: Ja.
1: In Boskoop op die grote moestuin. Dus we horen je dan komende woensdag.
0: Ja, leuk. Tot dan.
1: Oké, dag Floor.
0: Ja. Okidoki.
1: Doeg. Hoi. Floor Korte. En daar blijft het dus niet bij. Komende woensdag horen we haar nog een keer. Samantha Steenwijk is dit.

0: is heel leuk. De nieuwe van Samantha Steenwijk. En ik weet niet wat je mist, maar dat was je wel opgevallen natuurlijk. Zometeen gaan we nog een keer terug naar Bob Brinkman. En dan horen we veel meer van hem over Wereldkusdag. En we hebben jouw plaat. En dat is ook in het kader van Wereldkusdag. De hele week het thema kus, kussen, zoenen, alles mag. Heb je een plaatje in dat kader? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je in de tijdmachine kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: 2:03, Radio West. En André is hier met het nieuws uit de regio. Dree.
12: Goedemiddag. 8 bruggen in Alphen aan de Rijn, Zwammerdam, Wouwbrugge en Leimuiden gaan de komende jaren elk minimaal een half jaar dicht vanwege groot onderhoud. Dat gaat vermoedelijk leiden tot verkeersoverlast, omdat bruggen deel uitmaken van belangrijke verkeersaders of een provinciale weg zijn. Alle werkzaamheden moeten plaatsvinden tussen 2028 en 2030. Het grote onderhoud aan de beweegbare bruggen wordt eens in de 15 jaar uitgevoerd. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2013 en 2014. In totaal kost het onderhoud aan de 8 bruggen €31 miljoen. Dat bedrag valt zo hoog uit door toenemende prijzen van besturingsinstallaties, elektronica en computeronderdelen. Dat is allemaal nodig, want die bruggen worden op afstand bediend. Bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel in Den Haag. Daar is vanmorgen de kist opgegraven van een man die 10 jaar geleden in Den Haag overleed en van wie de identiteit al die tijd niet kon worden achterhaald. Hij lag al die tijd op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. En waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
13: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
12: Ja, en dan het verhaal van een hondeneigenaar in het Westland. Slechter been, slecht horend. Vorige week raakte hij zijn hondje kwijt. Na een zoektocht van de dierenambulance werd het beestje uiteindelijk op een onverwachte plek gevonden. In een openstaande put op slechts een paar meter van de voordeur. De hond was sinds de avond ervoor al zoek. Medewerkers van de dierenambulance hebben hem dus eruit gehaald. De eigenaar gerustgesteld. Daarna het hondje een beetje schoongemaakt. En toen kon hij veilig terug naar huis om in zijn eigen mandje bij te komen van het avontuur.
0: Ja.
12: Foto van het arme beestje op de website. Hij kijkt ook zo heel van, sorry, ik ben in het putje gevallen.
0: Echt een aandoenlijke foto. Ja. Ga naar de Omroep West app en dan weet je genoeg. Ja, dat was hem. Goedemiddag,
9: Menno.
0: Nog maar weer eens een keertje. Nou, we hebben net Floor Korte gehoord van Floors Moestuin over hoe we de planten kunnen beschermen tegen de hitte.
12: Ja, goed sproeien.
0: Ja, goed sproeien en dat soort dingen. Want ja, het wordt warm, hè, Huub?
9: Ja, warm en droog ook weer voorlopig. Ja, ja, absoluut. Nu zijn er nog een paar wolkenvelden, maar er komt ook steeds meer zon. En ja, kijk, we hebben een westenwind, matig aan zee, vrij krachtig. En ik zeg het toch maar weer eens opnieuw. In de jaren 70 en 80 had je dan temperaturen van 20 graden of zo. Maar nu wordt het zo rond de 25, omdat het ook niet zo vreemd is. Want in Engeland is het ook tussen de 24 en 29 graden. Dus ja, en het zeewater voor de kust is 20, 21 graden. Zo begin juli. Ja, dat is echt al heel, heel hoog. Dus het is voorlopig zomers qua gevoel. Absoluut, smeer je maar weer goed in. En de komende avond en nacht zijn er opklaringen. Wat wolkenvelden, het blijft wel droog. De westenwind neemt wat af en het wordt 17, 18 graden als minimum. In de steden misschien blijft het kwik nog iets hoger. Dus ja, de huizen gaan alweer een beetje opwarmen. Morgen een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het dan zo'n 22, 23 graden. Woensdag eerst nog wat bewolking. Een zwak front ligt boven het land. Later komt er meer zon. Dan wordt het plaatselijk alweer 25 graden. En vanaf donderdag breekt de zomer echt weer helemaal los. Met veel zon, 28, plaatselijk 29 graden. En dat weerbeeld houden we tot en met begin volgende week. Nou, tot ja, misschien wel een heel groot deel van volgende week. De temperaturen blijven zo'n beetje tussen de 25 en 30 graden. Maar er zijn voor volgende week ook een paar berekeningen die toch nog wel richting 30 graden gaan. Ja, wat ik al zei, neerslag pas ergens heel misschien later volgende week. Dus ja, hou die plantjes maar in de gaten.
0: Ja, zo is het. Dankjewel, Huub.
9: Jo.
0: Er is ook nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
14: Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij knooppunt de Bregseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten op onthoud. En op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Bregseplein 10 minuten vertraging, ja, ook door de wegwerkzaamheden.
0: Dit was Erwin de Hart met een heliumballon, denk ik.
12: Ja,
0: niet?
12: Ja, ja. Annemieke Bosgaard.
0: Ja, die zat er, tuurlijk.
12: Ja, ze wisselen elkaar een beetje af. Ja. Denk dat met de lunch te maken
0: denk
12: heeft.
0: Het ook.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Ja, blijven luisteren, want mijn plaat komt eraan. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Jouw plaat.
0: Ja, we zoeken plaatjes in het kader van Wereldkustdag. De hele week mag je ze mailen naar menno@omroepwest.nl. Er komen hele leuke binnen, maar de eerste is altijd voor jou.
12: Ja, erg vereerd. Ja, kussen, zoenen en zo. Je kan er lang en breed over praten. Maar het is natuurlijk kwestie van doen. Proefondervindelijk en dan langzaam opbouwen. Mm-hmm. Dus ja, je moet gewoon, ondanks wat alle experts zeggen, bij het begin beginnen.
0: Ja.
12: Dus het is de eerste zoen, dat is hem. En onze vrienden van Hot Chocolate hebben daar een liedje over gemaakt. It started with a kiss.

0: Ja, Hot Chocolate en It Started With A Kiss. En niet alleen André vroeg deze aan. Hij kwam ook binnen via Kees Swets. Die zegt, hoi Menno, voor mij altijd een heartbreaker. It Started With A Kiss van Hot Chocolate. Hij vroeg hem aan in het kader van jouw plaat. Heb je er ook eentje? Menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: We gaan voor de laatste keer deze middag naar Bob Rinkman, die toch al met een hele speciale missie is in het kader van Wereldkusdag in Leiden. Ja, een beetje de proef op de som aan het nemen. Eerst zijn persoonlijke verhaal en daarna aan mensen vragen. Nou, ja. niet dat jij de proef op de som, maar gewoon
2: nee,
0: even
2: precies,
0: vragen.
2: Precies, ik dacht het al, he, want de verloofde luistert mee. Dus,
0: Nee, daar ga ik niet tussen zitten. Nee, maar meer even of mensen er rekening mee hebben gehouden dat het vandaag Wereldkusdag is.
2: Ja, vooralsnog niet, want zoals je net een half uur geleden hoorde, vloeide de aioli rijkelijk over de stokbroden in het stadsparkje bij de studenten. Dus ja, of je moet allebei aioli eten, of allebei niet, maar niet één van de twee. Dat kan eigenlijk niet, natuurlijk. Nee. Ik ben een paar grachten opgeschoven. Ik sta nu naast het stadhuis van Leiden aan die prachtige binnengracht waar de terrasjes al aardig vol zitten voor deze zonnige maandagmiddag. Het is ook aardig warm aan het worden. Ik heb een beetje spijt van het jasje dat ik heb aangetrokken. Goedendag, mevrouw. Hallo. Heeft u al Wereldkusdag gevierd vandaag?
3: Oh, nee. Dat ga ik gauw doen dan.
2: Oh, hoe gaat u dat vieren dan?
3: Ik ga mijn zoon een hele dikke kus geven.
2: Ach ja, maar want dat is belangrijk, hè? Je kinderen altijd blijven kussen. Ja,
3: dat ga ik heel hard doen vandaag dan.
2: Oh, dat klinkt wel heel hard, ja. Ja.
3: Nu het mag, zal het iets krijgen.
2: Nou, ga op hem af. Wees gewaarschuwd. Een vrouw hier aan de grachten van Leiden. Want ja, je kinderen kussen, dat moet eigenlijk ook heel je leven, hè, Menno? Ik heb dan nog zelf geen kinderen.
0: Zeker.
2: Maar jij natuurlijk wel.
0: Heel belangrijk.
2: Ik denk dat jij dat ook kan beamen. Als
0: absoluut.
2: Vader zijnde. Ja, ik had ook weer, Menno, ik had weer wat feitjes opgezocht. Maar weet je, is het nou niet een idee? Kunnen we nou niet, want ik kan wel mensen blijven aanspreken, iemand bellen of zo die echt verstand heeft van zaken? Verstand heeft van kussen. Weet jij iemand eventjes zo uit je hoofd?
0: Ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn, natuurlijk. Wacht, ik heb het nummer op zoek. Oh, die gaan we gelijk even bellen. Ja, dat kan er maar één zijn, natuurlijk. Die verstand heeft van kussen. Even kijken of we daarvan kunnen leren. Hallo?
4: Een hele lekkere, goeie, geile dag.
0: Kim, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
0: Je zit lekker op Tenerife, hè?
4: Ja, och, ja,
0: wat lekker zeg. Nou ja, we bellen je, Kim. Want ja, Bob die is in Leiden momenteel om een beetje onderzoek te doen naar of de mensen extra rekening houden vandaag met Wereldkusdag. Want dat is het vandaag. En hij krijgt een beetje wisselende antwoorden. Maar Bob heeft vooral nog een hoop vragen. Hij zegt, ja, wie moeten we daarvoor bellen? Nou, dat is natuurlijk Kim Holland, toch Kim?
4: Natuurlijk, ja. Absoluut.
0: Ja, Bob, wat voor vragen heb je aan Kim?
2: Nou, hoe belangrijk is kussen voor alle leeftijden?
4: Nou, kussen is enorm belangrijk en ik kan je zeggen dat als je een goede kusser bent, dan zit je eigenlijk nooit zonder vriendin. En daar bedoel ik mee dat je daar echt gewoon iemands hoofd op hol mee kan laten slaan.
0: Ja.
4: En weet je,
0: maar
4: is Kim, heel vaak zo...
0: Kim, ja. Kim, wat is een goede kus? Wat is de definitie van een goede kus?
4: Een goede kus is eigenlijk dat je creatief bent. Hè? Als het gaat over in je liefdesleven, is kussen echt een stukje creativiteit. Dus je kan natuurlijk een heerlijke kus geven op de mond. Maar je kan natuurlijk ook je tongetje gebruiken. Je kan het als een soort likken doen, sabbelen.
0: Ja.
4: Je kan zachtjes bijten op elkaars tongetje.
0: Ja.
4: Nou, er zijn zoveel variaties. Ja. En juist dat stukje is zo ontzettend belangrijk om dat in elkaar te gaan ontdekken. En je kan natuurlijk hartstochtelijk kussen, dan hou je dat langer vol. Maar als je maar onthoudt dat kussen is eigenlijk het beste glijmiddel in een relatie. En daar zal eigenlijk iedereen het in mijn idee wel over eens zijn.
0: Ja.
4: Want als je echt
2: maar Kim...
4: Ja.
2: Ja, hoe oefen je dat als je, een tiener bent bijvoorbeeld, nu naar de radio luistert, misschien een beetje onzeker bent. Kun je dat dan voor de spiegel oefenen op een bepaalde manier?
4: Op een bepaalde manier wel, maar wat jij zegt. Ik heb dan met Kim Licht voor dat dan inderdaad ook aan jongeren verteld hoe belangrijk kussen is. En ze dachten, nou, Kim komt seksuele voorlichting geven, dat zal wel over van alles gaan. Maar dit is het allerbelangrijkste, want als je hier je goed in oefent, en dat kan je natuurlijk letterlijk doen met de twee vingers wijd en dan je tongetje ertussen stoppen, dan kun je alweer oefenen hoe het voelt. Dat is een van de dingen. Maar alles wat je vertraagt, dat komt beter binnen. Dus op het moment dat jij begint met een vertraagd kusje geven, ja, dan onthoud je dat beter. En als je zeg maar die 7 seconden eigenlijk met elkaar daar speels in speel, want zo moet je het eigenlijk zien, hè, als je het aan het ontdekken bent.
0: Ja.
4: Nou, eigenlijk is er geen fout. Behalve als het zeer doet, dan moet je natuurlijk niet, niet bijten.
0: Nee.
4: Maar echt dat plagerige. En wat ook heel belangrijk is, laat het kusje niet alleen vanuit de mond, maar ook een keertje op het oortje en in het nekje en je hals.
0: Ja.
4: Er zijn zoveel fijne plekjes waar echt heel bijzonder is.
0: Ja, nou,
4: het is zo'n mooi contact, omdat je lippen zijn zo gevoelig.
0: Ja.
4: En omdat allebei elkaars lippen zo gevoelig zijn, daarom is dat zeg maar zo opwindend.
0: Ja, nou, Bob, ik ben wel helemaal bijgepraat nu over... vind je niet?
2: Ik ben blij dat het radio is.
0: Ja, nou, ik wil net zeggen. Hey, maar wordt er op Tenerife nog een beetje gekust? Misschien wel speciaal op deze dag, Kim?
4: Ja, ik denk dat sowieso in de warmere landen...
0: Ja.
4: Daar zijn mensen natuurlijk wat lichamelijker, hè?
0: Oh ja.
4: En wij gaan ook wat meer het zonnetje krijgen in Nederland. Dus ik hoop dat we daar gewoon een heel mooi voorbeeld aan nemen.
0: Ja.
4: Want juist dat lichamelijke, dat zorgt er ook voor dat je, dat je zeg maar meer naar elkaar gaat verlangen.
0: Ja.
4: En dat is toch... dat begint eigenlijk echt met dat lekkere kusje. Vergis je niet, hè? Een vriendschappelijke kus is ook heel waardevol.
0: Zeker. Dus, nou, dat is
4: ook
0: goed.
4: Belangrijk.
0: Ja, dat is echt goed.
4: Ja, dat is ook heel belangrijk.
0: Hey Bob, zijn al je vragen nu beantwoord eigenlijk? Of,
2: Ik moet heel snel naar huis nu, Menno, want ik heb alle informatie die ik nodig heb.
0: Ja, je bent niet meer te houden natuurlijk. Weet ze er,
2: nee,
0: ja,
2: zeker
0: ze zit mee
2: niet
0: te luisteren, weet ik. Maar ja, wat gaat ze nu doen? Doet ze de deur op slot?
2: Ja, het stoom komt uit de oren.
0: Ja, dat snap ik.
4: Ik zou zeggen, laten we vandaag allemaal eens even lekker de tijd nemen om te kussen. Want dan beseffen we weer hoe ontzettend goed het is. En het is voor je relatie sowieso een echte opsteker.
0: Nou,
4: om het zo maar te zeggen.
0: Ik vind dit mooi gesproken, Bob. Ja, hier valt niks meer aan toe te voegen. Het is fijn om Kim altijd eventjes te spreken over dit soort dingen.
2: En ik zou bij deze Kim ook een hele fijne wereldkustdag willen wensen.
0: Nou, bij deze Kim.
4: Nou, dat ga ik zeker doen.
0: En misschien, Kim, wil jij tot slot de luisteraars dat ook nog even wensen. En een fijne zomer. Want ja, het is toch altijd fijn als jij dat even doet.
4: Ja, absoluut. Nou, ga enorm genieten van heerlijk kussen vandaag. Lekker uitgebreide tijd maken om hierin gewoon weer het verschil te maken met elkaar. En natuurlijk een hele lekkere, hete, zwoele zomer.
0: Dankjewel, Kim. Tot snel weer.
2: Dankjewel, Kim. Hoi.
4: Oké. Hoi, hoi.
2: Doei.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner, Cose della Vita aan het einde van deze Menno in de Middag. Zometeen veel plezier natuurlijk met Muziek aan Zee. Marjolein is terug, hartstikke leuk. En we hebben daarna natuurlijk West komt thuis met onze eigen Bas.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee en er komen ontzettend veel leuke plaatjes te binnen die gaan over kussen. Onder andere van José, die zegt: een liedje voor de kusdag. Mijn keuze is Kiddy Kiddy.

0: Dit was Mijl in de Middag. Tot morgen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Oh, wat is het fijn om weg te zijn, maar ook fijn om weer terug te zijn. Dus zometeen muziek aan zee, maar eerst het nieuws van 2 uur. Hier is André Kolen.
9: ADO Den Haag heeft Stephen Gunn aangesteld als nieuwe technisch directeur. De Schotse voetbalbestuurder krijgt officieel de titel Director of Football. Een functie die vergelijkbaar is met die van technisch directeur. Gunn gaat deze rol vervullen naast Mark Wotte, die momenteel eindverantwoordelijk is voor het technische beleid bij ADO. 8 bruggen in Alphen aan de Rijn, Zwammerdam, Wouwbrugge en Leimuiden gaan de komende jaren elk minimaal een half jaar dicht vanwege groot onderhoud. Dat gaat leiden tot verkeersoverlast, omdat bruggen deel uitmaken van belangrijke verkeersaders of een provinciale weg zijn. In totaal kost het onderhoud aan de 8 bruggen in onze provincie 31 miljoen euro. Na jaren wachten worden verzakte kades in de historische binnenstad van Delft nu echt aangepakt. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en volgens een woordvoerder van de gemeente Delft zijn de bouwvakkers begonnen met het deel tussen de Beestenbrug en de Mindere Broersbrug. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Annemieke Bosgaard.
11: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. Op de A16 Rotterdam richting Breda, bij Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
12: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Vond Slachtofferhulp Strijd voor Betere Wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Vond Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Coldplay hoorde je met Everyday Life. En ik begon Muziek aan Zee met Earth, Wind and Fire Fantasy. Van harte welkom bij dit programma. Ja, ik ben er weer. 2 maanden lang mocht ik andere dingen doen. En dat was echt genieten. Onder meer in Portugal gezeten met de caravan naar Zeeland. Maar ook bijvoorbeeld op de hei. En mensen bezocht die ik al een tijdje niet had gezien. Dus het was echt wel heel fijn om even los te zijn. Maar het is ook fijn om weer terug te zijn bij West. Ik bedank Paul. Ik had hem net nog aan de telefoon. Paul, als je luistert, nogmaals, het was echt top dat jij er was. Het was een feestje, maar de komende 2 uur zijn weer voor mij. En dat betekent onder meer natuurlijk blije berichten. Die gaan dit keer over kuilen graven. En de krijg nou wat gaat over de Eiffeltoren. Zometeen Blondie gepland, maar eerst UB40. Welkom.
1: Muziek aan Zee.

0: Blondie kennen we natuurlijk ook van Denise. Denise zei die andere vrouwennaam. En dit was Maria in Muziek aan Zee. Op zoek naar de glimlach natuurlijk.
1: Blije berichten.
0: Onder meer Corine, die zat gisteren in het Westbroek Park. Ze heeft er wat fotootjes van geplaatst. De parade daar, ja, dat is weer genieten. Veel mensen op een bankje, lekker met een drankje. En allemaal leuke dingen aan doen daar zo. En Peter, die is op het strand. Hij zegt, dit is een soort ingenieurskunst dat een prijs verdient. Een filmpje heeft hij geplaatst waarbij kinderen, wat oudere kinderen al, gaten hebben gemaakt in het zand, maar ook ondergronds weer hebben gegraven. Waardoor zeg maar, het van het ene gat inloopt en het andere gat er dan weer uitkomt. Dat is wel inderdaad een soort kunstwerkje in het strand maken. In het zand gewoon omdat het kan, omdat het lekker weer is. En lekker genieten aan zee. Doe ik ook altijd. Dit is Bente. Nieuwe muziek op Radio West. 3, 2, 1.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Tijd voor het regionale nieuws. En dat krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Marjolein. ADO Den Haag heeft Steven Gunn aangesteld als nieuwe technisch directeur. De Schotse voetbalbestuurder krijgt officieel de titel Director of Football. Een functie die vergelijkbaar is met die van technisch directeur. Gunn gaat deze rol vervullen naast Mark Wotte, die momenteel eindverantwoordelijk is voor het technisch beleid. Gunn bekleedde eerder een vergelijkbare functie bij Aberdeen. Hij was 25 jaar werkzaam voor de Schotse club, waarvan de laatste 4 jaar als sportief eindverantwoordelijke. Gunn zal de komende periode nauw samenwerken met technisch directeur Mark Wotte, waarbij de eerste prioriteit ligt bij het verder versterken van de selectie met het oog op de sportieve ambities van ADO Den Haag. De aanstelling van Gunn komt op een moment waarop de functie niet vakant is en daardoor beschikt ADO voorlopig over 2 technisch verantwoordelijken. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand al dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker die vindt het wel jammer.
9: We wouden hier nog even spelen en kijken.
10: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
9: Zou ik stom vinden.
10: Waarom?
9: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
10: Wat doe je dan het liefst?
9: Kijken.
11: Ja, heel zonde. Ja,
10: waarom?
11: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
8: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier. Maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het Haagse ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen. Op de vloer liggen 5 grote witte vellen helemaal gevuld met pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los op het papier, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal 1 voor 1 op elkaar zou stapelen, dan zou het ongeveer 500 meter zijn.
1: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
12: Vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft verder droog. We hebben een matige tot vrij krachtige westenwind en het wordt ongeveer 25 graden. Komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het verder droog. De westenwind neemt wat af en de temperatuur daalt tot 17 of 18 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Ook dan blijft het droog. En bij een matige westenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 22 graden. Woensdag zijn er eerst wolkenvelden, later komt er meer zon en wordt het 24 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers warm met flink wat zon en droog weer.
8: Dankjewel, Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.
14: Hey Marjolein, ga je...

Hotels hoorde je Suddenly Last Summer uit 1983. De lead single van hun vierde studioalbum Little Robbers heette dat. Het nummer bereikte de negende positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En een grote hit in ons land, maar bijvoorbeeld ook in Canada. Ja, op de dag dat ik weer terug ben nadat ik er 2 maanden tussenuit ben geweest, wat natuurlijk heerlijk was om even lekker weg te zijn, maar ik heb jullie best gemist, mag ik eerlijk zeggen, toch? En ik kreeg ook allemaal lieve berichtjes van mensen op mijn Facebook, onder meer Connie van Gessel, Wil Floor, Leo van Vliet, maar ook bijvoorbeeld Evelien Wijnbergen, Gerard Nicolai, Greet van Hooijdonk, Ineke Jasper, Cor van Oers, Magda de Wit en veel meer mensen, Leni Oosterlee ook nog, ja, dat ze het leuk vonden dat ik weer terug ben. Nou, ik ben ook heel blij dat ik hier weer ben. Het voelt toch ook altijd een beetje als een soort familie hier bij West. Ik weet niet hoe dat komt. Door de collega's, maar zeker ook door de fijne luisteraars die wij mogen hebben. Dus fijn dat jullie weer luisteren ook naar Muziek aan Zee op deze maandagmiddag. Zometeen natuurlijk weer de Krijg Nou Wat. Dit keer over de Eiffeltoren. Misschien ga je er wel naartoe deze zomer. Het zou zomaar kunnen. Ik mag voorlopig niet meer weg, heb ik te horen gekregen van mijn baas. Dus ik blijf voorlopig even hier. Hè. Dit is Elton John op de 89.3 FM. Circle of Life.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Best Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: De Rolling Stones, Start Me Up in Muziek aan Zee. Zijn jullie wel eens in de Eiffeltoren geweest? Nou, ik wel, lang geleden, 2010 volgens mij. Maar bij die Eiffeltoren is zaterdag een man opgepakt die de Eiffeltoren vanaf de buitenkant beklom aan een touwtje. En uiteindelijk hing hij er ook een Amerikaanse vlag aan op. Ongeveer bij de tweede verdieping, daar hing de vlag. En even later werd hij opgepakt.
1: Zeg nou wat!
0: Bij de derde verdieping werd hij uiteindelijk aangehouden. Waarschijnlijk had het te maken met de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Maar misschien ook wel met het WK. Dat zou zomaar kunnen. In Amerika. Maar ja, het is hem wel gelukt, zijn missie, blijkbaar. Oh, dit zou zomaar natuurlijk ook de meedansplaat kunnen zijn. Maar daar moeten we nog even op wachten. Rond 3:50 komt hij weer in dit programma. Maar ik heb er wel zin in nu, dus ik draai deze gewoon nu alvast. Dit is Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Op zwepende klanken op je radio op de maandagmiddag in Muziek aan Zee. Dus ja, een voordansje mag voor mij hoor. Dansen mag altijd natuurlijk, hè. Hier is Rhythm Is Gonna Get You.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Het tweede uur alweer van Muziek aan Zee, waarbij ik straks muziek mag draaien uit de jaren 70 van Gary Rafferty. Baker Street komt eraan. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
8: Op de Hofweg in Nooddorp is een auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. De 2 inzittenden zijn niet gewond geraakt, maar de bestuurder is meegenomen naar het bureau. Het vermoeden bestaat dat er drank in het spel was. De auto is door een berger uit het water gehaald. ADO Den Haag heeft Steven Gunn aangesteld als nieuwe technische directeur. De Schotse voetbalbestuurder krijgt officieel de titel Director of Football. Een functie die vergelijkbaar is met die van technisch directeur. Gunn gaat deze rol vervullen naast Mark Botte, die momenteel eindverantwoordelijk is voor het technische beleid bij ADO. En na jaren wachten worden verzakte kaders in de historische binnenstad van Delft nu echt aangepakt. Werkzaamheden zijn begonnen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Delft zijn de bouwvakkers aan de slag gegaan met het deel tussen de Beestenbrug en de Minderebroersbrug. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tot 4 uur, Muziek aan Zee. Dit is Radio West.

0: Terug naar de jaren 80 met Simply Red. Money's Too Tight to Mention. En daarvoor hoorde je uit de jaren 70 alweer Gary Rafferty. Ja, met Baker Street. In Muziek aan Zee op deze fijne maandagmiddag. Nog een klein uurtje te gaan. Straks rond 3:50 heb ik weer een fijne meedansplaat ook voor je. Denk er nog even over na welke dat hoort. Je mag me ook altijd mailen. Trouwens, Marjolein Apenstraatje, omroepwest.nl. Het wordt wel een fijne dansbare plaats om even lekker je hoofd bij leeg te springen. Verder gepland, nieuws over de Hoftuin in Hillegom. Daar was iets bijzonders aan de hand dit weekend. En fijne muziek gepland, onder meer de Mavericks, Dance the Night Away. Billy Joel komt eraan met The Longest Time. Michael McDonald en James Ingram weer eens gepland. Jamo Be There en straks muziek uit de jaren 60 van Animals. Maar eerst Douwe Bob.
1: Altijd dichterbij. Muziek aan zee.

0: de eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Please don't let me be miss. Even meezingen toch, Animals. Don't let me be miss. Understood was ook de titel. Gisteren was het een romantisch feestje in Hillegom. Er was romantiek, muziek, kunst en cultuur in de Hillegomse Hoftuin. Want daar werd een evenement gehouden. Hillegom Romantiek heet het. Terwijl de hele middag liefhebbers in klassieke kleding rondliepen, ook grappig om te zien, de foto's daarvan, was er ook heel veel te doen. Er waren optredens van onder andere Hillegoms Harmoniekapel, Popcor Zilt en balletschool Marta de Rijk. Maar er werd bijvoorbeeld ook geschilderd en geshopt. Ja, je kon er ook lekker dingen kopen. Onze mediapartner Studio Bollestreep, of Bollestreep.

Wat is dat toch een prachtige plaat van APP, The Alan Parsons Project, Old and Wise. Nu verder met opzwepende klanken tot aan het nieuws met André Kolen. Dit is Zen met Hair.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
10: Goedemiddag, Marjolein. Op het Malieveld en bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn enkele honderden mensen bijeengekomen om hun steun te betuigen aan Reza Pahlavi, de oudste zoon van de laatste sjah van Iran en een prominent leider van de oppositie. Hij wordt vanmiddag ontvangen in de Tweede Kamer. De betogers hebben Iraanse vlaggen van voor de revolutie bij zich en er worden leuzen gescandeerd. Verschillende partijen, onder meer Pro en Denk, waren kritisch op de uitnodiging van Pahlavi door de VVD. Uiteindelijk werd, zoals eerder ook al het plan was, door de Commissie voor Buitenlandse Zaken besloten om een programma te organiseren waarin Iran-experts, politici en activisten spreken. Pahlavi komt om 16:00 in een besloten sessie aan de beurt. En wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, moet eerst afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. Voor de start van de afgraving is vandaag de eerste steunpaal geplaatst. Architect Pieter Bruin noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. De keuze voor de Bruin als tekenaar van deze nieuwe ingang is niet toevallig. Want net voor de eeuwwisseling was hij ook verantwoordelijk voor de bouwtekeningen van de Tweede Kamer zelf. Ik heb het gebouw altijd willen zien als een open huis, zegt die architect Pieter Bruin. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt dat jammer.
11: We wouden hier nog even spelen en kijken.
12: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
11: Zou ik stom vinden.
12: Waarom?
11: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
12: Wat doe je dan het liefst?
11: Kijken.
13: Ja, heel zonde. Ja.
12: Waarom?
13: Omdat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
10: De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier. Maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns zijn te bewonderen in het Haagse ontmoetingscentrum Weimars Wijkpaleis. De zussen Samina en Wassima Khan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen en opgenomen te worden in het Guinness World Records boek. Op de vloer liggen 5 grote witte vellen, helemaal gevuld met de pinguïns in allerlei kleuren. En achter een gele lijn kunnen bezoekers het kunstwerk bekijken. Pinguïns van origami staan los op het papier, dus mogen ze niet verschoven worden. Pinguïns zijn ongeveer 10 centimeter groot. En als je ze allemaal één voor één op elkaar zou stapelen, dan zou dat ongeveer 500 meter zijn.
9: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
14: Vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft verder droog. We hebben een matige tot vrij krachtige westenwind en het wordt ongeveer 25 graden. Komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het verder droog. De westenwind neemt wat af en de temperatuur daalt tot 17 of 18 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Ook dan blijft het droog. En bij een matige westenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 22 graden. Woensdag zijn er eerst wolkenvelden, later komt er meer zon en wordt het 24 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers warm met flink wat zon en droog weer.
10: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
15: 80 kilometer file in het westen van het land al. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. De file staat voor knoop in het Ketelplein en is 12 kilometer. 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. Daardoor file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar dus die 20 minuten vertraging bij knoop in het Terbrechtseplein. A20, Hoek van Holland Gouda. 10 minuutjes bij Moordrecht. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knoop in het Terbrechtseplein.
10: Dankjewel Robert. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan zee. Dit is

0: Steely Dan, Reeling in the Years. En daarvoor hoorde je Michael McDonald samen met James Ingram. Yamo Be There. En nu is het dan toch echt tijd voor een dansje. Ik moet zeggen, ik heb het in de vakantie ook volgehouden hoor. Altijd zo rond 4:30. Even lekker gek doen op een muziekje. Desnoods een muziekje in mijn hoofd. En ik heb nu volgens mij wel weer een fijne plaat gevonden om even lekker je hoofd bij leeg te springen. Dus ik hoop dat je gezellig met me meedoet. Want met z'n tweeën is het toch gezelliger dan alleen dansen. Vind je ook niet? Schuif je meubels opzij. Schop je schoenen uit. Want hij komt er weer aan.
1: Berlijn, ga je mee dansen?
0: Ik doe zeker mee. Dit keer eentje van Cher. Die redelijk rustig begint. En dat is dan wel weer fijn, toch? Want dan kan je even een beetje je spieren losmaken nu. Even je armen zo. Je schouders en je benen. En nou hoor je al van, oh, let op. Het gaat al een beetje spannender worden. Ik kan al wat meer gaan bewegen. Lekker wiebelen op je stoel mag ook, hè. Maar je mag ook gewoon gaan springen, wat mij betreft, hoor. De meedansplaat is van Cher.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je in de tijdmachine kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Ja, de Mavericks hoorde je Dance the Night Away in Muziek aan Zee. Maar het is alweer bijna 4 uur. Ja, dan vliegt zo'n show toch wel weer. Ook al was het 9 weken geleden dat ik het voor het laatst had gedaan, toch is het wel weer fijn om er weer lekker in te komen. En ik heb weer genoten. Ik ben er wel weer klaar voor. Komende tijd ga ik lekker weer hiermee door. Zometeen natuurlijk hier Bas Martinius met West komt thuis. Oh, wat straalt hij ook. Zo te zien heeft hij het ook goed gehad hier. Lekker kleurtje gekregen ook. Goed bezig, Bas. Veel plezier met hem met in het laatste uurtje de 60s at 6 natuurlijk. En ik ga hem nog even lekker een knuffel geven, want ik heb hem gemist. Tot morgen. Doeg, doeg.
1: Muziek aan Zee.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Zometeen in West komt thuis. Bij de Tweede Kamer zijn ze begonnen met het bouwen van een publieksentree. Klinkt goed, hè, natuurlijk. Nou, we zijn er wezen kijken, straks meer. 4 uur, het nieuws met André Kolen.
12: ADO Den Haag heeft Steven Gunn aangesteld als nieuwe technisch directeur. De Schotse voetbalbestuurder krijgt officieel de titel Director of Football. Een functie die vergelijkbaar is met die van technisch directeur. Gunn gaat deze rol vervullen naast Mark Botte, die momenteel eindverantwoordelijk is voor het technische beleid bij ADO. Op de Hofweg in Nootdorp is vanmorgen een auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. 2 inzittenden zijn niet gewond geraakt. De bestuurder is meegenomen naar het bureau. Het vermoeden bestaat dat die onder invloed reed. Auto is door een berger uit het water gehaald. Na jaren wachten worden verzakte kaders in de historische binnenstad van Delft nu echt aangepakt. De werkzaamheden die zijn begonnen. En volgens een woordvoerder van de gemeente Delft zijn de bouwvakkers begonnen met het deel tussen de Beestenbrug en de Mindere Broersbrug. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Robert Vriezen.
14: Ruim 100 kilometer file alweer in onze regio. Zo rijdt het langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Eerst 10 kilometer file tot aan Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Verderop 10 minuten vertraging bij knooppunt Hofvliet en door richting Rotterdam. Tot aan knooppunt Ketelplein 18 kilometer file met een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Wordt file gereden tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein. Half uur vertraging door 7 kilometer. En die werkzaamheden die worden uitgevoerd op de A20. Ook daar file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor Terbrechtseplein 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging alweer op de N207 vanuit Hillegom naar Bergambacht. Bij Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer. En een kwartiertje vertraging op de N209 vanuit Hazeswoude naar Rotterdam bij Bergsenhoek Noord.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
19: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: De Ferris op Radio West. Heaven must be missing an angel. 8,5 minuut over 4. Ik zeg een zeer goede zonnige middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen aandacht voor iets nieuws. Een publieksentree bij de Haagse Tweede Kamer. Mijn collega Mariette is daar eventjes wezen kijken. Mariette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor die centen mag dat ook wel, hè? Dat we ook iets, ook iets leuks krijgen.
1: Het loopt er een paar jaar uit. Wat een paar centen loopt het uit. Ja, nou, dan een klein feestje.
0: Zometeen meer daarover. Straks geef ik ook kaarten weg voor het Haagse Beat Festival. Dat is op zondag 26 augustus in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Daar treden natuurlijk cracks op, hè? Gouden oude gasten. Allemaal artiesten die Den Haag eigenlijk op de kaart hebben gezet als beatstad. Daar speel ik een spelletje voor. Twee kaartjes zijn er te winnen. Hou dat in de gaten, want het is heel erg makkelijk. Ik laat je een fragmentje horen en je hoeft dadelijk alleen maar eventjes de titel of de artiest te noemen. En dan heb jij die twee kaarten al in de pocket zitten. Dus dat is mooi meegenomen. ADO Den Haag staat er goed voor. Zijn natuurlijk gepromoveerd. Hebben een oefenwedstrijd gespeeld. Kortom, we gaan in het volgende uur even babbelen over het nieuwe seizoen dat eraan zit te komen. En voor de rest natuurlijk allerlei vaste onderdelen. Zoals je weet, op maandag een stukje cabaret. Ik heb onze grootste ADHD'er van Nederland maar eens uit de kast gehaald. En dus niet Leidenaar Jochem Meijer. Nee, Bert Visser natuurlijk. Oh, wat een crack is dat. En dit is muziek van Abel. Neem me mee.

0: Ja, nou zal ik even een verhaaltje vertellen natuurlijk. Hè, Mariette?
1: Ja.
0: Want wij zagen een melding op het beeldscherm komen van de computer. En toen zei die computer, weet je wat? Ik stop er lekker mee. Dus we gaan even kijken of we opnieuw de boel kunnen inladen. En dan gaan we natuurlijk ook zo even babbelen over die publieksingang van de Tweede Kamer. Bij de Tweede Kamer. Nou.
1: Daar lijkt verschijnt weer
0: het
1: komen,
0: een en ander te komen.
1: Toch?
0: Even kijken of er verdraait.
1: En Abel is er ook nog. Daar waren we mee bezig.
0: Ja, maar eens even kijken. Even live testen. Ja, ik denk dat dat wel gaat werken. Nou, weet je wat? Ik ga je officieel formeel mooi introduceren. 4:12 op Radio West. Ja, ik zei het al. Ik hoef het ook niet meer te zeggen. Een mooie publieksingang voor de Tweede Kamer. De nieuwe Tweede Kamer. Jij bent er even bezig kijken.
1: Ja, dat was. Ze vond het kennelijk nodig om even een succesje te vieren. Want zo succesvol is die hele renovatie natuurlijk niet.
0: Nee, wel kort samengevat, te duur en te lang. Hè?
1: Te duur en te lang. Dus 300 bouwvakkers die de komende jaren aan die publieksingang gaan werken, die kregen cake en wat te drinken. Die kregen ook geserveerd de Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen. Saskia Brunes, de wethouder uit Den Haag. En ook nog een minister die daar even erop de congé kwam geven. Nee, hoe noem je dat?
0: Acte de présence.
1: Acte de présence, ook Frans. Nou ja, wat wel weer leuk is dat het hele Binnenhof natuurlijk gerenoveerd wordt. Het enige nieuwe, dat wordt deze entree. Dat moest, omdat het veilig moet. Er moeten ook meer mensenstromen doorheen kunnen. Ja. Nu ontvangt de Tweede Kamer zo'n 300.000 mensen per jaar. Dat moet naar 500.000.
0: En zijn dat dan mensen die daar bijvoorbeeld op schoolreisje komen?
1: Die
0: of zo,
1: op
0: dat
1: schoolreisje,
0: dingen?
1: Maar ook mensen die...
0: publieke petitie, tribune, allemaal publieke, dat soort dingen.
1: Ja, dus dat moeten 500.000 mensen worden per jaar.
0: Ja.
1: En dat moet natuurlijk ook veilig. Want de veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk ook iets hoger geworden de laatste jaren.
0: Kun je wel zeggen.
1: Nou ja, de officiële handeling gebeurde door deze drie notabelen. En dat was wel erg grappig. Tom van Kampen die mocht als eerste dan het knopje omzetten waardoor de boor naar beneden zou gaan. En die zette het knopje aan. Je voelt hem al.
0: Ja.
1: De boor ging omhoog.
0: Oh, dat is symbolisch ook dit.
1: Kennelijk niet echt een technische opleiding. Maar goed, hij is goed ergens anders in. Luister naar Tom van Kampen van de Tweede Kamer, de voorzitter. Tom van Kampen, voorzitter Tweede Kamer. Een mijlpaal. Waar staat deze mijlpaal voor?
2: Voor de eerste opbouwhandeling van ons mooie parlement. Ja.
1: De entree, de publieksentree, hoe belangrijk is dat?
2: Superbelangrijk. Hè? We zagen de oude entree, die zat aan de kant van het plein. Ook heel mooi, maar dat was toch net wat compacter. En ik vind het wel ook symbolisch heel mooi dat we aan de ingang van het Binnenhof, van de Tweede Kamer, de plek waar de volksvertegenwoordiging er zit voor alle Nederlanders, dat we mensen die daar langs willen komen ook een goede entree en een mooie ontvangst kunnen bieden.
1: Waarom was het nodig?
2: Nou, om veiligheidsredenen was het natuurlijk belangrijk dat we daar naar keken. Ja, en je zag dat er eigenlijk al sinds de jaren 90 niks meer was gebeurd aan de verbouw van het Binnenhof. Het is een complex waarvan de eerste delen al uit de 13e eeuw komen. 1230 is de eerste delen van de Ridderzaal gebouwd. Ik word daar altijd heel gelukkig van. Het is het oudste parlement in de wereld, let op.
1: In gebruik.
2: In gebruik. En daar mogen we ook goed voor zorgen. Dat is een hele poos niet gebeurd. En als je het weer klaar wil maken voor de komende honderden jaren, dan moet je af en toe gewoon eventjes met de hand aan de ploeg grote stappen zetten. En dat gaan we nu doen.
1: Er moeten in plaats van 300.000 mensen 500.000 mensen naar binnen kunnen per jaar. Is dat belangrijk?
2: Superbelangrijk. Hè? De mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen. Het is niet van de politici. Het is van de kiezers, van de mensen in Nederland. En dat mensen zich dan uitgenodigd voelen om hier te komen, om debatten te volgen of te spreken met hun volksvertegenwoordigers, met ministers, staatssecretarissen die hier op bezoek komen. Ik vind dat heel belangrijk.
1: Wanneer stappen we hier naar binnen?
2: Zomer 2031.
1: Bent u dan nog voorzitter?
2: Dat zou wel heel leuk zijn. Maar we gaan dat zien. We gaan het zien.
0: We gaan het zeker zien, inderdaad. Tom van Kampen.
1: Ja, ik kon niet nalaten. Die moest ik eventjes nog vragen.
0: Ja, uiteraard natuurlijk. Er kunnen dus dan meer mensen bij de Tweede Kamer op visite komen. Levert dat dan op enige wijze problemen op voor Den Haag met verkeersstromen en dat soort zaken meer? Of?
1: Ongetwijfeld, maar wat levert geen problemen met verkeer op?
0: Kijk, dat zijn antwoorden. Mariette Overdiep, dank je wel. En dit is een plaatje van Wet, Wet, Wet. Eind jaren 80 hadden die mannen erg veel succes. En oh, vooral die zanger. Dat was een knappe kerel. Ik weet nog dat ik het daar tegenop moest nemen. Ik had het bijna gewonnen. Ja, bijna. Maar dat toch nog niet helemaal. Dit is Sweet Surrender. Yeah.

begon als bruiloftzanger. En op een gegeven moment stond hij te zingen op de bruiloft van, ik geloof, de Canadese premier Michael Bublé. Ja, en toen werd hij toch ontdekt, zeg. Oei, oei, oei, oei. Oké, tot aan het nieuws van 4:30 is dit Damn.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Het is klokslag 4:30. Je luistert naar Radio West, het nieuws met André Kolen. André, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas. Een vrachtwagen heeft vanmiddag zijn lading, een stalen onderstel van een torenkraan, verloren op de oprit van de snelweg A44. Als gevolg was de weg dicht. Ongeluk gebeurde in de richting van Wassenaar, ter hoogte van de N206 bij Leiden. In de bocht van de oprit ging het mis en viel een deel van de loodzware lading van de vrachtwagen af. Hijskraan heeft uiteindelijk het stalen onderstel weer van de weg op de vrachtwagen getakeld. Dat is een behoorlijk ding.
12: Ja, dat kun je wel zeggen.
2: De weg ook beschadigd en tijdens de berging was de oprit natuurlijk dicht, maar het is nu allemaal weer voorbij.
12: Ja, tonnen weegt dat, tonnen.
2: Ja. Op het Malieveld en bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn honderden mensen bijeengekomen om hun steun te betuigen aan Reza Pahlavi, de oudste zoon van de laatste sjah van Iran en een prominent leider van de oppositie. Vanmiddag is hij in de Tweede Kamer. Betogers hebben Iraanse vlaggen van voor de revolutie bij zich en er werden ook leuzen gescandeerd. Verschillende partijen, onder meer Pro en Denk, die waren kritisch op de uitnodiging aan Pahlavi door de VVD. Uiteindelijk werd, zoals eerder ook al het plan was, door de Commissie van Buitenlandse Zaken besloten om een programma te organiseren waarin Iran-experts, politici en activisten spreken. En Pahlavi die zit dan in een besloten sessie. Een bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel in Den Haag. Daar is vanmorgen de kist van iemand opgegraven, van een man die 10 jaar geleden in Den Haag overleed en van wie de identiteit al die tijd niet kon worden achterhaald. Nou, hij lag al die tijd dus op Westduin in een naamloos graf. En 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. Nou, over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. En waarom dat zo belangrijk is, dat vertelt uitvaartondernemer Hamza.
13: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
2: Nou, zo krijgt die meneer dus toch nog een islamitisch graf. En dat is gewoon belangrijk voor die meneer en zijn nabestaanden natuurlijk. Wie in de toekomst de Tweede Kamer in Den Haag weer wil bezoeken, die moet dan afdalen in de nieuwe publieksentree. Op de Hofplaats aan het Spui komt het nieuwe entreegebouw. We hoorden het er net. Hè?
12: Ja.
2: Voor de start van de afgraving is vandaag de eerste steunpaal geplaatst. En architect Pieter Bruin, die er ook bij was, hè, die hoorden we er straks. Die noemt de nieuwe entree een poort naar de democratie. Ja, ik weet nog dat je gewoon kon parkeren op die plek. En dat er zo'n, in zo'n klein hokje een meneer zat.
12: Ja, loop maar door.
2: Die altijd vrolijk zwaaide. Ja, ja, zet meneer, joh.
12: Ja.
2: 2 kwartjes.
12: Ja, tijden veranderen, hè?
2: Ja.
12: Je gelooft het niet.
2: Huub weet het ook nog wel, hè?
14: Ja, hoor. Ja. Want we hadden het ook nog even over die kabels, hè? Van die... dat is bij Rotterdam.
12: Bij Rotterdam Stadion, ja. Die daar de kortsluiting in.
2: Ja, er zijn foto's van ProRail dat je die mensen dus zo'n kabelgoot zien herstellen. Nou, het is één spaghetti weerwaar.
12: Ongemeen complex.
2: Het is onvoorstelbaar. Ja. En ja, je hoeft maar 1 draadje verkeerd te doen. Je kan weer helemaal opnieuw beginnen.
12: Ja, ja, dat wel natuurlijk. Dankjewel, Dre.
14: Maar we hebben het wel droog. Het regent daar niet.
12: Ja, nou,
14: dat scheelt.
2: Ja, maar ze moeten wel een parasolletje denk ik doen.
14: Ja,
2: hè?
14: Dat denk ik ook wel. Want het is weer warm, hè?
12: Ja, het is prima. Lekker gewoon.
14: Nou, 25 graden toch al, hoor. Dus als je gaat fietsen met de zon op je bolletje.
12: Ja, dan krijg je het warm. Ja,
2: maar fietsen gaat hij sowieso niet.
12: Ja, dat is toch.
14: Dan wordt het toch alweer een beetje warmer. Ja, kortom, weet je, de zomer is eigenlijk alweer een beetje terug. Het afgelopen weekend was het allemaal wat minder warm, wat bewolkter. Maar nu dus toch alweer aangenaam, inderdaad. Zeker wel. Met nog wel een matige tot vrij krachtige westenwind. Voor de rest zullen we zien dat er de komende avond en nacht nog niet eens zo heel veel zal veranderen. Hoge druk ten zuiden van ons, boven het noorden van het land ligt nog een zwak front. Vandaar af en toe nog een beetje bewolking. Dat zal ook de komende nacht over kunnen trekken, maar het blijft verder droog. Er zijn ook opklaringen. De westenwind zal vannacht wat afnemen. En het wordt niet veel kouder dan 17 of 18 graden later vannacht. In de grote steden misschien 18 of 19 graden. Morgen, nou, toch ook nog wel wat bewolking, maar wel droog en ook weer zonnige periode. Een matige westenwind en morgen ietsje minder warm, ongeveer 23 graden. Maar vanaf woensdag dan zien we weer een nieuw hoge drukgebied tussen Engeland en België bij het Nauw van Calais. Met aanvankelijk nog wat wolkenvelden, later meer zon, 24, plaatselijk 25 graden.
12: Mm-hmm.
14: En vanaf donderdag komt de zomer helemaal terug met een hoge drukgebied ten noordwesten van ons land. Flinke zonnige periode, heel veel zon, 28, plaatselijk 29 graden. Vrijdag is dat niet anders. Het zou hier en daar 30 graden kunnen worden. En dat houdt aan in het weekend en volgende week ook grotendeels. Het ziet er naar uit dat het niet zo warm wordt als bij de vorige hittegolf. Ook niet zo vochtig. Dus dat scheelt
12: dat
14: wel een beetje.
12: Dat is wel heel fijn, ja.
14: Wat meer noordoostenwind. Maar wat nu wel weer het geval lijkt te zijn, is dat dit nogal lang aan zal houden.
12: Oh.
14: Dus ook een groot deel van volgende week. Maar dat moeten we zien. Dat kunnen we iedere dag opnieuw bekijken. Maar dat gaat er dus de komende tijd weer gebeuren.
12: Oké, Huub. Nou, heel bijzonder allemaal weer. We houden het in de gaten.
14: Ja.
12: Het zou inderdaad fijn zijn als het niet meer zo'n benauwde warmte is.
14: Nee, dat klopt. Daar ziet het dus ook niet direct naar uit.
12: Precies. Nou, lieve mensen, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Ja.
2: Heb je even?
12: Ja, daarom. Nee, je hebt ook niks te kiezen. Dames en heren, u krijgt hem, Robert Vriezen.
15: Nu alvast een beetje verkoeling, maar ik denk ik maak hem zelf een keer.
12: Oh.
15: 170 kilometer file in onze regio alleen al. Een uur vertraging voor het verkeer op de A4. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, rijdt langzaam tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein over 43 kilometer. Dan de file van 19 kilometer op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Half uur vertraging tussen Driebergen en Woerden. Er wordt aan de weg gewerkt op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor ook een half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein staat 11 kilometer. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. Draait ook langzaam op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Afgevallen lading bij Oesgeest, de oprit is daar dicht. En op de N207 20 minuten vertraging tussen Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. En dat is bij Aarlanderveen 3 kilometer file daar.
12: Oké, Robert, dankjewel. En tot straks weer. Hè.
15: Tot zo.
12: Joe.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: West komt thuis.
16: Dit is Radio West.

0: Frank Boeien, al dan niet met zijn groep Paradijs. Oh jee.
1: Haags Beat Festival.
0: Ja, ik ga zo meteen twee kaarten weggeven hoor, voor het Haags Beat Festival. Het gaat erom dat je even doorgeeft titel of artiest van het volgende fragmentje. ...070-390-5454. Welk bandje was dat? Nou, moeilijk kan het niet zijn natuurlijk. Hè? Het Haags Beat Festival, twee kaarten. En dan kun jij daar lekker naartoe in augustus. Ilse de Lange, Something Good.

0: Ilse de Lange. Something Good.
1: Het Haags Beat Festival.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe we twee kaarten kunnen weggeven voor het Haags Beat Festival. Aan de telefoon heb ik Margaret Krieker. Dag Margaret, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oh, wat heb jij je radio daar hard aan staan, joh. We horen onszelf al 1000 keer terug, hè.
2: Ja, we durven er niet aan te komen, want dan gaat hij van de zender.
0: Oh, dat is ook wat. Ja, nou, je kan het allemaal gewoon aan de telefoon horen, hoor. Dus zet de radio maar gewoon gerust wat zachter. En dan komt het, vanzelf wel goed. Margaret, waar zit je op dit moment? In de automobiel of zo?
2: Nee, op de camping.
0: Op de camping? Oh, wat lekker. Ja. Lekker op vakantie. Ja. Waar ben je naartoe?
2: Wij staan op Kaakduinpark.
0: Heerlijk. Is dat voor jou lekker dicht bij huis?
2: Ja, het is mijn tweede huis, zeg maar.
0: Oh, wat goed, joh. Ja. Klinkt goed, hoor. Ja, en het wordt heerlijk weer, hè? Ja. Dat heb je Huub horen zeggen. Dus nou, voorlopig zit je daar helemaal prima.
2: Ja, daarom.
0: Daarom. En als je iets vergeten bent thuis, dan is het kwestie van even op de fiets springen en je bent zo weer terug.
2: Ja, dat is zo.
0: Hey Margaret, dat festivaletje, dat is zondag 16 augustus natuurlijk in Openluchttheater Zuiderpark. Ben je er al eens eerder geweest bij het Haags Beat Festival?
2: Ja, maar is het nou 16 augustus of 26 augustus? Want ik hoor bij jullie steeds twee verschillende datums.
0: Oh, dat is heel verwarrend. Nou, hier op mijn beeldscherm staat 16 augustus, maar weet je wat we doen? We gaan dat natuurlijk gelijk even live googlen, zodat we het zeker weten. Ja. Want het zou wel heel raar zijn als dat verkeerd wordt gecommuniceerd natuurlijk. Hier zo, Haags Beat Festival. Ik typ het even in. Huppakee. Dat is op zondag 16 augustus, volgens de website van het Haags Beat Festival zelf. Dus 16 augustus.
2: Ja, het zit heel relaxed daar. Hele leuke mensen altijd.
0: Ja, het is lekker kleinschalig ook, een beetje intiem.
2: Ik wil er zo graag naartoe, maar alle kaartjes waren al uitverkocht.
0: Oké, nou, dan gaan we eens kijken of we jouw twee kaarten erbij kunnen organiseren. Ik laat een fragmentje horen en dan wil ik van jou graag weten de titel van de plaat of welke band dat doet. Nou, en daar kom je heus wel uit. Okay. Let goed op, daar komt hij aan. Ja, Mark, de vraag is natuurlijk, welke band is dit? En of, wat is de titel van de plaat?
2: Frans, wat is de titel? En wat is de band? Nou, we kennen het niet horen.
0: Weet je het niet?
2: We kennen het niet horen. Kennen het niet horen.
0: Oh, je kunt het niet horen. Oh, dan moet je staat je telefoon op speaker of niet?
2: Ja. Frans, kom eens hier.
0: Ja, zet hem maar even op de speaker. Zet die radio alsjeblieft uit. Dat hoor ik natuurlijk normaal niet te zeggen.
2: We lopen heel ver van de radio vandaan.
0: Heel goed. En dan moet je goed luisteren naar de telefoon. Kun je mij goed horen? Want dan kun je zo het fragment hopelijk ook goed horen. Nou, daar komt het fragment nog een keer. Let op. Ja, welke goede band is dit nou toch?
2: Nou, hij heeft geen idee.
0: Nou jongens, omdat jullie zoveel pech hebben. Golden Earring natuurlijk. I've Just Lost Somebody. Nou.
3: Just Somebody.
0: Maar je krijgt van mij gewoon die kaarten, want jullie hebben zoveel moeite daarvoor moeten doen. Margaret, blijf even aan de lijn. Dan gaan we het allemaal in orde maken, ja?
2: Nou, je bent een topper.
0: Graag gedaan. Heel veel plezier nog op daar op Kijkduinpark.
2: Mijn man is een hele grote Golden Earring fan.
0: Oh, helemaal top, oh jee.

Ja, even doorgeven aan de man van Margaret Krieger die net met mij het spelletje speelde. Dit is dus I've Just Lost Somebody van zijn favoriete band, inderdaad Golden Earrings. Nog met een S, dan kun je nagaan hoe oud het is. Maar dat weten jullie daar ook wel. Goed, Margaret krijgt in ieder geval van mij 2 kaarten. En dan moet je niet denken van ja, Bas, je loopt die mensen een beetje te mazzelen. Nou, ze hebben zoveel moeite gedaan om die opgave goed te kunnen horen. En dat lukte niet. Want ja, de radio die stond echt een beetje te storen en moeilijk te doen. En door de telefoon kun je dit soort dingen gewoon heel slecht horen. Dat is gewoon helemaal waar. Dus van harte gefeliciteerd, Margaret. Heel veel plezier daar natuurlijk op het Haagse Beat Festival 16 augustus. David Bowie, Ashes to Ashes.

David Bowie, Ashes to Ashes op Radio West. We gaan alweer richting het nieuws van 5 uur. Natuurlijk met de hoofdpunten van het nieuws bij ons hier uit de buurt. Maar ook met het nationale en internationale nieuws van de NOS. Laurie Spee is dit. How many times? Tot zometeen.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers aan tafel.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers aan tafel.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Zometeen in West komt thuis. ADO Den Haag, het nieuwe seizoen komt eraan. Spannende tijden natuurlijk. Wat is er allemaal gebeurd en wat staat er allemaal op stapel? Jim van der Del vertelt er zometeen over. 5:02. Het nieuws bij ons, de hoofdpunten bij ons uit de buurt. Van het nieuws dan, André Code.
14: Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Dat laat informateur Ahmed Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad in Den Haag weten. De fracties van alle partijen steunen het akkoord en vrijdag is de presentatie daarvan. De onderhandelingen in Den Haag hebben bijna 2 maanden geduurd. ADO Den Haag heeft Steven Gunn aangesteld als nieuwe technisch directeur. De Schotse voetbalbestuurder krijgt de titel Director of Football, een functie vergelijkbaar met die van technisch directeur. Gunn gaat deze rol vervullen naast Mark Wotte, die nu eindverantwoordelijk is voor het technische beleid bij ADO. Vanmorgen is een auto op de Hofweg in Nooddorp van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. 2 inzittenden raakten niet gewond, maar de bestuurder is wel meegenomen naar het bureau. Het vermoeden bestaat dat de persoon onder invloed was. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, 8 Karspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Robert Vriezen.
16: Het is al een drukke spits in onze regio. 170 kilometer file bij elkaar. Politieactie op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Kwartier vertraging doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Op de A4 vanuit Amsterdam door richting Rotterdam. 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein met 3 kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, half uur vertraging bij Woerden. 20 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer langzaam rijden. Op de A16 Breda Rotterdam voor het Terbrechtseplein 11 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein op de A20 ook 6 kilometer met een half uur tijdsverlies. En op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
20: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 al gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
21: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
22: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Kiss.
1: 1986, Prince met Kiss. Goedemiddag, 11 minuten over 5. West komt thuis op Radio West. Tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen even lekker uitgebreid bomen over ADO Den Haag. Namelijk vandaag een nieuwe directeur gepresenteerd. Nou, Jim van der Del, onze ADO-watcher, onze kenner, die houdt het allemaal in de gaten. Hij zit hier zometeen aan tafel. In de kopstaartplaat zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord mij of me. Mag ook in een andere taal. Nou, wat het is geworden, dat hoor je natuurlijk strakjes over een goed half uur. Pardon. En voor de rest andere gebruikelijke onderdelen. Dus laat hem lekker aanstaan op Radio West. Hoef je niets te missen. Het is een plaatje dat ik al een tijdje niet gehoord heb, maar het blijft een mooie plaat. Het staat weliswaar I don't like Mondays, maar ik heb er niet specifiek een hekel aan. De Boomtown Rats.

0: Boomtown Rats, I Don't Like Monday. Met de piano op het einde, het mooie slotakkoord. Het is 4:15.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: ADO Den Haag presenteerde vandaag een nieuwe directeur. De Schot Stephen Gunn is de nieuwe head of football. Klinkt allemaal heel Engels en dat is het ook natuurlijk. En hij zal naast de huidige technische directeur Mark Wotten plaatsnemen. Ja, een nieuwe directeur dus, ADO. Jim, neem me niet kwalijk. zag jij dat aankomen?
2: Nee. Ze hebben er al drie. Mark Wotten is technisch directeur. Natasja van Grinser, admiraal, is algemeen directeur.
0: Ja.
2: En Martijn van Opstal is commercieel directeur.
0: Kind dus dat... Waterhoofd?
2: Nou, dat wil ik niet gelijk zeggen, want er zit wel een verhaal aan vast.
0: Vertel.
2: Die Stephen Gunn is dus director of football of head of football. Die komt nu naast Mark Wotten te staan. En aan de ene kant geeft Wotten in het persbericht aan dat zijn werkzaamheden veel en van hem vragen. En dat het ook wel fijn is dat er iemand bij komt. Hij had vorig seizoen had hij bijvoorbeeld Cedric van der Gun, oud speler. Maar die was dan teammanager. Niet teammanager, maar technisch manager. Eigenlijk een functie eronder. Mm-hmm. En nu wordt er een functie naast Wotten gecreëerd. En daarin geeft Wotten in het persbericht ook aan dat hij deze man, deze Gun, kan gaan inwerken. Zodat hij zelf op termijn een stapje terug kan gaan doen.
0: Dat Wotten een stapje terug kan gaan doen.
2: Zijn contract loopt tot het einde van dit kalenderjaar.
0: Ja.
2: Dus het ligt wel in de lijn der verwachting dat die Stephen Gunn ingewerkt gaat worden door Wotten. En dat hij hem meeneemt in het bedrijfsleven in Nederland. Hij komt zelf uit Schotland, dus dan zal die wegwijzing gemaakt moeten worden. Hij zal contacten moeten gaan opdoen hier met Nederlandse trainers, scouts, et cetera. En dan kan hij hem zo over een paar maanden misschien wel het stokje overgeven. En dan kan Wotten een stapje terug doen en dan kan Gunn het overnemen. Dus ik zag het niet direct aankomen.
0: Oké. Maar is dat dus wat Wotten wil, zeg maar? Een tijd lang nog even werken voor ADO, hè? Dan heb ik het over tussen nu en een jaar, zeg maar. En dan ruimte maken, afstand nemen.
2: Nou ja, dat is denk ik wel waar ze op voorsorteren nu door deze aanstelling.
0: Ja.
2: En die Gunn heeft zelf 25 jaar voor Aberdeen gewerkt. Waarin die 5 jaar lang dezelfde functie als nu heeft bekleed.
0: Grote club in Schotland.
2: Zeker.
0: Grote stad ook, hè, Aberdeen.
2: Ja. Niet zo groot als de echte toppers daar, hè, Glasgow en Celtic.
0: Mm-hmm.
2: Maar schurkte daar wel vaak tegenaan. Dus hij weet wat hij doet. Alleen, ja, hij heeft natuurlijk niet dat Nederlandse netwerk. Dat heeft Mark Wotten dan weer wel.
0: Ja.
2: Dus dat zal denk ik op termijn de constructie worden dat Wotten een stapje terug doet en hij neemt dan het stokje over en hij is dan Gunn, de man uit Schotland.
0: Ja, nou zijn de Engelsen en Schotten over het algemeen ontzettend aardige mensen, ook erg beleefd. Maar waarom is het geen Nederlandse directeur geworden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag heb ik mezelf vandaag ook afgesteld. Ik weet dat er ook wel met Nederlandse directeuren gesproken is, althans potentieel directeuren, want die hadden die functie nog niet. Maar uiteindelijk is dit een aanstelling vanuit het net werk van onder andere Mark Wotten. Die is van 2010 tot 2014 technisch directeur van de Voetbalbond van Schotland geweest.
0: Mm-hmm.
2: Daar kent hij deze man van.
0: Yep.
2: Ja, en dan is het ook maar de vraag, wat is er beschikbaar op de markt en wie wil er naar ADO komen? Nou ja, goed, uiteindelijk zijn ze bij hem uitgekomen. Er waren zeker ook Nederlandse alternatieven. Maar ja, je hebt ook te maken met een eigenaargroep die erachter staat. En inmiddels ben ik wel zover dat die eigenaargroep iedereen tegen het licht houdt. Iedere speler die Wotten neerlegt, die wil ik halen.
0: Ja.
2: Dan zeggen ze van ja, oké, prima, maar kom maar met motivatie. Waarom? Wat brengt die met zich mee? Hoe oud is die? En wat is de restwaarde?
0: Ja
2: en dan zie je toch ook wel dat het gewoon ook wel cijfermatig aangevlogen wordt. Wat natuurlijk goed is, want ja, degene die er geld in stopt, die wil ook weten wat eruit komt.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, dat zal ongetwijfeld ook door de databanken van Bolt, want dat is de eigenaar van ADO onder andere, gegaan zijn. En daar komt hij dan goed uit.
0: Oké. Ken jij de goede man? Heb je hem wel eens de hand geschud of iets dergelijks?
2: Nee, en hij is ook voorlopig nog niet in Nederland. Ik heb vandaag nog even navraag gedaan wanneer ze hem verwachten. Maar ja, hij komt vanuit Schotland naar hier. Dus het papierwerk moet allemaal nog geregeld gaan worden om hier zo meteen te mogen werken, te kunnen werken, huisvesting, et cetera. Dus voorlopig doet hij het nog op afstand. Voorlopig klinkt alsof hij de komende maanden er niet is. Maar dat heeft natuurlijk te maken met weken,
0: ja,
2: verwacht ik zo. En Mark Wotten blijft voor ons ook gewoon aanspreekpunt.
0: Oké. Nou, dan was er ook nog nieuws over Jari Vlakke, de aanvoerder van ADO en de beste speler van vorig seizoen. Die gaat weg?
2: Ja, die is vandaag bij de training hals over kop vertrokken. Althans, hij zou het veld op gaan om te gaan trainen. Maar voordat dat gebeurde, is hij weer in zijn auto gestapt. ADO Den Haag heeft een akkoord bereikt zo lijkt het nu, met een Spaanse ploeg. Voordat dat natuurlijk allemaal onderaan bij het kruisje getekend wordt, wil die Spaanse ploeg eerst weten hoe fit is Yari Flack. Komt hij door de medische keuring heen? Dus daar heeft ADO groen licht voor gegeven. Die keuring die heeft plaatsgevonden. Ja, in de komende uren zal die deal waarschijnlijk afgerond gaan worden. En dan vertrekt Flack naar Castellón, een club uit de tweede divisie van Spanje. Zou je kunnen kennen van het feit dat Dick Schreuder, voormalig trainer van VV Katwijk, daar jaren trainer is geweest. Ambitieuze ploeg. En die hebben geld voor hem over. De hoogte moet je me op dit moment nog niet naar vragen. Dat is nog niet duidelijk. Maar er zal zeker wel enkele tonnen voor betaald gaan worden. Want ADO heeft ook voor Flack geld betaald. Flack had zelf nog een eenjarig contract. Gaf al heel snel aan deze zomer misschien wel een deurtje verder te willen kijken.
0: Ja, ja.
2: Heeft deels te maken met zijn leeftijd, 28 jaar. Wil graag nog een keer in het buitenland voetballen. En ik denk dat vraag en aanbod ook nog wel ver uit elkaar lagen in de laatste weken. Dus dan is dit een prima oplossing. Als ADO dat niet zou doen, dan mag hij vanaf 1 januari praten met andere clubs en vertrekt hij gratis.
0: Dus is het verstandig dat het nu gebeurt en
2: zeker
0: niet over een half jaar?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk is Mark Wotten dan ook wel heel realistisch. Hij heeft niks aan ontevreden spelers.
0: Nee, nee.
2: En dan kan je beter het geld eruit halen en kijken of je nog een speler kan vinden die voor hetzelfde geld misschien hetzelfde kan brengen en wel de wil heeft om te blijven of om bij te tekenen.
0: Ja.
2: En dat zal op korte termijn denk ik ook wel met Milan Hocker, de verdediger, zo gaan plaatsvinden. Die staat in de belangstelling van een Belgische club. En die hebben ook al een bod gedaan, alleen dat komt er nog niet helemaal lekker uit.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, ja, als de wil van beide kanten er is, dan is het een spel. En dat spel dat wordt uiteindelijk ergens midden afgetikt, denk ik.
0: Precies. Nou, dan nog ander nieuws van ADO. Binnenkort is de open dag volgens mij.
2: Nee, die was gisteren.
0: Oh, die was gisteren. Ja, nou, hier, dat is niet binnenkort, dat is over 364 dagen.
2: Ja, dan is die weer inderdaad. Ja, ik snap dat je daarna uitkijkt.
0: Ben je daar geweest?
2: Nee, ik ben er niet geweest.
0: Okay.
2: Wij zijn daar wel geweest met het promoteam. En we hadden ook iemand van de sportredactie. Altijd leuk natuurlijk.
0: Ja.
2: En met name voor doelman Kilian Nkema. Hij kreeg onverwachts nog een prijs. Hij was de minst gepasseerde keeper vorig seizoen in Nederland.
0: Leuk.
2: In de Eredivisie en in de Eerste Divisie. En daar kreeg hij een bokaal voor uitgereikt.
0: Geweldig.
2: Wist hij niet.
0: Ja.
2: Dus bij de spelerspresentatie werd hij in één keer naar voren gehaald en kreeg hij een extra prijs.
0: Hoe mooi is dat?
2: Superleuk.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Morgenavond voetbal. Tweede oefenwedstrijd. ADO Den Haag heeft dit weekend gespeeld tegen Laakkwartier. Traditionele openingswedstrijd.
0: Oh ja,
2: 5-1 gewonnen.
0: Mm-hmm.
2: Schijnt dat daar een broodje bal met pinnensaus heel goed is. Dat wilde ik jou toch nog even meegeven, Bas.
0: Ga je even zo'n broodje halen zo meteen?
2: Binnenkort rij ik bij Laak langs voor 2 broodjes bal pinnen. Dan gaan wij kijken of het klopt. En morgen

Lady Antebellum op Radio West. Need You Now. Plaatje dat ik ook lang geleden voor het laatst heb gehoord. Het is natuurlijk een plaatje uit 2010. Dat was destijds een behoorlijke hit. Zometeen natuurlijk het nieuws van 5:30. De tijd vliegt als je plaatjes mag draaien op Radio West. Met André Kolen. Tot aan dat moment is dit Robert Palmer. Every Kind of People.

0: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: Het is 6:02. Je luistert naar Radio West. Het nieuws met André Kolen. Dre, een goedemiddag.
16: Een goedemiddag, Bas. Hart voor Den Haag. VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Dat laat informateur Ahmed Abu Taleb in een brief aan de gemeenteraad in Den Haag weten. Fracties van alle partijen steunen het akkoord en vrijdag is de presentatie ervan. De onderhandelingen die hebben bijna 2 maanden geduurd en begonnen al in het Pinksterweekend. Volgens ingewijden zou de wethoudersploeg bestaan uit 10 wethouders. 5 voor Hart voor Den Haag, voor VVD en DENK. En die krijgen er ieder 2. En 1 voor het CDA. 10 gemeenten die moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. En daaronder bevindt zich ook Westland. Minister Van der Brink heeft de gemeente al eerder een brief gestuurd omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet, maar kreeg 0 op het request. Ook gesprekken met ambtenaren hielpen niet. De gesprekken die Van der Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeente moeten ertoe leiden dat die alsnog opvanglocaties gaan regelen. En in het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Er is te lang gewacht met het inrichten van grote locaties om mensen te vaccineren tegen corona. Dat zei Jaap van Delden namens het RIVM, verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne voor de enquêtecommissie Corona in Den Haag. Het idee was eerst om de prikken te laten zetten via de huisartsen, omdat dat voor veel mensen een vertrouwde plek was.
17: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht: wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En dat plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
16: Volgens Van Delden ging het vervolgens wel goed, omdat de GGD inmiddels veel ervaring had met het op grote schaal testen van de mensen op corona. Die ervaring konden ze weer mooi gebruiken. Zuhari H. uit Zoetermeer is door de rechtbank veroordeeld tot 6 jaar cel voor een gewelddadige overval op 2 sekswerkers. Midden in de nacht zou er nog een klant komen voor de 2 Roemeense sekswerkers die een flatwoning hadden gehuurd aan de Ocarinalaan in Rijswijk. Het draaide uit op een huiveringwekkende beroving door 2 gemaskerde mannen, waarbij de vrouwen bijna €40.000 werd afgepakt. De berovering in Rijswijk was op 12 maart 2024.
15: Poeh. Dankjewel, Dre. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
18: Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en het blijft verder droog. De westenwind neemt geleidelijk aan iets af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 17 graden. Morgen zijn er ook wat wolkenvelden, maar komen er ook perioden met zon en bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Woensdag zijn er wolkenvelden, later komt er meer zon en wordt het 24, plaatselijk 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en temperaturen van ongeveer 28 graden.
15: Nou, het gaat dus overduidelijk niet vriezen, maar voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriezen.
19: Jazeker, 180 kilometer file staat er in onze regio. Een enorm drukke avondspits. Zeker voor de maandag. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Na een ongeluk bij Den Haag-Ypenburg is daar de rechterrijstrook dicht. De andere kant op is de vertraging veel groter vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij elkaar 31 kilometer file tussen Roelofarensveen en knooppunt Ketelplein met meer dan een uur vertraging. Een ruim een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Draait langzaam tussen Driebergen en Harmelen over 15 kilometer. Half uur vertraging op de A16. Breda, Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein staat 13 kilometer file. Dat komt direct door de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 bij Terbrechtseplein ook 9 kilometer file en een half uur vertraging. Ik had de A16 vanuit Rotterdam naar Breda even overgeslagen, maar wel degelijk file voor knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. En als laatste de N219, Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
15: Robert, dankjewel. Tot straks weer.
19: Tot zo weer.
16: En tot zover het uitgebreide regio. Nieuws, meer weten, gewoon blijven luisteren, de app gebruiken of op omroepwest.nl kijken.
15: Dankjewel.

0: Een van die vele hits van de Bee Gees, You Should Be Dancing.
1: Cabaret op maandag.
0: Van het weekend was ik even lekker op internet aan het struinen langs YouTube. En toen kwam ik daar min of meer toevallig heel veel tegen van Bert Visser. En als je naar die man kijkt, dan moet je wel zorgen dat je zelf opgeladen bent. Want het kost ook wel energie. Maar wat is het toch een unieke persoonlijkheid op het podium, hè, André?
2: Ja, ik moet altijd vreselijk om hem lachen.
0: Ik ook.
2: Hij zweet als een otter. Die man die verliest gewoon 6 liter vocht in één zo'n voorstelling. Ja. En af en toe dan verdwijnt hij ook van het podium. En dan is hij gewoon 5 minuten weg. En dan die zaal maar lachen. En dan af en toe steekt hij zijn kop ergens weer uit een decorstuk. En dan roept hij weer wat. En dan is hij gewoon weer een paar minuten gewoon weg. En de zaal die blijft maar aan het lachen. Ja, het is echt een geweldenaar.
0: Totale chaos, hysterische typetjes natuurlijk. Absurde verhalen. Ja, daar kennen we hem natuurlijk van. Jaren geleden begonnen, onder andere op televisie, werd hij bekend als presentator van het VARA muziekprogramma Poggy Bonzi. Hij was ook vaste gast in het satirische radioprogramma Kopspijkers.
2: Ja.
0: Nee, dat is televisie, want Spijkers met Koppen is radio.
2: Ja.
0: Neem me
2: ja,
0: niet kwalijk.
2: Ja, maar wel met dezelfde presentatoren.
0: Ja, dat ja,
2: in ieder geval Jack Spijkerman.
0: Ja. En vorig jaar heeft hij dan in het voorjaar officieel afscheid genomen.
2: Ja, maar dat soort mensen afscheid nemen bestaat niet, hè?
0: Oh, daar zouden ze wat mee moeten doen.
2: Nou, ik claim hem vast.
0: Ja, afscheid nemen bestaat niet. We gaan lekker een stukje draaien van Bert Visser. En deze gaat over, de rijdende rechter.
3: Wij hebben een hek gezamen met de buren. En de buren snoeien alleen. Wij hebben 4 meter, zij hebben 4 meter. En de buren snoeien alleen hun eigen stukje. Ook in de vakantie. Oh, zeikers. Vreselijke mensen. Meneer NSB'ers. Vreselijke mensen. Nee, dat zeg ik bewust. Ze verklikken iedereen. Hij heeft dat dan, hoor. Hij heeft dat dan. Dus als wij terugkomen van vakantie, is hun hek helemaal strak. En die van ons helemaal... Ze staan ook altijd voor de deur. Als wij terugkomen van vakantie, staat ze altijd voor de deur en zegt ze... Nou, we kunnen jullie hek wel zien dat jullie lang zijn weg geweest. Nou, wij gaan door de vakantie. Wat zou Herman moeten zonder zijn tuintje? Nou, la la la la la la la. Ik weet wel een paar dingen, hoor. En die bladeren van jullie kastanje hadden bij ons in de tuin. En die fietsen op ons in een rit. Typisch van die rijdende rechterrukkers. Ja, en wel mijn favoriete programma. En ik zei daarna altijd, van omdat hij op meneer Visser heet. Maar ja, meneer Visser is helaas niet meer bij rijdende rechter. Die moest weer voor pegels naar SBS, weet ik veel. En nu hebben we meneer Reed. En nou is het leuk, ik wist dat ik de hele week naar Groningen ging. En de zondag zat ik te kijken, afgelopen zondag, naar de rijdende rechter. En er was een aflevering op. Het refereerde een beetje aan het verhaal wat ik u nu ga vertellen. Ik heb dus de hele aflevering uitgeschreven. U kunt ook uitzendingen gemist kijken. Maar ik lees even, omdat het zo past bij wat ik... Nou, even de bril op, al zie ik niks. Die gaat dan naar beneden, hoor. Wat zijn jullie rare mensen? Nou, maar kijk, oh, goed, kijk, er zit een gat in die map. De hele map is stuk, zie je dat? Oh nee, hoort dit in. Oh, was maar pauze. Nou. Dus dit is de aflevering afgelopen zondag. Ja, ik moet even bril opgooien. Wel bij de glazen. Ik heb +2. Dus +1, dus +2. +1, +2. Ja, hoe verzie je dit? Nou, en deze aflevering speelde zich af in Midden-Brabant in, rond Os-Ude. Nou, dat doet er niet om. Geachte rijdende rechter, het begon meteen al bij terugkomst van onze vakantie uit Luxemburg. De familie Schelkers, onze buren, hadden een schutting geplaatst van 14 meter hoog, zodat het bij ons om 2:30 middags al donker is. Ja, zo ga ik het toch niet als buren met elkaar omrijden, rechter? Ook ligt er al een tijdje 2 pitbulls op onze gezamenlijke oprijlaan. En kunnen wij, als wij terug zijn van de Aldi, de auto pas verlaten als Adolf en Osama zijn aangeleid. Ook vertrouwen wij de conifere kwekerij bij hen in de kelder niet. Het is toch van de gekke dat wij tussen 11 en 5 zonder stroom zitten, maar dat er s'nachts rook komt uit de elektriciteitsmeter. En ons maandbedrag is opeens van €244 naar €3688 gegaan. Ja, dan vraag u rijden rechter, waar zijn we dan mee bezig? Tevens heeft meneer Schelkers vanmiddag radioactief materiaal over onze schutting gegooid. En groeiden nu oranje vierkante komkommers en fluoriseerde radijzen met een omtrek van 3 meter in onze moestuin. Als je de stekker van een schemelamp in de kont van onze golden retriever Wona stopt, dan kan ik je daar heel Pinkpop mee uitlichten. Ik hoop dat u snel kan langskomen rijden, rechter. Dan kom ik graag even naast u rijden om het uit te leggen. Zelf ben ik namelijk rijdende loodgieter. PS. Ik las in die privé dat u van uw vrouw afgaat. Echt waar. Dan ben u meestal scheidende rechter. En als u op het toilet zit, dan ben u de scheidende... Laat me gaan. Kom gauw langs, want het is heel ernstig. Ah, oh, zo heerlijk dit programma. Dat is heerlijk. Ik hou zo van het programma. De week daarvoor was een mevrouw bij de kippenhok. Die stond over de erfgrens. Toen moest ik... Jongens, ik sta toch verdomme een vrouw te houden. Mag ik nou één keertje? Laat maar weer. Doet wel. Gaat wel in.
1: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius.

Precies 10 minuten voor 6, tijd voor de kopstartplaat. Afgelopen vrijdag waren de Rijgas met Jij bent het voor mij de kopstartplaat van de laatste kopstartplaat, dus van vorige week. Nou, Piet van der Poel schrijft geinig nummer, hè, dat van de Rijgas. Dank voor het draaien. Nou, met heel veel plezier gedaan. En ik weet zeker dat we daar een hoop mensen een plezier mee doen, Piet. Voor de volgende kopstartplaat, zo schrijft hij, heb ik een heel ander voorstel. Namelijk My Broken Souvenir van Pussycat uit 1977. Naast Mississippi is dit één van hun bekendste nummers. De tekst gaat over verlies en herinneringen aan een relatie. Herinneringen die hun emotionele waarde verliezen na een breuk. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, bedankt, hè. Sam van der Meulen die schrijft... Hey Bas, ik heb voor de kopstartplaat van vandaag even moeten nadenken. Hopelijk is het goed dat er achter het eerste woord een extra letter staat... en de titel dan weer met mij eindigt. Nou, we gaan eens even kijken. Ik herinner me namelijk nog een nummer... Mijn leven is van mij, van Pia Douwes uit de musical Elizabeth. De reden dat ik het me nog goed herinner... is dat een vroegere vriendin van me zanglessen volgde... en dit nummer bij een uitvoering erg mooi zong. Groetjes en een fijne uitzending van Sam van der Meulen. Dankjewel, Sam. Kok van Mierlo, hij schrijft... Goeiedag, Bas. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat is vandaag van Bob Dylan... met het nummer My Back Pages van het album Dylan Revisited. Dylan, de singer-songwriter natuurlijk van het eerste uur... en ook met een Nobelprijs voor de literatuur in 2016 in zijn zak. Met de groetjes van Kok. Dankjewel, Kok. Kees Pronk, hij zegt... Dag Bas, mijn kopstartplaat voor vandaag is My Brave Face van Paul McCartney. Het komt van zijn 8e soloalbum Flowers in the Dirt uit 1989. En het gaat over een man die zich eenzaam voelt nadat zijn vrouw hem verliet. De groeten van Kees. Kees, dankjewel. Carla Slootweg, ze schrijft... Hey Bas, de slootjes zijn weer boven water. We zijn een heerlijk weekje bij onze caravan geweest in Hoenderlo. Ik kies als kopstaartplaat Lulu met Me, The Peaceful Heart. Fijne uitzending gewenst, de groetjes van Carla. Carla, leuk dat jullie er weer zijn natuurlijk. Romeo Sattelou, hij schrijft... Hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat... BZN met Mon Amour. Fijne uitzending en tot de volgende kopstaartplaat. Dankjewel, Romeo. Tilly Vertuin, ze schrijft... Hoi Bas, nieuwe week, nieuwe kansen. Hier is mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Me and My Broken Heart van Rixton. Groet uit Lisse van Tilly. Dankjewel, Til. Koos Enthoven, hij schrijft... Hoi Bas, nieuwe week, nieuwe kansen. Ja, dat zei Tilly ook al. Vandaag is mijn suggestie Lobo met Me and You and a Dog Named Boo. Het is een liedje uit 1971 met de groeten van Koos. Geer Slootweg, hij schrijft... Hier zijn we weer, na ons even op de camping te hebben opgehouden. Het waren hete dagen, nou, dat waren het hier ook, Geer. We hebben er ondanks de berichten uit Zuid-Afrika... toch ook mooie dingen van gemaakt. We staan met Jan in nauw contact... en we hebben het verschrikkelijke nieuws vernomen... van het overlijden van zijn vrouw Henneke. Een groot verlies voor hem. Zij was namelijk zijn allesie. Carla en ik, en meerdere mensen... steunen hem op afstand in deze donkere dagen. We danken alle luisteraars die hem steun hebben betuigd van harte. En dat heeft hem zo goed gedaan. Nogmaals dank, lieve mensen. Woorden van Geer Slootweg. En voor de kopstaartplaat schrijft hij... heb ik een nummer gekozen van James McCartney, Me and You. Een mooie uitzending gewenst. Liefs en de groetjes van Geer. Geer, dat is ontzettend, ontzettend attent en aardig van je. De kopstaartplaat van vandaag. Het idee van Geer Slootweg. Me and You van James McCartney. Zoeken we dus voor morgen weer een plaatje dat moet beginnen met het woord you of jij. Kijk maar wat je doet.

0: Me and You, James McCartney. Dat was de kopstartplaat van vandaag, ja. En die naam McCartney komt niet uit de lucht gevallen. Zoon van Paul en Linda McCartney. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met You. Of een vertaling, is allemaal prima. Stuur een mailtje bas@omroepwest.nl met een ideetje voor de kopstartplaat. Hetzelfde mailadres voor strakjes na 6, 60's.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
4: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
5: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
6: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
7: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
4: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
8: Alleen op TV West.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
15: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Straks in West Komt Thuis.
1: 60's at 6.
0: En als je een verzoekje wil aanvragen, stuur een mailtje aan bas@omroepwest.nl. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, André Kolen.
16: Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA hebben een coalitieakkoord. Dat laat de informateur Ahmed Abu Taleb in een brief aan de gemeenteraad in Den Haag weten. De fracties van alle partijen steunen het akkoord en vrijdag is de presentatie ervan. De onderhandelingen in Den Haag hebben bijna 2 maanden geduurd. Na jaren wachten worden verzakte kades in de historische binnenstad van Delft nu echt aangepakt. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. En volgens een woordvoerder van de gemeente Delft zijn de bouwvakkers begonnen met de verzakte kades tussen de Beestenbrug en de Mindere Broersbrug. ADO Den Haag heeft Steven Gunn aangesteld als nieuwe technisch directeur. De Schotse voetbalbestuurder krijgt de titel Director of Football, een functie vergelijkbaar met die van technisch directeur. Gunn gaat deze rol vervullen naast Mark Wotte, die nu de eindverantwoordelijke is voor het technische beleid bij ADO. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen, een drukke avondspits. Hier is Robert Vriezen met de verkeersinformatie.
18: Drukke avondspits in onze regio. Langzaam maar zeker wordt het wat minder. Nog 120 kilometer staat er in totaal. Je hebt altijd nog een uur vertraging als je kiest voor de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 31 kilometer file tussen Roelofarensveen en knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging op de A16, Breda-Rotterdam. Voor Terbrechtseplein staat 13 kilometer file. Dat heeft direct te maken met de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20. Voor Terbrechtseplein ook 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dan nog naar de A16, want vanuit Rotterdam naar Breda staat er ook wel degelijk file. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een kwartier op onthoud.
19: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht. Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
22: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Plaatje van T-Set, Ma Bellamy op verzoek van Roy Lodders. Een heel goede avond, 10 minuutjes over 6. Laatste uurtje van West komt thuis. Op maandag doen we dan altijd
1: 60's at 6.
0: Precies, en ik heb al een hoop verzoeken van jullie ontvangen. Er kan er misschien nog wel 1 of 2 bij, moet je maar even kijken. E-mailadres daarvoor om een verzoekje in te dienen dus. bas@omroepwest.nl. In dit uur speel ik natuurlijk straks nog het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb een hele gouden oude uit de jaren 60 In Zijn Achteruit gezet. Echt herkenbaar hoor voor de meesten, dus hou dat goed in de gaten. En voor de rest heb ik hier een hoop verzoekjes liggen. Zoals het nu volgende verzoekje, het tweede verzoekje van de avond. Afkomstig van Piet van der Berg, of Piet van der Poel, die kennen we natuurlijk wel van de Kopstaartplaat. Hij bracht vorige week een suggestie mee voor de Kopstaartplaat. Dat is hem niet geworden, maar ik vond het wel een bijzondere plaat en daarom wil ik hem graag voor hem draaien. Het is een liedje, dat heet We Love Life. En dan tussen haken Like We Love You van Group 1850. Dat is een band die destijds bekend stond om haar gedurfde, experimentele en eigenzinnige, bijna kosmische rockgeluid. Het is een liedje uit 1968. Waar blijft de tijd, schrijft Piet. Als hij in 1 zin zou moeten zeggen waar het nummer om draait, dan zou hij zeggen: het gaat om psychedelische, herhalende en bijna hypnotiserende viering van levenslust en verbondenheid met de luisteraar. Het is muziek die niet alleen klinkt, maar ook ademt. Muziek die je even optilt uit het alledaagse. Hier is die voor jou, Group 1850, We Love Life.

0: leven krijgt levenslang voor moord. Wie droom omdraait tot leven krijgt levenslang voor moord.
1: Ja, jongens, bijzonder plaatje, hè, dit. Absoluut. Aangevraagd door Piet van der Poel. Althans, ik heb het zelf bedacht dat ik hem ging draaien voor hem. Hij schrijft er verder nog achteraan een leuk detail voor de liefhebbers van de Haagse rockgeschiedenis. Beertje, dat is Beer Klaassen, de drummer van Group 1850, werd later drummer bij Q65 tijdens hun herformatie in de jaren 70. Informatie dus van Piet van der Poel. Piet, dankjewel. Bijzondere plaat was dit, absoluut. Dan gaan we naar een wat meer doorsneeplaatje. Desalniettemin niet minder mooi. Zeker niet. Het is op verzoek van Jan van Dam. Die zou graag willen horen Nights in White Satin. Natuurlijk, Moody Blues.

Uit het mooie jaar 1969, Nights in White Satin. De Moody Blues natuurlijk voor Jan van Dam. Een verzoek binnengekregen van Jan Keizer. Die heeft vandaag zijn liefste Henneke uitgevaren. Crematie was vandaag. Graag een liedje uit de jaren 60 zou ik willen vragen. Waar zij ook een groot fan van was. Elvis, I'll Remember You. MUZIEK

0: Elvis Presley, I'll Remember You, aangevraagd door Jan Keizer.
1: West komt thuis.
0: Verzoekje binnengekregen van Romeo, die wil graag een echte classic horen. El Martino, Spanish Eyes.

El Martino, Spanish Eyes. Laatste plaatje voordat we naar het dagoverzicht gaan. Is aangevraagd door Marco. En die wil graag horen Stevie Wonder. Het liedje heet Fingertips.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
10: Het is 6:58. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht met André Kolen. Dree, goedenavond.
11: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. In de afgelopen 2 jaar heeft de ombudsman ruim 100 meldingen ontvangen over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de Haagse Hogeschool. Docenten en studenten hebben anoniem hun verhaal gedaan bij Omroep West. De werksfeer op de Haagse Hogeschool is compleet verpest, hoorde verslaggever Chris van Dijk van de medewerkers. En die verhalen worden bevestigd door FNV. De 4 grote onderwijsbonden hebben daarom afgelopen maand informatiebijeenkomsten georganiseerd. En die waren nodig, volgens Floor van Grauw van de FNV.
12: Maar de sfeer was ook wel, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje... Ja, men weet eigenlijk niet meer hoe het verder moet. En ook, men begint een beetje opstandig te worden, heb ik de indruk.
11: De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in naar de slechte sfeer en de angstcultuur op de Haagse Hogeschool. Maar nu, hoe nu verder? Nogmaals, Floor van Grauw van de FNV.
12: Het eerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat gewoon ook leidinggevenden worden aangesproken op hun gedrag. He? En dat er op het moment dat er een escalatie plaatsvindt, dat men niet kijkt naar de werknemer, maar dat men gewoon kijkt wat is er nou werkelijk gebeurd. En heeft die leidinggevende daar ook een rol in gespeeld? Maar dat is natuurlijk altijd zo. Als er 2 mensen problemen hebben met elkaar, dan ligt dat vaak op 2 plekken.
11: In een schriftelijke reactie zegt de Haagse Hogeschool dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in betere ondersteuning, trainingen en een laagdrempelige hulp- en meldstructuur. De werkdruk is hoog en niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken, al dus de Haagse Hogeschool. Een vrachtwagen heeft vanmiddag zijn lading, een stalen onderstel van een torenkraan, verloren op de oprit van de snelweg bij de A44. Als gevolg was de weg dicht. Het ongeluk gebeurde in de richting van Wassenaar ter hoogte van de N206 bij Leiden. In de bocht van de oprit ging het mis en viel een deel van de loodzware lading van de vrachtwagen af. Er moest een hijskraan aan te pas komen om het stalen onderstel van de weg op te takelen. En tijdens de berging was de oprit helemaal afgesloten. Een bijzonder moment op begraafplaats Westduin aan de Wijndaler Singel. Daar wordt de kist opgegraven van een man die in Den Haag overleed en van wie de identiteit 10 jaar niet kon worden achterhaald. Al die tijd lag die op Westduin in een naamloos graf. 2 maanden geleden werd bekend dat het om het lichaam van een zekere heer Miloudi gaat, afkomstig uit de Marokkaanse stad Rabat. En over een paar dagen krijgt hij alsnog een islamitische uitvaart. En waarom dat van belang is, vertelt uitvaartondernemer Hamza.
13: Ja, een recht van een moslim in de islam is dat iemand ingewikkeld moet worden, gewassen moet worden, er voor hem gebeden moet worden en moet begraven worden op een islamitische begraafplaats. En stel dat dat niet het geval is, moeten wij diegene wel dan uitgraven en dan wel weer herbegraven op een islamitische begraafplaats.
11: En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
10: Het weer, dat krijg je van Huub Mizee.
2: Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en het blijft verder droog. De westenwind neemt geleidelijk aan iets af tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 17 graden. Morgen zijn er ook wat wolkenvelden, maar komen er ook perioden met zon en bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 22 graden. Woensdag zijn er wolkenvelden, later komt er meer zon en wordt het 24, plaatselijk 25 graden. En vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en temperaturen van ongeveer 28 graden.
10: Robert Vriezen bij de ANWB, zijn we er bijna doorheen?
14: Nou, bijna niet. 56 kilometer nog bij elkaar. Ja, nee, met name op de A4 is nog file rijden. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam tot aan knooppunt Ketelplein altijd nog 11 kilometer met zo'n 40 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam is de file ook nog niet helemaal opgelost. Voor Terbrechtseplein 12 kilometer. Vertraging is wel afgenomen tot zo'n 20 minuten. Komt door werkzaamheden op de A20, die file op de A16. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 6 kilometer met nog bijna een half uur tijdsverlies. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Rotterdam Feyenoord. Nog 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij.
10: Dankjewel Robert, goeie wachten.
14: Fijne avond.

Fifth Dimension op Radio West. Up, up and away. Het is 60s at 6. Nog 20 minuutjes. Nou ja, dat is dan de bruto tijd, want netto is altijd veel korter op de radio. Je weet het, de hele reclame zit daar nog tussen. We spelen straks nog het spelletje in zijn achteruit. En daarvoor heb ik een plaatje gepakt. Ja, dat kennen we allemaal wel. Ja. Ik ben benieuwd ook of je het herkent, want daar gaat het natuurlijk om. Dat doen we zo meteen. Eerst nog even een verzoekje van Kees de Jong. Die zegt, ja, het Zeeheldenfestival, dat is aanstaande. En dat was altijd de afterparty van Parkpop. Nou ja, we weten het, Parkpop is niet meer. En daarom wil hij graag horen Zeehelden, zeilen, zee, strand, havens, noem het maar op. Fats Domino met Red Sails in the Sunset.

tomorrow. Make straight for the shore.

0: 1963, Red Sails in the Sunset, Fats Domino was dat. Zometeen spelen we een spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Inderdaad, zo heet dat spelletje. Het is heel makkelijk. Ik heb een fragmentje van een plaat in zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij dan raadt titel en artiest van die plaat. Josh. Denk jij te weten om welke plaat het gaat? Bel dan vooral even 070 390 5454 voor een mooie prijs. Beach Boys.

0: De mannen van de Beach Boys, de koningen van de samenzang. Wouldn't it be nice?
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje van ons, In zijn achteruit. Ik heb een vrij bekende plaat uit de jaren 60 In zijn achteruit gezet. Nou, ik heb net het fragmentje een keertje laten horen. 070-390-5454, voor als jij wil meedoen. Er hangen inmiddels wel een aantal mensen al aan de telefoon. Dus spits de oren en wacht dan niet te lang met bellen. Hier komt die opgave nog een keer. Josh. Nou, ik zou bijna denken dat het een dingetje voor open doel moet zijn. Als eerste aan de telefoon Ben Mol. Dag Ben, goeie avond natuurlijk alweer. Hè? Ja, ik moest even denken.
2: Goedenavond,
0: Bas. Goedenavond. Heb jij al een hapje gegeten, Ben?
2: Ik ben net klaar, Bas. Ik heb genoten van een heerlijke nasi-tafel met Thaise kip.
0: Het water loopt alweer in de mond.
2: Ja, heerlijk.
0: Oh, hou op, schei uit. Nou, hartstikke goed. Ben, blijf aan de lijn. Je mag zo meteen als eerste proberen dat schot voor open goal erin te schoppen.
2: Ja, dit is een inkopper van je welste.
0: Ja, dat leek mij toch eerlijk gezegd ook wel. Ja. Nou, dan gaan we nog even naar Carla in Gouda. Carla, makkelijk vanavond, hè?
3: Ja, volgens mij wel. Ja.
0: Ja, maar
3: ik ben weer niet de eerste.
0: Nee, klopt.
3: Helaas.
0: Okidoki. Nou, John uit Den Haag, ook een goede avond.
4: Het warm ons, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, ja. Jij zit natuurlijk weer een beetje luxe te wezen en zo. Hè. Wij maar werken.
4: Nee.
0: Ja, en jij daar op de camping.
4: Het is niet luxe, het is gewoon een kot.
0: Het is een kot. Maar bak je wel eens friet of niet?
4: Frietkot.
0: Geen frietkot?
4: Nee, geen frietkot, maar... Wakker is wel eens.
0: Oké, joh. Maar ben je een beetje aan het genieten? Het is prachtig weer om daar lekker te zitten.
4: Wij zitten hier buiten. Ja,
0: goed
4: in
0: zo.
4: De zon.
0: Ja.
4: Eten. Ach. Ga lekker vissen dadelijk.
0: Nou, ja, heerlijk joh. Helemaal goed. Nou, mooi.
4: Ja, natuurlijk.
0: Daarom. Ga ik nog even naar Annette. Ze zit in Delft. Annette Stolk. Annette, goeie avond.
5: Hi, Bas.
0: Ja.
5: Ik ben helemaal geschrokken, joh. Ik ben er zomaar doorheen.
0: Ja, de wonderen en de wereld, hè? De wonderen en de wereld.
5: Nou, maar ja, dat was ook zo makkelijk.
0: Ja, maar ja.
5: Maar goed, het feit dat je opnam, dat vond ik al... Ik denk, nou, dat is nog nooit gebeurd.
0: Nou ja, dat is dan puur toevallig, want ik trek niemand voor of zo. Dat ook weer niet, dus...
5: Nee, dat weet ik wel, maar ik luister via internet, dus ik ben altijd te laat.
0: Ja, dan ben je te laat, joh. Ja. Dat is... ik snap het. Maar je bent er doorheen en als er een wonder gebeurt, namelijk dat jouw drie voorgangers het niet weten, dan kun jij proberen.
5: Nou, stel je voor, hè?
0: Nou, inderdaad. Maar goed, laten we er maar niet vanuit gaan. Nee, daarom.
5: Nee.
0: Annette, er komt weer warm weer aan. Het was vandaag natuurlijk ook gewoon lekker weer. Hè? Hoe ga jij ermee om met de warmte? Geniet je er ook een beetje van?
5: Nou, ik ben niet zo net van de warmte, hoor.
0: Nee.
5: Van mij mag het ijswater gaan regen.
0: Nou, over een half jaar is het misschien wel weer zover.
5: Ik zit sowieso nooit in de zon. Want ik hou het niet uit ten eerste. En ten tweede vind ik dat zonde van mijn tijd. Want dan zit ik te denken, ik had dit wel kunnen doen en ik had dat wel kunnen doen.
0: Ja, ben je iemand...
5: Ik heb geen rust daarvoor.
0: Nee, ben jij geen rust in je kont?
5: Nee. Ik moet altijd wat doen.
0: Oké.
5: In de snuif.
0: Nou.
5: Zo heeft ieder zijn ding, hè.
0: Ja,
5: de een houdt van de zon en de ander... vind ik maar niks.
0: Nee, nou zo is het helemaal. Nou Annette, ik ben dadelijk weer bij je terug. Ik begin bij Ben. Ja Ben, want jij was de eerste. Ben uit Katwijk. Ik zou zeggen, probeer hem maar in te koppen.
6: Ja, was dit eentje uit de categorie palingpop?
0: Ja, kun je wel zeggen, ja.
6: Met meneer Veerman en zo.
0: Mm-hmm. Ja.
6: En de cats.
0: Ja.
6: Sure, he's a cat.
0: Ja. Ja, natuurlijk. Sure, absoluut.
6: En dan mag je de prijs aan Carla geven.
0: Oh, nou, dat is ontzettend aardig, Carla. Hoor je dat?
3: Ja, ik hoor alles.
0: Maar Ben weet nog niet eens wat de prijs is. Dus ik moet Ben toch even op attenderen. Een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport.
6: Dan hou ik hem zelf.
3: Wat wil doen dan?
0: En ja, je hebt gelijk ook, Ben. Carla, dat begrijp jij natuurlijk ook wel, hè?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, precies.
3: Maar je kan het beter niet zeggen dan, hè?
0: Ja. Maar ik had het. Ik vergeet het gewoon te zeggen. Maar ja, als ik het had gezegd.
3: Nee, jij niet, maar die Ben bedoel ik.
0: Ja, hij hoort je.
3: Ja, ik hoor hem ook.
6: De lijn is ontzettend slecht.
0: Ja?
3: Oh, ik snap het.
6: Nee, joh.
3: Je hebt hem wel verdiend. Jij was de eerste.
0: Zo is het maar net. Hey Ben, ben jij een beetje een liefhebber van de muziek van de Cats of een fan? Of zeg je van nee hoor, niet speciaal, maar...
6: Ja, na 5 bier, dan lukt dat wel. Na 5 bier lukt het wel, ja.
0: Okay.
6: Nee, ik vind dat best wel leuke muziek. Ik hou van de jaren... Ja, mijn interesse begon eigenlijk jaren 80.
0: Ja. Ben jij een 50'er?
6: Ja. Mijn bouwjaar is 64, mijn geboortejaar is 65.
0: mijn bouwjaar is 69 en mijn geboortejaar is tevens 69. Ja.
6: Ja, precies.
0: Nee, dus we schelen 5 jaartjes, maar ik begrijp het wel. Ja, de jaren 80, tuurlijk. Ja, ik vind die muziek ook fijn, maar die kleeft ook echt aan je jeugd natuurlijk.
6: Die vergeet je niet meer.
0: Nee, maar de muziek van de Cats, die kleeft natuurlijk ook nog aan heel veel mensen. Ja. Och, wordt ook nog zo vaak aangevraagd natuurlijk.
6: Be My Day en zo.
0: Ja, dat precies.
6: Allemaal.
0: Precies, ja. Carla, ben jij een beetje een liefhebber van de Cats?
7: Nou ja, ik heb nooit een plaat van ze gekocht, maar ik vind het wel leuke muziek.
0: Oké, ja, ik vraag
7: maar
0: het ook.
7: Als ik het hoor, vind ik het wel, ja, ik herken het ook meteen, dus nou ja.
0: Ja, dat is waar.
7: Ik vind het leuk. Ik vind het leuk, maar niet om het zelf te kopen.
0: Nee, oké, dat mag allemaal natuurlijk. Ja, John, heb jij wel eens een cassettebandje aanstaan met de Cats erop?
4: Ja, cassettebandje, bandrecorder, plaatje.
0: Ja.
4: Ja, ik vind het wel leuke muziek, maar de paling vind ik lekkerder.
0: Oké, de paling vind je lekkerder. Ja, dat begrijp ik ook wel. Annette, heb jij iets met de Cats?
5: Nou, het is wat Carla zei. Het is wel leuke muziek, maar ik zou het nooit of zo.
0: Oké. Nou ja, inmiddels hangt ook Marcel. Die grijpt enorm overal naast, want die was veel te laat met bellen. Marcel, goedenavond.
8: Goedenavond, Bas. Ja, ik was te laat.
0: Ja, maakt niet uit, joh. Maar heb jij iets met de Cats ook?
8: Ja, ik vind het fantastisch, de muziek.
0: Oké, leuk.
8: 60, 87.
0: Ja.
8: Ik ben groot liefhebber van, dus dat weet je wel.
0: Ja, precies. Nou, helemaal goud. Ik ga die plaat ook zo meteen draaien natuurlijk. Ben, van harte gefeliciteerd met die bon.
6: Dankjewel, Bas.
0: Die komt naar je toe. Ik wens je een hele fijne avond, ja. En ik ga die plaat,
6: fijne avond.
0: Ja, dankjewel. Ik ga die plaat lekker draaien. Ik draai hem ook voor Geer en voor Carla, want die schrijven nog even nagenieten van het Tribute of the Cats. Ze zijn naar een concert geweest en dat was in Veenendaal. Dus die is ook nog voor hen. Nou, dan hebben we alle dingetjes afgedekt. Zo gaat hij. De plaat is een achter.

0: Dat was hem natuurlijk, de plaat in zijn achteruit. The Cat, sure he is a cat. En dat was hem ook voor wat betreft West komt thuis. Ik ga zelf ook naar huis een hapje eten maken. Eens even kijken wat er in de ijskast ligt. Moet wel goed komen. Fijne avond allemaal en graag tot morgen.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je in de tijdmachine kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
9: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen... voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
8: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het einde van de avondspits komt in zicht. Nog 30 kilometer in onze regio. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein door de werkzaamheden op de A20. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Centrum. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En nog 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file.
11: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
12: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
13: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
16: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En deze week geeft Radio West de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring. Jet Rebel, Bo Saris, de Bingtangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je deze week alleen op Radio West.

0: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Ja, weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Thank you.

0: Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
6: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
5: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van 12.000 euro. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
8: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
9: Omroepwestadverteren.nl.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik heb hier 28 jaar zelf in het ziekenhuis gewerkt. Dus als ik zo hier zit, ik ben al lekker met pensioen. Ja, dan kom ik diep tegen.
1: Dus een beetje thuiskomen.
0: Ja, joh, ik vind dat geweldig. Ja. Joh, dus,
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
1: Waar ben je aan het werken in het ziekenhuis?
3: Op de hartbewaking. We krijgen alle patiënten met acute hartklachten die komen bij ons binnen. Het kan zijn van reanimaties tot mensen met hartinfarcten. En alles wat ertussenin zit.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: que sí. ¡Ay,
1: once I was

0: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Tot 11 uur, romantiek

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je in de tijdmachine kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: de eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetstebedderij.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.

0: dance tonight or 55 years down the road.
1: Het WK is in volle gang en West wordt wakker, doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

Wil je een programma terugkijken of terugluisteren? Dat gaat heel makkelijk in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: de eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wolf Bandstudio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bandstudio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het moet naar voren, maar hij tikt hem naar achteren. Spaanse fans willen dat er afgefloten wordt. Nog altijd de 1-0 voorsprong dus voor Spanje. Mikel Merino met een van zijn weinige balcontacten legde de bal in het doel. Maar lukt dat Portugal nu ook nog om er een verlenging uit te halen? Om de interland, de WK-carrière van Ronaldo te verlengen? Of strandt het hier in Dallas voor Portugal? Het lijkt er wel op. Ingooi was er nog 8 minuten bijna gespeeld. Maar de bal gaat naar eigen helft. Bruno Fernandes met de opening nog wel naar rechts. Conceição houdt hem maar net binnen. Dribbelt naar binnen. Behoorlijke schop nog van Ferran Torres op Conceição. Er komt denk ik nog een wanhoopsvrije trap. Ferran Torres nog een gele kaart. Conceição lijkt de bal te ver voor zich uit te spelen. En gaat dan in de mangel tussen Cucurella en Ferran Torres. En dan is er nog een vrije trap. Wel ver van het doel af. Ook helemaal aan de rechterkant van het veld. Ongeveer bij de zijlijn. Halverwege de helft van Spanje. Niet een moment om hem in één keer voor te geven. Of in één keer op doel te schieten. Maar wel een moment om hem voor te geven. En Bruno Fernandes achter de bal. Diogo Costa, de keeper van Portugal, mee naar voren gekomen. Dit is dan echt het laatste moment voor Portugal om nog gevaar te stichten. Bruno Fernandes legt hem voor. Bal doorgekopt en net voorlangs gekopt. João Neves was het met dat moment. En dan wordt er gejuicht door Mikel Merino en door de bondscoach De La Fuente. Want de kopbal van João Neves is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Lang leek het af te stevenen op verlenging. Maar één moment van onoplettendheid. De as open en Mikel Merino maakt de 1-0. En dus beslist Spanje het nog wel in 90 minuten tegen Portugal. En is het na 6 WK's zonder een titel 1 keer een halve finale in zijn allereerste WK. Het einde van de WK-carrière van de 41-jarige Cristiano Ronaldo. Portugal 0, Spanje 1.
7: Dankjewel, Anne. Hij mag ook even een glaasje water drinken, denk ik. Hedwiges, laatste minuten nog wel echt grote kansen voor Portugal, hè?
8: Zeker. Grote kans voor Bernardo Silva. Een kopkans, hè? Ja. Bijna kopt hij hem de kruising in. En dan zaten we in de verlenging.
7: Ja, maar wel terecht uiteindelijk, ja, qua spelbeeld.
8: Zeker, zeker. Spanje was beter en ook de betere kansen en meer de bal, dus wel verdiend.
7: Dankjewel voor je komst.
9: Dit was Langs de Lijn en Omstreken met een iets verlengde uitzending, maar met een winnaar die Spanje heet. Portugal is naar huis. Dank voor het luisteren. Hier zo op deze zender het uitgestelde oog op morgen met Sheila Chitalsing. Fijne avond.
7: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KWS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS en alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen met in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Vannacht, als de uitzending klaar is en ik weer thuis ben, ga ik slapen. Maar in mijn slaap, wanneer straks om 2 uur de Amerikaanse voetballers het veld opkomen, inclusief die spits, u weet wel, die ene die op hoog niveau werd gematst, dan ben ik, ook al slaap ik, hartstochtelijk en met huid en haar een Belg. Goedenavond en welkom bij het Oog. Ja, het morele failliet van het voetbal, daar gaan we het straks over hebben. En verder in het Oog, boten op waterstof in de Monaco Energy Race, de worstelingen van de NAVO met Trump en de eeuwige strijd om geld in de Europese Unie. En we hebben een literaire grootheid te gast, Connie Palme. De verse winnaar van de Constantijn Huygensprijs is hier. Het is voor haar, zegt ze, schrijven of sterven. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 6 juli.
3: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Het is dus waar. De Amerikaanse president heeft gebeld met FIFA-baas Infantino over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun.
3: And that wasn't a foul.
2: In de ogen van Trump was dat geen overtreding en zeker geen rode kaart waard.
3: And they say you can't play. That's very unfair.
2: Daar komt bij dat die scheidsrechter volgens Trump ook geen zuivere koffie is.
3: It's a little bit suspect if you check his past.
2: Trump vond gewillige oren bij de FIFA. De schorsing van Balogun werd opgeschort. Tot verbijstering van onze zuidenburen.
4: Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal, maar het lijkt toch doorgestoken kaart.
2: En ook deze Amerikaan zet er vraagtekens bij.
5: I think it was unfair red, but once you give a red, it's a red.
2: Eenmaal rood gegeven, blijft rood. In ander nieuws, 10 gemeenten moeten op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel en Migratie.
6: Om afspraken te maken over hoe ze toch aan aan de opvangverplichtingen gaan voldoen.
2: Het is een eerste groep gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Noordwijk zit daar niet bij, maar die gemeente is altijd duidelijk geweest. Ze zullen in Noordwijk niet meewerken. Totdat ze worden gedwongen.
7: Dan is het met tegenzin en dan zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om dat te voorkomen.
2: Weet u nog van die stroomonderbreking in de regio Tilburg afgelopen weekenden? Omdat er te veel stroom zou worden gebruikt. Dat blijkt nu een misverstand. Het lag aan een apparaatje, omdat...
8: Door werkzaamheden is teruggevallen in fabrieksinstellingen.
2: Waardoor de metingen die het doorgaf lichtelijk overdreven waren.
8: Een 5 keer zo grote stroom zagen als er... eigenlijk liep.
2: De vakanties zijn begonnen en dus reizen mensen naar hun vakantiebestemming. Ook naar Spanje en Zuid-Frankrijk, waar flinke bosbranden woeden.
9: Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Als het alles in de hand staat, dan gaan we weer terug.
2: Anderen denken dat tegen de tijd dat ze aankomen de branden wel gedoofd zullen zijn.
10: Nou, we zijn eerst nog een weekje in Parijs bij Disneyland. Dus ik denk, na een week moet het wel gedoofd zijn, lijkt me.
2: Er zijn er ook die hun bestemming voor de zekerheid hebben aangepast.
11: We zouden eerst naar Zuid-Frankrijk. Maar goed, met alle nieuwsberichten en het hete weer hebben we besloten om naar Bretagne te gaan.
2: Toch nog even terug naar Red Card Gate. Over een paar uur spelen België en de VS de wedstrijd dus met Balogun. En de Belgische supporters denken dat de Rode Duivels extra gemotiveerd zijn om de Amerikanen uit het toernooi te spelen.
12: Ik hoop uit gans mijn hart dat de Belgen winnen. Al was het alleen maar om Trump een rode kaart te geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Allee Belgen, kom aan, doen we!
2: Gaan we naar de krant van morgen met Christian Bonenbakker.
14: Terwijl het WK in volle gang is, schrijft het AD over het Nederlandse amateurvoetbal. In het bijzonder over vechtpartijen en mishandelingen op het veld. Die komen steeds vaker voor. Het aantal zware tuchtzaken bij de KNVB steeg afgelopen jaar naar bijna 1200.
2: Relatief is het geen stijging, want er worden ook meer wedstrijden gespeeld. Maar, zegt de KNVB in de krant, het geweld baart ons uiteraard zorgen. Agressie tegen scheidsrechters wordt al harder aangepakt.
14: Zo mogen teams die over de schreef gaan 2 weken lang niet spelen. In de tussentijd werkt de KNVB dan aan de tuchtzaak. Afgelopen seizoen werd deze time-out 378 keer toegepast. Scheidsrechters zijn er blij mee, zegt de bond.
2: NRC schrijft over de feestelijke ondertekening vandaag van afspraken om de grutto te beschermen. Het Rijk en 7 weidevogelprovincies zetten hun handtekening. Maar de vogelbescherming was er niet bij. Die zag geen reden voor een feestje.
14: Ja, het is mooi als natuurgebieden zo worden ingericht dat de grutto zich er weer thuis voelt en als boeren grutto-vriendelijk gaan werken. Maar volgens de vogelbescherming zijn de afspraken te vrijblijvend en gaan ze niet ver genoeg.
2: Het Nederlands Dagblad vraagt zich af hoe lang het kerkasiel van een Oezbeeks gezin in Kampen nog moet duren. De kinderen groeien al 1,5 jaar op, gevangen tussen kerkmuren.
14: Zo kan het niet doorgaan, schrijft de krant in zijn commentaar. Want het is duidelijk dat het gezin geen verblijfsvergunning zal krijgen. Maar de vrijwilligers zullen de familie na 1,5 jaar niet laten vallen.
2: En het gezin zelf zal na al die moeite niet zeggen, stop er maar mee. Zo'n actie beëindigen is bijna net zo moeilijk als het terugduwen van tandpasta in een tube, concludeert de krant.
14: Het Australische verbod op sociale media onder de 16 jaar is nog geen succes, schrijft het Parool. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de tieners nog altijd op Instagram, TikTok en Snapchat zit.
2: De verplichte leeftijdscontrole die techbedrijven moeten doen stelt weinig voor. Dat kan ook niet anders, want een ID-bewijs uploaden stuit op privacybezwaren. Jongeren moeten nu vaak een selfie sturen om te laten zien hoe oud ze zijn.
14: Het lukt dus niet om de tieners van nu van sociale media af te krijgen. De hoop is wel dat de volgende generatie er dankzij het verbod niet aan begint. Maar het kan ook zijn dat sociale media nu zo'n verboden vrucht zijn geworden dat de aantrekkingskracht alleen maar is toegenomen.
2: Tot slot in NRC 2 cartoons over de ingetrokken rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Zo kijken Fokke en Sukke verbijsterd naar de tv. Nee, zeggen ze. De FIFA heeft de hele Belgische verdediging alsnog rood gegeven.
14: En Kamagurka laat president Trump zien, zittend aan een tafel met een pen in zijn hand. Hij krabbelt een lijstje op papier en hij zegt: eerst even het klassement in de ronde van Frankrijk herschikken.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Simon & Garfunkel met Homeward Bound. En onderzoeksjournalist Edwin Schoon is hier. Welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Voor de Groene Amsterdammer schreef jij begin juni al een visionair stuk, zou je kunnen zeggen, met de vraag: voltrekt zich tijdens dit WK het morele failliet van de voetbalsport? Nou ja, het gesprek van de dag vandaag, toch? Want nou ja, we hebben dus die ingetrokken rode kaart. Vannacht VS België met de geschorste spits alsnog. Is dat nou het morele failliet waar jij op doelde?
1: Nou, van visionair wil ik wel iets afdoen. Het is ook weer niet zo'n spannende voorspelling in de zin van dat het ongeloofwaardig toen was.
0: Want het stond wel in de kaarten.
1: Het stond al een beetje in de sterren met deze combinatie van leiders in de VS en bij FIFA. En hoe zij met elkaar omgingen. Je kunt je de FIFA Peace Prize nog herinneren in december. Infantino heeft sinds hij de basis van van de FIFA in 2016 heeft hij eigenlijk, nadat hij hervormingen had aangekondigd, het hele roer omgegooid en is hij eigenlijk een soort Blatter 2.0 geworden.
0: Blatter on steroids. Die politieke inmenging hè, die er was. Hè, Trump zelf die leverde gewoon bewijsstuk 1. Dat hoorde net ook in het nieuws over zich. Ja, ik heb gewoon gebeld. Zo simpel gaat dat dus?
1: Nou ja, blijkbaar gaat dat wel vaker zo simpel. Alleen meestal, in ieder geval voor Trump, hoorden we dat niet altijd. Ze weten niet wat we niet weten, natuurlijk.
0: Dit kan wel eerder zijn voorgekomen.
1: Nou, er is een precedent, maar er is toch wel een kanttekening bij te plaatsen. We hebben het over 1962, stel je voor. Echt een heel andere tijd, WK in Chili. Carincha, de beroemde Braziliaanse voetballer, speelde de sterren van de hemel. Half Zuid-Amerika was verliefd op die man. Moeilijk leven, maar een geweldig voetballer. In de halve finale 4-2 won Brazilië in Chili, van Chili. Alleen vlak voor tijd was hij zijn bewaker zo zat. Hij deelde een schop uit, werd het veld uitgestuurd. Het was nog voor de rode kaarten, maar hij werd wel het veld uitgestuurd. Zou geschorst zijn voor de finale. En wat gebeurde er? Er werd gisteren ook gezegd, ja, de president greep in. Maar wat is nu het geval? De president van Chili greep in. Ze waren zo gek van die Carincha dat ze een petitie zijn gestart om hem toch de finale te laten spelen.
0: Maar dat is wel echt iets anders dan nu een Amerikaanse president die een FIFA-baas belt en zegt, we gaan dit even regelen. Toch?
1: Totaal iets anders. Ja, sterker nog, het is dus de president van het gastland dat verloren
0: precies,
1: had.
0: Die zegt sneu
1: graag
0: dat
1: die voetballer
0: hij
1: wilde zien. Totaal iets anders.
0: Ja. Ja. Ja. Nou weten we dat telefoontje van Trump, dat was iets, een hele reeks, een hele lobby. Politico gezaghebbend medium heeft een reconstructie gemaakt. Ja. Dat die lobbymachine eigenlijk meteen op gang kwam. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
1: Nou, de wedstrijd was vorige week woensdag tussen Bosnië en de Verenigde Staten. Toen viel die rode kaart. Ze hebben dus een half uur zonder die spits Balogun gespeeld.
0: Ja.
1: Vervolgens is het standaard regel dat FIFA bij een directe rode kaart iemand de volgende wedstrijd automatisch schorst. Er hoeft niet eens een commissie aan te pas te komen. Dat staat al jaren vast in de statuten.
0: Ja.
1: Was ook helemaal geen discussie. Maar Andrew Galliani, de zoon van de burgemeester van New York, voormalig burgemeester van New York, is voorzitter van de taskforce. Die zat in het stadion. Trump is nog nergens geweest.
0: Ja, maar die wist ook niks van voetbal, toch? Die wist niet eens precies wat een rode kaart
1: was. Nee, rode en gele kaarten moesten nog uitgelegd worden. Volgens mij heeft Infantino het niet helemaal goed uitgelegd, dat je niet alleen de wedstrijd zelf mist, maar ook de volgende. Maar goed, daar kwamen we vandaag achter.
0: Ja, maar
1: wat gebeurde
0: Giuliani,
1: is dat
0: die zag het, die is niet gek, ja.
1: Nee, die heeft direct met Trump gesproken. Zo van, god, dat is toch wel heel oneerlijk. En Trump is natuurlijk ontzettend beïnvloedbaar. En zeker als hij iets zou kunnen doen wat het land bevordert, op wat voor manier dan ook. Nou ja, het is typisch Trump. In zijn oneindige domheid heeft hij gezegd, jongens, we zoeken dit tot op de bodem uit. Dus hij heeft een aantal mensen aan het werk gezet, waaronder, en dat is best wel opvallend, Scott Goodwin, dat is de financiële man van de Amerikaanse voetbalbond, die er ook voor heeft gezorgd dat de Italiaan die nu coach is van het Amerikaanse team, dat is echt een wereldtopper, dat die betaald kon worden. Want zoveel geld gaat in het Amerikaanse voetbal normaal gesproken niet om. Maar Pochettino is een topcoach. Je ziet het ook wel aan de resultaten. En die financiële man die heeft daar dus voor gezorgd. En Trump heeft tegen hem gezegd, goh, kun jij niet ook een beetje met deze zaak bemoeien? Dat was al nummer 2 na Giuliani. En daarnaast heeft hij nog een derde man, een commercial secretary Howard Lutnick, aan het werk gezet. En die mannen hebben de attorneys, de openbaar aanklagers van het Witte Huis aan het werk gezet. Ze zijn gaan lobbyen, zijn gaan bellen met Zurich, met advocaten. Ze hebben alles in het werk gezet. En wat ze hebben gevonden, dat vind ik heel opmerkelijk. Het is een beetje House of Cards-achtige dirt. Van zoek nou eens uit of die scheidsrechter niet ooit in het verleden een fout heeft gemaakt. En ook dat hebben ze ontdekt. Iedereen heeft in het verleden als scheidsrechter wel een keer een fout gemaakt. Je hoorde Trump vandaag ook in dat statement zeggen. Nou, die scheidsrechter... En die man heeft echt de ballenverstand van voetbal. Dus als hij dat soort dingen zegt, het is zo ongeloofwaardig.
0: Allemaal ingegrijpt.
1: Ja, deze man die deugt gewoon niet, dat weten wij nu.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Dus en de scheidsrechter zwart maken en de FIFA onder druk zetten. Nou zegt de FIFA, maar we hebben onafhankelijke disciplinaire commissie. Daar zitten wel 18 mensen in en die hebben die beslissing genomen. Ja. Is dat nou een geloofwaardige lezing?
1: Nee, totaal ongeloofwaardig. Te meer daarin, uit die reconstructie blijkt ook in de New York Times dat ze 2 keer met elkaar hebben gesproken. Dus op de ochtend na de wedstrijd waar de overtreding was, waar die rode kaart was. En 1 dag kort na de beslissing van de FIFA. Dat die man toch mag spelen. Vannacht is dat om 2 uur.
0: Ja.
1: En kijk, wat FIFA heeft gedaan na Infantino is allerlei commissies veranderd. Want er was veel kritiek op. Maar langzamerhand heeft hij de afgelopen jaar die commissies weer ingesteld. Dat betekent eigenlijk dat er uit allerlei landen in de wereld mensen in een commissie plaatsnemen voor heel veel geld. En een mooi hotel, overnachtingen, een dagelijkse vergoeding. Ze worden echt in de watten gelegd. En er hoeft eigenlijk maar 1 ding in ruil daarvoor gegeven te worden. Dat is loyaliteit aan de baas. Dus ook deze commissie, we hebben al die 18 leden eens even doorgelopen samen met mijn FIFA-collega's. Nou ja, sorry, maar de vroegere critici die wel in de FIFA-ethische commissie bijvoorbeeld zaten, zoals Miguel Maduro, dat was echt een vooraanstaande Europese openbaar aanklager uit Lissabon. Dat soort types zitten er gewoon niet meer in. Dus er werd net door, ik belde nog even met een jurist die wel thuis is in die wereld, die zei nou, zij hebben echt geen enkele... incentive eigenlijk om Trump of Infantino in dit geval hierin tegen te spreken.
0: Ja, dat klinkt bijna mafioos. Maar misschien nog heel even terug. Was die rode kaart misschien wel zo discutabel dat je kunt zeggen van nou, de regels voorzien in een intrekking?
1: Ja, dat is een beetje het probleem. De discussie nu toch wel weer gaat soms over het sportieve gedeelte. Daar kunnen we wel even kort op ingaan. Maar ik denk dat er iets fundamentelers is gebeurd vandaag. En dat is dat de integriteit van de sport is aangetast. Ja. Niet alleen doordat het zo openlijk door Trump wordt verklaard. Maar dat ja, als je 1 en 1 bij elkaar optelt. Dat het zo duidelijk is dat er politieke inmenging is. En dat was er al financieel.
0: Ja.
1: Het WK. Dat was er al met de tickets. Dat was er al met supporters die niet werden toegelaten. Dat was er al met scheidsrechters die werden weggestuurd. Dat was er al met ICE die op sommige supporters gericht was. Maar nu is het ook binnen de lijnen.
0: Precies.
1: En heel veel liefhebbers voelen aan, er is een grens overschreden.
0: Is het nu klaar? Is het spelletje niet meer leuk? Is de toekomst van het voetbal hiermee totaal bezoedeld?
1: Nou ja, ik denk dat er toch een voor 5 juli 2026 hebben en een daarna. Dit is zo fundamenteel. En niet iedereen beseft dat nog direct. Maar er kwam vandaag een brief met een zeker ironische tint van een Engelse parlementslid. Die zei, ja, die gele kaart, die rode kaart van vannacht, van onze speler tegen Mexico. Een brief gericht aan Infantino. Dat lijkt een beetje op die rode kaart.
0: God, nou gaan we alle rode kaarten worden
1: kunt
0: nu.
1: Kunt u die alstublieft dan ook, als het toch een eerlijk spel is?
0: Worden ze allemaal aan twijfel getrokken.
1: Ja, en Frankrijk heeft een appeal gedaan. Dat was dan een serieus om een gele kaart in te trekken. En dat is natuurlijk met een zekere ironie. Maar het einde is natuurlijk zoek. Want stel dat Trump zich... Amerika gaat misschien gewoon vannacht winnen van de Belgen. Stel dat ze doorgaan en dan gaat een keer over een doelpunt wel of niet goedkeuren. En dan gaat zich er weer mee bemoeien. Het is gewoon het einde van het spel.
0: Het einde van het spel.
1: Hoe het was.
0: Dat is een hele trieste conclusie.
1: Nou, dat is het ook.
0: Dank je wel.
1: Ik zit hier ook namens de liefhebber. Want ik denk van ja, het is gewoon doodzonde. Hij weet niet waar die mee speelt. Nee. Zij allebei niet.
0: Nee, het

0: U hoorde Natasha Bedingfield met Unwritten. Schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs, werd vandaag bekend. Ze debuteerde met De Wetten, dat een enorm succes wordt, en schreef daarna een reeks romans, verhalen en essays. Ze is de grote dame van de Nederlandse literatuur en ze zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Connie Palme.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Een oeuvreprijs is het. Betekent dit dat het af is, de buitenbinnen, het schrijverschap voltooid?
2: Nee hoor, dat is nooit voltooid. Het is niet iets, het is geen baan. Hè, of een, het is een manier van leven. Dus zolang ik leef, zal ik ook schrijven.
0: Ja, schrijven is leven. Het is een mooi rijtje, die Huygensprijs. Lieke Marsman staat erin, Adriaan van Dis. Ja. Zij is Notenboom, uw dierbare vriend, ons onlangs ontvallen.
2: Zeker.
0: Hoe is het om in zo'n rij te staan?
2: Ja, geweldig. Ik ben ongelooflijk blij met deze prijs. Het is een... Ik werd het al een beetje voor afgegaan dat ik op mijn 70ste verjaardag kreeg ik van, had het Zijne Majesteit behaagd, dat ik commandeur werd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En ik was daar zo ongelooflijk blij mee. En ik eigenlijk, en nu ik deze prijs ontvang, begint het een beetje tot me door te dringen waarom. Kijk, want voor die boeken heb ik altijd wel de erkenning van lezers gehad. Dat, de lezers blijven heel trouw. Het gaat altijd, ze kopen altijd mijn werk gretig. Dus ik heb altijd een hoge oplage. En ik krijg daar prijzen voor per boek. Maar in de toespraak die Femke Halsema hield toen ik de commandeur werd,
0: lintje, ja.
2: Ging het opeens over de betekenis die ik had volgens hun toespraak. Vooral ook voor jonge vrouwelijke schrijvers en voor de literatuur, dat ik het boek verdedig. Dat is allemaal iets wat ik doe.
0: Ja.
2: Maar
0: het is fijn als
2: waarvan
0: het
2: ik zelf
0: wordt gezien.
2: Niet weet dat erkend wordt. Of dat het gezien wordt. Of dat het... En eigenlijk is dat wat me het meest trots maakt. Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Als het niet voor de wereld was. Dus het schrijven doe je niet voor jezelf.
2: Nee, ik doe het niet voor mezelf. Ik schrijf hoogstens een boodschappenbriefje tegenwoordig voor mezelf. Zodat ik niet de nootjes vergeet. Dus ik schrijf niet voor mezelf. Nee. Kijk, de schrijverscursussen die worden gegeven voor mannen en vrouwen, die gaan over schrijven voor jezelf. Dat je iets kwijt moet of dat je een, weet ik veel, de dood van iemand moet verwerken. Of een traumatische jeugd of een toxische relatie. Wat tegenwoordig ook.
0: Dat is therapeutisch schrijven.
2: Dat is therapeutisch schrijven.
0: Als therapie.
2: Ja. En dat doe ik niet. Ik schrijf voor u.
0: En wat is het wat wij moeten halen uit dat werk? Wat is de rode draad in dat oeuvre? Wat is het richtsnoer?
2: Dat is moeilijk te zeggen. Een boek heeft niet, het staat niet op één poot of zo. Het staat op meerdere, het berust op meerdere poten. Ik ben op de eerste plaats ook altijd in gesprek met de literatuur zelf. Ik probeer altijd een roman te schrijven die er nog niet is. Dus je doet ook altijd iets met de kunstvorm zelf. Om het maar heel plechtig en groot te zeggen. Maar ik heb absoluut geen zin om het kleiner te maken. Ik denk eigenlijk dat ik toch altijd een voor de

0: voortdurend onderzoek is op het hele microniveau. Hoe gaat het tussen jou en mij? Hoe verhoud ik me tot anderen? Wat is liefde? Wat is vriendschap? Wat, zoals mijn laatste boek Johnny Walker, dat ik net inleverde op de dag dat ik hoorde dat ik Constantijn Huygensprijs zou krijgen op 1 juli. Wat is familie? En dan op het grotere niveau, wat heeft familie bijvoorbeeld te maken met, ja, dus die eerste kern, die eerste groep waartoe je behoort, die eerste eenheid waar je onderdeel van uitmaakt. Dat heb ik zo onderzocht voor in Johnny Walker. Want ik denk, een paar stappen verder heb je de gekozen familie, maar nog een paar stappen verder heb je de Rode Armee-fractie of de ITA of de terreurgroepen.
1: Wat
0: of
1: ook
0: de...
1: als familie kan voelen.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook familie, dat waar je je leven voor opoffert. Dus mensen zeggen, ja, ik zou voor jou zou ik sterven. Ik zou voor jou, ik ga de roeien en ruiten voor jou. Dat doe je voor je familie. Maar er zijn ook mensen die doen voor een vlag of voor een volk of voor een land.
1: En dat wordt dus onderzocht.
0: En dat heb ik onderzocht.
1: Ja, dat is voor dat nieuwe boek, maar ook in eerdere boeken.
0: Ja, dat is natuurlijk. Het komt
1: tussen mensen.
0: Ja, ja.
1: Nou. Gaat het over dat schrijverschap? Ik noteerde een citaat. Het is schrijven of sterven.
0: Ja.
1: Wat betekent dat?
0: Ja, dat ik het betekent dat ik het groot wil zien. Ik heb. Ik hou helemaal niet van als het iets kleins wordt gemaakt. Voor mij is het nooit klein geweest. Ik heb het heel lang uitgesteld ook. Ik debuteerde pas op mijn 35e. Juist omdat ik wist, ik denk, dit is alles. Vanaf dat moment begint een leven dat alleen nog maar in dienst zal staan van schrijven. En van een grote liefde natuurlijk. Daar wilde ik ook alles op inzetten. Maar eerst dat schrijven. Ik schrijf ook in Johnny Walker, de man die met mij zou liefhebben, zou niet van een vrouw houden, maar van een schrijver. Wat echt iets anders is.
1: Wat is het
0: alle
1: verschil?
0: Mannen zeggen. Het verschil is dat er al een iets is wat mijn grote overgave vraagt. En dat dan moet je maar tegen kunnen als man om zo'n concurrent te hebben ik hou van de overgave, maar het niet elke man verdraagt het. En de man zou ook moeten weten dat ik het niet koos voor het moederschap of voor huizenboompje beestje of voor wat dan ook. Het schrijven is staat op nummer 1.
1: En sluit het een het ander uit? Het moederschap, het huizenboompje
0: beestje? Ja, voor mij
1: beestje,
0: wel.
1: Het andere leven.
0: Als het schrijven of sterven is,
1: yeah.
0: Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
1: Het moet volledig zijn.
0: Het is een
1: maar
0: radicale keuze.
1: Maar die grote liefde past daar dan wel
0: die
1: bij.
0: Past
1: in die radicale
0: bij. Maar
1: keuze.
0: Nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met de schrijver trouwt.
1: Is dat ook de enige manier waarop een groot boek tot stand kan komen? Als je zo radicaal kiest voor volledig schrijverschap?
0: Ja. Dat zou ik zeggen. Ik zou zelf zeggen ja. Weet je, maar er zijn ook vrouwelijke schrijvers die wel kinderen hebben, toch ook de Nobelprijs gewonnen hebben.
1: Ja, dus hele grote. Annie Ernaux, Doris Lessing.
0: Ja.
1: Ik ben het nog gaan opzoeken. Ik dacht, nou, we hebben een heleboel grote schrijvers.
0: Ja, nee, Doris Lessing was wel haar kinderen achtergelaten in Afrika. Het is dubieus. Maar het komt wel voor. Dus ik zal hier niet al te radicaal oordelen voor anderen die het wel kunnen. Ik zelf kan het niet. Maar dat heeft ook wel te maken met juist een zwakte in mijn karakter. Dit radicale, dat zo radicaal willen zijn, is niet. Lijkt een kracht, maar dat is het niet. Dus eigenlijk, ik beschouw het zelf ook als een vorm van zwakte. Alleen schaam ik me er niet genoeg voor. Dus het is.
1: Schamen voor je zwaktes, daar schiet je ook niks mee op. We hadden het net over dat therapeutische schrijven. Dat mensen leren om. Dat mensen gaan schrijven om trauma's te verwerken. Je hebt ook wel de. Dat ontaart vaak. Ontaart is een verkeerd woord. Dat resulteert vaak in autofictie. Hè, met je verhalen die heel erg één op één op het persoonlijke zijn geënt. Niettemin is uw ook gebaseerd, hè, op de autobiografie, op eigen ervaringen. Waar zit hem het verschil in?
0: Ik vind dat wat tegenwoordig autofictie wordt genoemd, dat eigenlijk een soort verkapte term is om de therapeutische proza te schrijven. Het fictionele element daaraan is buitengewoon gering. Als je fictie wil schrijven zoals ik het wil schrijven of zo. Ik heb altijd gezegd, mijn werk is heel autobiografisch. Ik heb het nooit verhuld. Maar het is vooral ook in een romanvorm onderzoeken van wat bijvoorbeeld het autobiografische is. Ik vind al zodra ik het woord ik gebruik, vind ik dat eigenlijk al een vorm van fictie. Zodra ik over mezelf praat, heb ik al een verhaal klaar dat gestructureerd is, waarin ik fungeer als hoofdpersonage. Dus alles wat je vertelt over jezelf, ook in spreektaal, heeft eigenlijk al een fictionele structuur. Dus de structuur van een verhaal, de structuur van proza. Soms, als je heel poëtisch bent aangelegd, wat ik niet ben, dan heeft het soms al de structuur van een gedicht. Dit is eigenlijk een filosofische kant. Het is een deel van mijn filosofisch onderzoek geweest om... Wat is een ik? Wat is een zelf? Kan een ik eigenlijk alleen in een verhaal fungeren? Ik bedoel, als jij definieert mij nu ook in dit gesprek, dat is iets anders. Dat is ook wat ik onderzoek. Dan krijg ik een deel van mijn ik, maak jij nu. Ja. Ik ben nu de geïnterviewd. Ik zit in een programma dat bekendheid heeft. Je kijkt op een bepaalde manier naar mij. Allemaal heel prettig. Dus ik ontsta nu op een andere manier. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarvoor ik de roman gebruik, dus de fictie gebruik, om dat te onderzoeken.
1: En dat leidt tot prachtig werk, waarvoor nu dan die oeuvreprijs. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Dank, Connie Palme.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
1: Ook in Brussel is het zomer, maar in deze laatste Brussel bij Nacht van dit seizoen is er nog niet bepaald sprake van een vakantiestemming. We hebben contact met Kisia Hekster in Ankara, waar de NAVO-top op het punt van beginnen staat. Goedenavond, Kisia.
3: Hallo, hallo.
1: En in België is Ardy Stemerding. Goedenavond, Ardy.
4: Goedenavond, Sheila. Hallo.
1: We gaan met jullie terugkijken vanavond op het afgelopen politieke jaar en vooruit op het volgende. Maar eerst nog even deze week, Kisia. Want NAVO-top, wat staat er op het spel in Ankara?
3: Nou, het gaat hier straks over het WK voetbal natuurlijk ook. En het ingrijpen van Trump in de wedstrijd van Amerika tegen de Rode Duivels vannacht. En zo zie je maar dat je met die Amerikaanse president eigenlijk nooit helemaal zeker weet waar die op uit is. En dat is nou precies niet de bedoeling van deze NAVO-top. Want de bondgenoten hopen dat het een saaie top wordt, een rustige top die resultaat moet laten zien aan Trump. En de top die is geslaagd als aan drie voorwaarden voldaan is. 1. Dat de landen Trump hebben laten kunnen zien dat ze veel meer zijn gaan investeren in hun eigen defensie. En dat de Amerikaanse defensieindustrie daar ook van profiteert. 2. Dat er langjarige steun voor Oekraïne wordt afgesproken. En 3. Dus inderdaad, Trump geen ruzie heeft getrapt en dat iedereen straks breed uitlachend Ankara weer verlaat.
1: Ja, dat klinken als eenvoudige voorwaarden, maar er zullen nog wat haken en ogen aan zitten. Ardy, de EU is ook nog niet aan vakantie toe. Wat zijn de grote zaken die Brussel nu nog bezighouden, wat nog speelt?
4: Nou, dan moeten we toch vooral kijken naar onze Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra. Die moet iedereen hier toch nog wel het hardst aan de bak, moet je zeggen. En dan vooral in zijn rol als eurocommissaris van Klimaat. Want hij moet namelijk nog komen met een aanpassing voor het Europese systeem om bedrijven te laten betalen voor hun uitstoot. Dat geldt als de absolute hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. En wat heel interessant wordt, is naar welke lobby Hoekstra vooral gaat luisteren. Is dat de lobby van sommige bedrijven? Die zeggen het is allemaal al veel te duur, zeker met die hoge energieprijzen van nu. En die zeggen afbreken dat systeem. Of gaat hij luisteren naar de groenere lobby die zegt doorpakken met dit klimaatbeleid. Kijk naar de hittegolf van 2 weken geleden. Hoeveel meer bewijs heb je nog nodig voor de noodzaak van strenger klimaatbeleid? Dus volgende week moet hij de knoop doorhakken. En waar hij ook mee gaat komen, hij kan rekenen op fel verzet.
1: Dus ook geen klein dossier. Terug naar jouw kies, ja, die NAVO. We hebben een jaar geleden, het lijkt langer geleden, maar het was pas een jaar geleden, die NAVO-top in Den Haag met Trump, dat alles hier dicht was. Nu die top in Ankara dus. Het was niet bepaald een rustig jaar voor de NAVO, hè?
3: Nee. En inderdaad, een jaar geleden toen ging iedereen juist nog zo hoopvol uit elkaar met de tevreden Trump. Maar die opluchting die duurde niet lang. Niet veel later dreigde Trump Groenland in te nemen van Denemarken. Desnoods met geweld, zei hij in eerste instantie. Hij begon een oorlog tegen Iran zonder zijn NAVO-bondgenoten te informeren. Maar werd wel woedend toen zijn partners zeiden dat ze die oorlog niet steunden. En daarop dreigde hij meermaals de NAVO te verlaten. NATO cannot be a one-way street, heette het dat. En tot op de dag van vandaag is hij eigenlijk boos op die landen die bijvoorbeeld tegen de VS zeiden, jullie mogen onze militaire basis niet gebruiken voor de oorlog. Ja, en met die landen heeft hij dus nog wel een appeltje te schillen hier in Ankara. En NAVO-diplomaten die hebben dus het afgelopen jaar herhaaldelijk verzucht dat de alliantie in grote crisis was vanwege die verdeeldheid die zo pijnlijk duidelijk was. Want de bondgenoten die stonden niet meer naast, maar tegenover elkaar.
1: Ja, en het lijkt wel alsof het inderdaad voor de hele tijd gaat om het tevreden houden van Trump. Hoe groot is de kans dat Trump nu tevreden Ankara zal verlaten?
3: Ja, nou, de Rutte doet er in ieder geval alles aan om Trump met een goed gevoel het einde van die top te laten halen. En nog niet zo lang geleden was hij in het Witte Huis. Die beelden heb je waarschijnlijk nog wel op je netvlies, denk ik. Van Mark Rutte, die Trump liet zien hoe ongelooflijk veel extra geld de bondgenoten het afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in defensie. Ja, de Trump Trillion doopte die dat. Ik geloof het bord daarnaast stond dat bijna 300.000 Amerikaanse banen via de defensieindustrie met Europees geld hun inkomen verdienen, mensen. Maar Trump die is nog steeds niet overtuigd, want niet alle landen dragen genoeg bij. En dus heeft hij ook aangekondigd dat alle 32 landen, nou ja, ik denk 31, want voor Amerika zal niet nodig zijn, maar die andere landen die krijgen een rapport van wat ze nou het afgelopen jaar hebben gedaan. En we weten al, daar zullen ook onvoldoendes vallen. Tsjechië, Slovenië en Albanië bijvoorbeeld, die scoren slecht. Dus nou, blijft even spannend hoe dat gaat lopen.
1: Ja, nou was er veel te doen over die paaiende stijl van Rutte. Sommigen noemen het slijmen. In hoeverre was het nou effectief of succesvol?
3: Ja, slijmen, paaien, vleien, likken. Nou, iedereen heeft er zo zijn eigen woorden voor. Maar alle kritiek die komt er eigenlijk op neer dat mensen zeggen, ja, Trump die heeft een hekel aan mensen die hem naar de mond praten. Daar heeft hij helemaal geen respect voor. Die vindt hij zwak, je moet hem juist tegenspreken. Tegelijkertijd is het wel moeilijk om antwoord te geven op de vraag van, is het nou een succesvolle strategie van Rutte? Want we weten natuurlijk ook niet wat Trump nou zou hebben gedaan als hij hem zou hebben tegengesproken. Dus ja, dan moet je kijken van, wat weten we wel? De Amerikanen zitten nog steeds bij de NAVO. Ze gaan wel ook door met druk opvoeren op de alliantie dat de Europeanen meer moeten doen. De Europeanen die doen dat al. Er is een grote transformatie aan de gang. En ja, al die kritiek, als je die voorlegt bij de NAVO zelf, dan zeggen diplomaten steeds vast, we hebben gewoon geen alternatief nu. We zijn afhankelijk van de VS en bovendien zeggen ze, is het ook wel lekker makkelijk. Veel Europese leiders die vinden het achter gesloten deuren, zeggen ze dan stiekem wel lekker dat Rutte zich bezighoudt met dat vleien van Trump. Want dan kunnen zij zich lekker afzetten tegen Trump en dat doet het dan weer goed bij hun politieke achterban.
1: Ja, en Ardi, dan naar jou. De NAVO is dus heel erg in de weer geweest met Trump. Hoe zit dat bij de Europese Unie en in Brussel?
4: Nou ja, ook bij de EU kon je er toch het afgelopen jaar weer niet omheen dat Trump echt een enorme invloed heeft gehad op het politieke debat. Hè. Weet nog bijvoorbeeld vorig jaar rond deze tijd werd er op die inmiddels beroemde golfbaan in Schotland die handelsdeal met Amerika gesloten. Maar het heeft nog tot een paar weken geleden geduurd dat die deal helemaal rond was. Europarlementariërs die zagen het niet zitten vanwege die dreiging toen, waar Kiesja het ook al over had, om Groenland in te nemen. ook niet vanwege Trumps dreiging met nieuwe importheffingen. Nou ja, inmiddels is die handtekening toch gezet, maar er is alweer een nieuw dreigement uit de VS. Namelijk dat de Verenigde Staten geen vloeibaar gas meer willen gaan leveren als de EU, zoals nu gepland, strengere milieueisen gaat stellen aan dat gas. Uit de VS hoor je dan nu bijvoorbeeld alweer, als dit zo doorgaat, dan wordt het een koude winter in Europa. Dus we kunnen onze borst weer nat waken.
1: En wat belooft dit voor het volgende seizoen, het politieke seizoen in Brussel?
4: Nou ja, van Trump zijn we voorlopig nog niet af. Maar niet alles draait om hem, moet je toch ook wel even zeggen. Volgend jaar wordt het heel interessant om te zien hier of het nieuwe migratiebeleid van de EU gaat werken. Het migratiepact ging vorige week in van de Europese Unie. En de komende maanden moet gaan blijken of de EU inderdaad meer grip krijgt op migratie. En misschien nog wel belangrijker, gaat het ook lukken om straks uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. En de strijd om het geld gaat volgend jaar losbarsten in de EU. Specifiek om de nieuwe Europese begroting. Een strijd om bijna 2000 miljard euro. Ja, dat is altijd al een politiek gevecht. Maar er staat nu misschien wel meer druk op dan ooit. Vooral door de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Grote kanshebber is daar de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. Die partij heeft gezegd, we willen de bijdrage aan de EU halveren als we winnen. Dus zeggen een heleboel mensen hier, daar moeten we uitkomen over die discussie over het geld voordat er verkiezingen zijn in Frankrijk. Nou, dat belooft wat. En als je dan ook nog weet dat de EU ook mogelijk nog aan de vooravond staat van de uitbreiding met een heleboel landen, waaronder Oekraïne. Nou, dan mag je toch wel zeggen dat het geen nieuw saai jaar gaat worden hier.
1: Dankjewel, Kiesja Hekster en Ardy Stemmerdink.

0: Dat was de Lazy Song van Bruno Mars. En die staat deze dagen in de Arena, morgenavond voor het laatst. En de week wordt heel spannend voor een groep Nederlandse studenten in Monaco. Ze doen mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor milieuvriendelijke boten. Het Nederlandse team bouwde een eigen boot op waterstof. En wat kan de maritieme industrie hiervan opsteken? Damiaan Bertrams is een van de deelnemende studenten en is alvast in Monaco om zich voor te bereiden. Goedenavond, Damiaan.
1: Een hele goede avond. Nou, superleuk dat wij mogen inbellen vanuit Monaco.
0: Ja, natuurlijk. De Monaco Energy Boat Challenge. Wat voor wedstrijd is dat? Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk een wedstrijd met allemaal teams van de hele wereld komen er samen. Allemaal studententeams. En die hebben allemaal een eigen boot ontworpen en gebouwd. Die vaart op een zero emission. Zo noemen we dat. Dus zonder uitstoot.
0: Ja, dus met nul uitstoot. Nul CO2 uitstoot op de teller. En hebben jullie een beetje vertrouwen in? Hebben jullie de beste boot?
1: Nou, ik moet zeggen dat we wel goed redelijk vertrouwen hebben. We hebben één grote concurrent, dat is het team uit Zwitserland. Die hebben we vandaag gezien, want we hebben een beetje rondgelopen al. We hebben de andere teams gesproken en de concurrentie bekeken. En ik moet zeggen dat zij er ook wel goed uitzien en een sterke boot hebben. Maar ik denk wel echt dat wij zeker een hele goede kans maken om te winnen.
0: Want gaat het erom wie het hardste kan varen op een zero emission boot? Of gaat het erom wie de beste milieuoplossingen heeft voor zijn boot?
1: Ja, je hebt eigenlijk een beetje verschillende onderdelen in de wedstrijd. Je hebt vier races heb je. Een speedwedstrijd, een maneuverability, dat je heel snel om boeien moet varen.
0: Ja, wendbaarheid.
1: Wendbaarheid, inderdaad. En 60 nautical miles, dat is echt dat je van de open zee moet oversteken van Monaco naar Italië en weer terug. En de laatste, belangrijkste, waar wij ook echt in uitblinken met onze waterstofboot, is de endurance race. En hier is echt, willen wij de balans tussen kracht en efficiëntie van onze boot laten zien. En dat is eigenlijk in 3 uur tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen. Ja. En de combinatie hiervan is dan de wedstrijd eigenlijk.
0: Ja, ik snap het. Dus echt laten zien dat je met zo'n uitstootvrije boot echt alles kan. Nou gebruiken jullie waterstof als brandstof. En andere boten gebruiken weer andere type brandstoffen. Wordt het ook een soort test voor wat nou de beste duurzame brandstof is? Uiteindelijk?
1: Het is natuurlijk leuk dat wij waterstof gebruiken. En wij denken ook dat het wel een van de meest kansrijke toekomst. Brandstof is met een toekomst. Maar in principe is het allemaal een hele goede zero emission uitstoot oplossing. Maar wij denken gewoon dat met waterstof de meeste energie kan opgeslagen worden. En de beste boten zero emission kunnen gaan varen.
0: Ja, en hebben jullie bij de concurrentie nog echt inventieve dingen gezien waarvan je denkt, dat is slim bedacht?
1: Nou, dat is wel heel leuk. Ja. Dus wat ik zei al, vandaag hebben we rondgelopen in de haven van Monaco. En daar zijn we met alle teams de laatste finishing touches aan het brengen aan onze boten. Dus we kunnen een beetje kijken bij elkaar. En iedereen heeft natuurlijk wel eigen kleine dingen bedacht en ontworpen die allemaal wel anders zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien als het echt allemaal in het water ligt. Maar iedereen heeft een beetje zo zijn eigen sterke punten bedacht. Dus het wordt wel spannend, maar ik ben in ieder geval heel benieuwd.
0: Ja, nou en dan waterstof gebruiken jullie. Waterstofgas, moet ik zeggen. Want eigenlijk wilden jullie vloeibare waterstof, maar dat is hem niet geworden, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. We hebben heel jaar lang gewerkt aan vloeibare waterstof en gaswaterstof. En in principe hebben we het hele systeem van vloeibaar waterstof werkend gekregen op het land en getest. Wat al echt een hele grote stap is voor ons, maar ook voor de hele industrie. Alleen uiteindelijk hadden we net te weinig tijd om het dan te testen, om het ook op water te gebruiken. En we hebben natuurlijk veiligheid ook hoog in het vaandel staan. Dus daarom hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om vooral met gasten te gaan racen in Monaco. Maar we hebben nog zeker niet afgeschreven dit jaar de vloeibare waterstof.
0: Ja, en is dat waterstof nou, of je het nou vloeibaar doet of gas, is dat nou de schoonste brandstof die je kunt gebruiken? Is het echt zoveel schoner dan waar de scheepvaart nu op vaart?
1: Ja, zeker. Tegenwoordig varen natuurlijk heel veel op kerosine, diesel.
0: Ja.
1: En met waterstof heb je gewoon helemaal geen uitstoot. Ja, wat eruit komt, dat is water en zuurstof. Dus dat is gewoon helemaal goed voor het milieu. En tegenwoordig wordt er steeds vaker ook op een groene manier waterstof opgewekt. Dus in principe kan het hele proces van begin tot eind uitstootvrij zijn.
0: Ja,
1: en tegenstelling de brandstof die nu wordt gebruikt.
0: Ja, en ook schoner dan elektrisch dus.
1: Nou, het ligt een beetje aan. Bijvoorbeeld met elektriciteit kan je waterstof opwekken. Dat is leuk. Bijvoorbeeld de windmolenparken of zonnepanelen, die wij heel veel in Nederland hebben. Daarmee zouden wij gewoon heel veel waterstof kunnen opslaan. Heel veel energie kunnen opslaan in waterstof. En daarmee kunnen wij dan... het is gewoon een makkelijke manier om energie op te slaan. En daarmee kan je dan bijvoorbeeld gaan varen of in de toekomst ook vliegen zelfs.
0: Ja, en nou is zo'n wedstrijd, dat, nou, het is natuurlijk leuk om er mee te doen, maar het gaat natuurlijk om de technologie die jullie ontwikkelen en die misschien wel die hele scheepvaart kan helpen bij de verduurzaming. Kijken bedrijven ook geïnteresseerd mee?
1: Ja, zeker. Nou, dat is zeker echt een van onze doelen om dan echt de maritieme industrie te inspireren eigenlijk en te laten zien wat de mogelijkheden zijn met waterstof. En we hebben gelukkig ook heel veel bedrijven die ons steunen in ons project, want we kunnen het helemaal niet zelf. Met technologische hulp en ook financiële hulp hebben we echt heel veel bedrijven die achter ons staan en ook heel erg kijken wat wij doen, omdat wij toch echt aan de voorgrond staan van de innovatie. Dus zijn er zeker heel veel bedrijven die in ieder geval meekijken en ons helpen hierbij. En we hopen hiermee toch wel echt dan ook de industrie te inspireren, wat dat betreft.
0: Ja, want zijn er naast die waterstof, die duurzame brandstof, ook nog andere manieren waarop je dan zo'n boot schoner kan laten varen?
1: Nou, schoner niet, maar bijvoorbeeld wel efficiënter. Want wij vliegen bijvoorbeeld boven het water. We gebruiken foils. Dat zijn vleugels, zoals een vliegtuig heeft, maar dan onder water. En daarmee wordt onze boot uit het water getild, waardoor we veel minder weerstand hebben eigenlijk.
0: Okay.
1: En dus veel efficiënter kunnen varen en sneller.
0: Ja, dan gebruik je ook minder brandstof natuurlijk. Dankjewel en heel veel succes met de challenge.
1: Ik wil zeggen dat het allemaal te volgen is ook op onze Insta en op de website van
0: HydroMotion. Top, we gaan het volgen. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: luistert naar Radio West.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Ja, weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatieve groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo

gaan. Mijn liefde is van levenslange duur. Soms als een waakvlam, soms een laaiend vuur. Ik zal je verwarmen,

Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.